0: 1 met het nieuws van 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Israël en Rusland maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Israël reageert woedend en zegt de banden met VN-chef Guterres te verbreken. Ook Rusland is kwaad en spreekt van leugens. Het land zegt bezig te zijn met een rapport over de behandeling van Russische militairen die vastzitten in Oekraïne. IJsland gaat een EU-referendum houden. Inwoners kunnen op 29 augustus bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. De concerten in Arnhem van de omstreden rapper Kanye West kunnen volgende week gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. De optredens zijn op 6 en 8 juni in de Gelredome. West is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De afgelopen 2 jaar stonden ze ook al tegenover elkaar in de finale. Vorig jaar won Humphries, in 2024 won Littler. Het weer. In de loop van de nacht vanuit het westen wat buien. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft geldt vanaf 4 uur 's middags code geel. Het wordt 28 tot 33 graden.

0: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Op het dak is brand uitgebroken. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. De drone zou geen explosieve lading hebben gehad. Ruim een maand geleden kwamen al brokstukken van Russische drones neer in Roemenië in dezelfde stad. Die drones waren door Oekraïne neergehaald. Er vielen toen geen gewonden, wel was er wat schade. De geplande bezuiniging op de gehandicaptenzorg gaat in ieder geval volgend jaar niet door. Minister Sterk van Langdurige Zorg heeft ergens anders op haar begroting geld gevonden om de bezuiniging van 171 miljoen euro in ieder geval een jaar uit te stellen. Daarmee wil ze tegemoetkomen aan een wens van de Tweede Kamer. De bezuiniging was afgesproken door de kabinetten Rutte 4 en Schoof. Ook het huidige kabinet Jette heeft bezuinigingen aangekondigd op de gehandicaptensector. De zoutwinning onder de Waddenzee kan doorgaan, maar wel onder voorwaarden. Het kabinet keurt de winning door mijnbouwbedrijf Frisia goed, tegen de zin van provincie, gemeente en natuurorganisaties. Die zijn bang voor bodemdaling en onveilige situaties. Frisia moet kunnen ingrijpen als de daling te snel gaat. De man die 2 jaar geleden een aanslag wilde plegen bij een concert van Taylor Swift in Oostenrijk is veroordeeld tot 15 jaar cel. Hij was van plan om in 2024 mensen buiten het stadion in Wenen aan te vallen met messen of een zelfgemaakt explosief. Hoewel de aanslag werd verijdeld, werden de 3 Oostenrijkse concerten van Taylor Swift afgeblazen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galați, vlakbij de grens met Oekraïne. Volgens de Roemeense autoriteiten zijn 2 mensen licht gewond geraakt. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie, een verhoging van 2,7%. Door rood rijden gaat €328 kosten, bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Maar het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. IJsland houdt over 3 maanden een EU-referendum. Inwoners kunnen dan bepalen of IJsland weer met de Europese Unie moet gaan onderhandelen over toetreding. Het parlement heeft dat besloten. Er waren eerder al onderhandelingen met de EU, maar die stopten toen IJsland in 2013 een euroceptische regering kreeg. Het land heeft al wel nauwe banden met de EU en behoort ook tot de Schengenzone. Het referendum wordt gehouden op 29 augustus. Darter Luke Littler heeft de Premier League gewonnen. De 19-jarige Engelsman was in de finale net iets sterker dan zijn landgenoot Luke Humphries. De eindstand was 11 tegen 10 legs. De Nederlanders kwamen er dit jaar nauwelijks aan te pas. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en debutant Gian van Veen plaatsten zich niet voor de play-offs. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Minima tussen 12 en 19 graden. Overdag geregeld zon. Later kans op onweersbuien met zware windstoten. In de oostelijke helft van het land geldt vanaf 4 uur vanmiddag code geel. Het wordt 28 tot 33 graden.

0: 1 met het nieuws van 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Roemenië is een Russische drone terechtgekomen op een flatgebouw. Er ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. Het gebeurde in de stad Galati, vlakbij de grens met Oekraïne. 2 mensen raakten licht gewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Dat betekent dat ze 2,7% omhoog gaan. Door rood rijden gaat daardoor €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. De Verenigde Naties hebben Israël en Rusland op een zwarte lijst geplaatst vanwege het gebruik van seksueel geweld tijdens conflicten. Op die lijst staan ook beruchte organisaties als Hamas, IS en de RSF in Soedan. Israël en Rusland reageren woedend. Ze maken zich volgens de VN vooral schuldig aan seksueel geweld tegen gevangenen. Onderhandelaars van de VS en Iran zijn het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen, melden Amerikaanse bronnen. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. De concerten van de omstreden rapper Ye volgende week in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcouch zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. Ye, vroeger bekend als Kanye West, is omstreden door antisemitische uitspraken. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur code geel. Het wordt 28 tot 33 graden. Liefde
2: voor Limburg. Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
3: Dit is L1.
4: Goedemorgen, gloeiwappies. Het is bijna weekend.

0: Ik blijf wel eens wakker bij Schobben.
1: Jutteke.
0: Jutteke?
2: Ja.
0: Waal, even rustig aan weer. Even... Doe eens hoe we tegen de optreden in Bastiek. Vind je zo?
3: Terwijl de nachtwaker in het museum zijn ronde loopt... de bakker verse Limburgse vlaai maakt...
2: Ja, lekker.
3: De vrachtwagenchauffeur een nieuwe thermoskan met koffie klaarzet...
2: Lekker.
3: Klikken overal in Limburg... Wekken radio's en tv's aan op het ochtendspectakel van L1. Goedemorgen Limburg. Een nieuwe dag is begonnen. Pascal en Maarten zijn klaar voor een nieuwe L1.

0: als ze nog niet wakker was, dan ben ik er ook in, Robin.
1: Nou, zeg dan wel.
0: Zo, dus
1: ja, ik vind het wel een beetje gemeen. Ik stond daar heel fanatiek mee te doen.
2: Ja.
1: En op LN TV ben alleen maar dicht te zien.
0: Dat was een meeschreeuwen. Oh, en dan kijk je de microfoon aan, joh. Ja. Maar wel die eerste calorieke queen natuurlijk. Want die eerste calorieke zit er wel in. Het hart van een lekker botramke dat ik heb gehad. Wel, we hadden gisteren over toosjes. Want er werd op zo'n dag en zo'n oven, als gisteren behoorlijk warm was, zouden we natuurlijk nog lekker lang boeten.
1: Ja.
0: En dan is het altijd zo, zegt mevrouw gewoon, zullen we geen lekkers doen? Ja, even geen lekkers.
1: Herkenbaar.
0: Wil ze een Belgisch of een... Nee, doe een Belgische. Okay, Belgische patoffel. Zijn er nog geen lekkers te bieden? Ja, natuurlijk. Dan komen de toosjes, weet ze wel. En dan zo'n smeerkies. En er was een beetje over, dus ik vanmorgen boterhammen volgesmeerd met smeerkies. Lekker. Dus ja, de eerste calorieën, die zitten alweer hier onder.
1: Het gaat halen, hè, met dit weer.
0: Ach, hij toch. Wat zijn
1: er nog wel de barbecue, hè?
0: Nou ja, de barbecue hebben we deze week al gedaan. Ik heb al van alles gecremeerd. Maar we hadden even gebeld met de slechter Roet Venlo. En die heb ik dus even goede tips gegeven. Wie die dus een hamburger niet moet cremeren. Alhoewel, mag ik zo gisteren wel. En dan moeten we dadelijk maar eens even laten huren. Ik heb er wel alvast een foto van gemaakt. Van IMST was inderdaad een barbecue. Nou, dat was inderdaad meer een crematie. Dat was zo'n gegries van de rook. En de man hoort Jos Horsman even barbecue aanmaken. De delen heeft er niks bij. Zet hem hier. Dus dat audio van mijn gewoon dadelijk heb ik zal te huren. Dus. Maar hebben ze het wel ook al gedaan?
1: Ja, ik heb één keer gebarbecued tot nu toe.
0: Je zit in de linkerwang zit nog gaat. Dus een beetje nog het hamster.
1: Ja, ik bevoer altijd.
0: Nou, nee, in de binnenkant. Dat is het bewaard hebt, zoals het
1: hamster. Altijd gaat voor later, ja.
0: Maar goed, fijn dat het van de bus, Robin. Want maandag is Maarten er weer. Maar ik denk best een geweldige vervanger. En die geweldige vervanger, die mok ook met zijn handjes komen aan de kalender, waar Tim de afgelopen paar dagen aangezeten heeft. Dit staat volgens mij nog op de 28e.
1: Dat staat er al, hè? Ja.
0: Nou,
1: de 28e, dat was gisteren. Dus dat
0: is het rollen dan maar even af, ten. Even dat bleedje erop krijgen van vandaag, van deze Feel Good Friday. Ik ben wel benieuwd wat er allemaal gaat weren. Nou, laten we even huren, dan ga je daar. Hond klinkt... klinkt dun.
1: Dun, ja, het is een bleedje.
0: Een bleedje, ja, daarom.
1: Wat een dunne daad. Zien we lange dagen, dat wel.
0: Ja, dat zien zeker lange dagen. Maar man,
1: bleedje.
0: Zeg de bed ook gewoon.
1: De 29e. Oh, wacht, dan moet ik natuurlijk weer de QR-code even scannen.
0: Ja, maar zeg de bed ook gewoon. Het is nog leeg, joh. Dus doen de bed ook. Hij is niet natuurlijk.
1: Nee, ik ben niet zo... Ik heb hem gewoon in acht nu dus.
0: Ja. Nou, dan gaan we eens even kijken. De QR-code. Ik ga even bepalen wat er bij deze dag gebeurt. Tenminste,
1: koppel aan de kalender. Oh, daar zit wel
0: een dan moeten we daarvoor wachten. Dan gaan we zo meteen kijken. Nou, Fransje Broekhuis heeft ook alweer een geweldig pleetje gemaakt voor deze dag. Hij heeft ook al een pleetje erbij gekozen. En dat is Walking on Sunshine van Katrina and the Waves. Kan ik tellen wat verklappen. Maar ja, welke dag erbij gebeurt, dat is natuurlijk even de vraag. Is het gelukt, joh, met die code? Nou,
1: kom
0: toch.
1: Maar wacht even.
0: Daar heb ik ergens aan denken.
1: Hij denkt er wel eens.
0: Oh ja.

0: We lopen in de op tempo weer, hè?
1: Ja, ik denk dat het zo meteen los gaat.
0: Wacht dan. Dan
2: kunnen we weer beginnen.
0: Ja. 1, 2.
1: Hoppa.
0: Hey Limitros, kan Limitros. Nou ja, goed, ik was even wachten op de Griekse inbreng, dat bizoort. Ah, oké, okay, dan mogen ze de borstjes wel kapot gooien. De mensen weer kregen door de Griekse mythologie. Dat is van alles gebeurd sowieso. Waar is het precies? Kan ze het even vertellen?
1: Ja, dat worden de patronaatsknuppelen.
0: Zussen wel, ja, de patronaatsknuppelen. Ja,
1: Limitros.
0: Ja. Die hebben ook die plaats gemaakt. Dus Koos Boze met de mouwen overgestroofd.
1: Ja, precies. En mijn favoriet van de patronaatsknuppelen. Gehaktbal.
0: Ja, la la la la la. Gehaktbal, inderdaad. Goedemorgen. Hallo Gertie.
3: Gertie,
0: Sokko gaat vandaag niet doen. We gaan ganz andere dingen doen. We gaan dus beginnen ze gaan met de vuurgloeien. Dat betekent dat we zo meteen weer een lekkere positieve plaat willen huren die we het weekend mee ingaan. Maar, u zei het al, Fransje Broekhuizen, de plaat hebben we al bekendgemaakt. Catherine and the Waves met Walking on Sunshine. Maar ik ben wel benieuwd, erg benieuwd, wat het pleetje is wat er deze ochtend gemaakt heeft voor ons. We laten het in op televisie, bam, daar komt er. Het is volgens hem vandaag Europese Burendag. Aha.
1: Want ik even langs bij de buurvrouw vanmiddag.
0: Ja, is dat zo? Heb ze allebei de geen buren?
1: Ik heb aan allebei de kanten hele leuke buren.
0: Ja, ik ook. Hartstikke leuke buren. Ja. Ah, de huren zullen zich allemaal wat veel vertellen onder het barbecue. Hè. Ik ga er mee genieten. En met z'n avond doen zitten, buurvrouw Wilma zet ze. Lekker, mogen we komen? Zeg ik, nou, kom er gezellig bij zitten. We maken er allemaal goed hoor. Maar goed, net af en toe zeg ik het er ook niet. Want anders heb ik te weinig op mijn bordje liggen straks. Pas kan ik te weinig. Wat we niet hebben.
1: Nee.
0: Maar goed, Nationale Burendag. Dankjewel Fransje Broekhuis. Dit is prachtig voor woord natuurlijk. Door allerlei huskes door neer te zetten. Een hertje, want de hels van de buren. En iedereen zit er natuurlijk bij. En het gras is toch wel behoorlijk huwig. Dan moeten ze wel even meien. Radio uit Rood erbij gezet. Lekker Mexican koffie. Want van Mexican koffie, ja, dat is de buurvrouw altijd wel voor te vinden. Vroeger deed de buurvrouw altijd verkeerd van, nou, ik ben vergeten. Kom even het zaad lienen of de sokken lienen. Maar dat is het niet,
1: hè? Ja, precies.
0: Ja, want ik kan alles op te brengen op vandaag in hoes. Goed, dat hebben we gehad. Fransje, dankjewel, jong. En volgende week dan zien we natuurlijk alweer 4 mooie pleetjes voor hem. Catherine and the Waves op deze Feel Good Friday. Gaan we zeker nog mee zitten. Dan maar eens even kijken weer vandaag de allereerste baas. Nou, ik zie hem. Het is niet Otjo Neer. Nee, het is Johan Gertsen. Johan, goedemorgen man. Welkom in de uitzending.
4: Goedemorgen man en goedemorgen vogels. Je bent ook over Postas.
0: Hey Jokertje.
4: Vandaag gaan we weer een rondje naar buiten doen.
0: Ja.
4: En dan is het alweer weekend.
0: Ja, zeker hè.
4: Nou, een post op Leif en Mario. Vandaag een beetje met Bappy Krap en zo. Dat eigenlijk zag al. Morgen met Bon Jovi, ACDC, de coördinering, dat soort dingen. Voor de vorige van vandaag. Gewoon nog een beetje in een gekke tour. En merken gewoon nog gaan zoeken door de appeltern showje. Dat is een beetje ook eigenlijk niet normaal, maar voor gezellig. We gaan voor de Bohemian Rhapsody.
0: Oh.
4: Maar niet van Green. Van, voor de versie van de Muppets.
0: Oh!
4: Dat vind ik gewoon leuker om te lachen. Maar ze eigenlijk een keer loesteren. Ja. Nou, voor de rest, eerder gaan we werken. Werken voor de chauffeurs, hou tussen lijntjes. Alvast een prettig weekend. De maandag en Radioa.
0: Radioa, dat is inderdaad wel zo in de Muppets. Ze hadden allerlei fantastische platen die jullie hebben gemaakt. De allesfondsenfeest natuurlijk. Ja, dat is wel een klassieker. Wie dat ook gemaakt is, dat is elkaar op de kop houden en zo. Gisteren hadden we ook zo'n stukje muziek. En dat had Johan Gerrits ook gedurfd. Van zit van nou, zit er de favoriet van mijn zoon. We hadden er voor hamburgerliedjes. Daar hadden we een compilatie van gemaakt. De Hamburger Cheeseburger Big Mac Whopper. Dat was een liedje, zo hoort uit. En daar was zijn zoon helemaal fan van. Dus daar heb ik gisteren even gedraaid. Dankjewel! Johan Gerritsen, maak er een soort weekend van met Babby en morgen lekker rocken op de sokken. Nou, wat hebben we dan nog? Dan komt volgens mij Herman Meijers als al om de hoek zeilen, hè?
1: Ja, Herman Meijers, die was al vroeg bij. En die zegt, mijn keus is Arthur Conk met Sweet Soul Music.
0: Zie. Dat is Arthur Coney volgens mij.
1: Coney.
0: Dat is een beetje moeilijk om zo af en toe de types morgens. Hè. Ja, Coney is het. Arthur Coney en My Sweet Soul Music. Tenminste, als ik het goed heb. Hè.
1: Ja. Dan heb ik Patrick Maas. Denk je, wacht met Gert speciaals. De Radio Nonnevold Plonsvot.
0: Oh, dat is leuk. Ja, ja dat is heerlijk.
1: Met dit show weer de weekend wil de titel met de Plonsvot het water op de grond zitten.
0: Ja, zeker is dat leuk. Hè. Nou ja, goed. Ik kan zo maar zien dat vanavond ook van alles hoe het loopveld. Want als ze een klein beetje in de gaten hebben
1: gehaaien. gewoon, ja.
0: Je hebt het gehuurd?
1: Ja, ik zal eens even kijken wat de laatste verwachting is. Maar ik heb ook gehuurd tot voor...
0: Dat gaat gebeuren, jongens. Vanochtend met de onweer, regen. Nou, dan moet natuurlijk wel even in de... Hallo, zit die raam dicht? Ja, zo is het allemaal beter. Goed, dankjewel. Erwin van Ewijk, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Pascal en alle gloeiwappies.
0: Hallo, Erwin.
3: Op Feel Good Friday.
0: Ja, ik ben benieuwd, jong.
3: Gewoon ik eigenlijk voor een klassieker.
0: Oh, en
3: die
0: dat
3: ook
0: is...
3: over het weekend geet.
0: Ja.
3: Dan denk ik aan Sandy en Bert met Immer Wieder Sonntags.
0: Ja.
3: En alleen vanmorgen is mijn stem te zwoeren, Pascal.
0: Nee, is dat zo, hè?
3: Maar dat schijnt weer een beetje, hè. Wens ik iedereen een fijne vrijdag. Werk ze allemaal een fijn weekend aan Radio.
0: Ja, inderdaad, Erwin, als ze s'avonds moest optreden, jongen, dan klinkt ze een stuk beter, hè. Nee, dan moest ze even gorgelen de ganze dag. Ik heb dat ook altijd, een beetje opstartproblemen, dan klinkt het allemaal een beetje donkerboel. Maar goed, laat ze binnenkomen. Wie de L1 hebt, de lekkere feelgoodplaten. Dit is de hoogste eentje van Paul McCartney.
5: I will

0: ochtend geen muziek gehad. En ook Paul McCartney erbij. Ach, alle grotere aarde komen voorbij in de Ellen Ochtend Show. 6:20, maak die look maar op en zeg... Hallo, nieuwe dag, we zien er weer. Ja, zeker, Pascal is er weer. En met weer droog is Robin vandaag. Beste vervanger, deze lekkere vriendig, heerlijk jongens. We komen lekker door het weekend toe. We zitten weer aan de goede kant van de week. Nou, het voelt op woensdag eigenlijk al om 10:00, hè. Dus wat kost me dat eigenlijk al zeggen. Nou, eerste plaatje, Sison de Hogelby. We hadden natuurlijk Vansje Broekhuizen met die plaat van Catherine and the Waves. Walking on Sunshine, Bohemian Rhapsody van de Muppets. Arthur Colin met Sweet Soul Music en Immer Wieders on Tax. Kom die herinnering. Diep. Harold, koning Harold. Goedemorgen, man.
1: Goedemorgen, Sam.
0: Hallo.
1: Nou, voor de Feel Good Friday ga ik voor een nummerje van Dream Theater.
0: Eldorado.
1: Dan ga ik allemaal een koninklijke vriendin wensen. Een fijn weekend. En radio.
0: Radio. Ja, de wens af en toe helemaal wie erin zit. Daarom zeggen ze al goedemorgen samen.
2: Dat is altijd goed.
0: Ja, maar verloester vooral nog. Ik ben deze week al heel dogmatig genoemd. Dus ik vind het allemaal prima. Nee, maar dit is toch maandag weer natuurlijk. We hebben natuurlijk een heerlijke vakantie gehad. Zal wel knutje broen zien als dat druk komt.
2: Of goed.
0: Nee, Maarten is dat
2: niet. Is Maarten goed van het smeren?
0: Maarten. Je is gewoon van het smeren. En als er maar een beetje zon duurt, bam. Roert. Dus, nee. Ja, dan zeg ik het zelf verkeerd. Broen.
2: Die zal ik zelf doen.
0: Ja, nou, bij mij wil ze niet weten. Dan kan ze mij beter verven. En als ze mij daar verft, dan zou ik zeggen van wat ze dan doet.
3: Een klontje roze. Roze.
0: Lekker man, lekker vol kleding allemaal uit een klontje roze.
3: Ja!
0: Zover is het niet. Deze dag komen we eens kijken. Nooit hebben we gehaald hebben gehad bij Dream Theater. Ben Ramirez. En dat is neem eens minder dan Stefan van Inge. Stefan, goedemorgen vriend.
4: Goedemorgen Pascal en... Ja, collega denk ik. Want Tim heeft de broer op.
0: Goedemorgen.
4: Op deze Feel Good Friday.
0: Dat is het.
4: Ja. Gisteren, ik zocht een auto om hem weg te brengen. Van ze in de bak te speulen. En ik werd al helemaal vrolijk. Hè. Ik denk, ja, daar komen ze. Hè.
0: De flippers.
4: Die flippers met grote bloemen.
0: Nee.
4: Ja, niks hè. Stik die er al in. Miljarden.
0: Dat was je. Ik ga hem 10 seconden ingestaan.
4: Omdat ik helemaal in de sfeer van een flipper zoet. Ja. Ik wil dat toch wel even tegen. Dus gaan we vandaag weer proberen. Met een lange klassieker van die flippers.
0: Ja, welke?
4: Die rode zonne van Barbados.
0: Heb je gekeken op die
4: website? Een hele fijne dag. Al was het heel fijn weekend en radio.
0: Radio. Dat was inderdaad, gaat Robin. Nou, ik kreeg nog een appje binnen op het allerlaatste moment. En die zei, oh, ik heb een appje binnen. Ik had de platen links gestapt van de flippers. En dan zei Monique de marketenser, de flippers steed er al in. En ik liep, toen moest ze een nieuw plaatsje zoeken.
2: Oh, dat is bijna links gestart zelf.
0: Ik heb links gestart. Wow. Maar nu weet ik niet of de rode zon van Barbados of die Walen op links gestapt. Want dan hebben we natuurlijk gekeken en er zit er niet in, Stefan. Ah, oh, dat is goed, jong. Dat had toch weer geluk, hè. In Barbados, maar we zitten gewoon in de provincie. En des Limburg, Sjonse provincie van het land. Door wat altijd gezellig is, voor alle vergloeiwappies altijd zitten. En we gaan maar eens even kijken wat ze er meer hebben opgetypt, Robin.
2: Frans Broekhuis had ze al genoemd, toch?
0: Ja, natuurlijk. Catharina. Ja, Catharina.
2: Daan Huppig, Ruudje Oetklummen.
0: Ruudje Oetklummen.
2: Deze heet op deze Feel Good Friday gewoon even voor Monty Python met Always Look on the Bright Side of Life.
0: Dat is een geweldige plaat.
2: Dat is lekker. Er zit trouwens Goeiemorgen Pascal en puntje.
0: Ja, dat
2: zegt ook Roland de Buster, maar hij zegt ook Pascal. Goedemorgen Pascal. En ja, weet je dat? Nou, ik ben het Goeiemorgen. Ik ga vandaag voor DJ Jazzy Jeff en The Fresh Prince met Summertime.
0: Lekker man, Summertime. Heerlijk.
2: Ik hoor inderdaad zo'n lekkere, lome, zomerse plaat als het heel het is.
0: Als het heel instart, dan Chris al Kiepenveld, dan Chris het al kaart. Nee, dan heb ze het nog meer, maar want het is zo'n lekkere zomerse plaat. Heerlijk, Summertime. Ja, dan denk ik aan zo'n lege auto. Allemaal van die Amerikanen, drum ik goed de ketting op mijn nak. Heerlijk.
2: Dat horen ze inderdaad.
0: Ja, dat is geweldig toch?
2: Freddy zegt, goedemorgen, hoofdvoorgloeiers en voorgloeiers. Bijna weekend de nummer Brabant graag.
0: Brabant van Guus
2: Meeuwis.
0: Dat is Guus Meeuwis. Maar Brabant, geeft er een brood vandaag, Fred? Ja, dat ken.
2: Ik denk het.
0: Ja, hij heeft geen Limburg gemaakt, hè. Dat heeft de Romeinse gemaakt, hè.
2: Maurice van der Wind, deze heet Guess Who, Clap for the Wolfman.
0: Clap for the Wolfman. Yeah, buddy. Ja.
2: Hans doet wel, deze heet op deze laatste werkdag van de week... wil ik je vergloeien met Mel en Kim met Showing Out.
0: Oh, lekker naar de Wim, Showing Out.
2: Ik wens iedereen veel schrik het komende weekend... met de groeten van Hans doet wel.
0: Dank je.
2: Een andere Hans, Hans Vaassen. Goedemorgen Pascal en Robin op deze Feel Good Tropical Friday. Dacht ik aan Agnetha Fältskog, Tropical ja. Summer.
0: Tropical Summer van Agnetha Fältskog, dat is natuurlijk de dame van ABBA. Heerlijk, de Zwitserse beubeltjes. Zit er ook altijd bij. Dankjewel jongens, we gaan zo meteen even nog een andere hoedwel. Dat is André, die is natuurlijk ook weer van de partie. Maar gewoon ook door de Michel de Barre Gaander. En die heeft weer een heel fijn tegeltje gemaakt. En het tegeltje laten we daar ook even zien. En daar zit natuurlijk met die groene knoppels bij. Maar wie dat allemaal in elkaar zit, huurt gezoomd meteen. Want eerst gewoon nog.

0: Misschien straks ook wel bij Beatrietje, maar wat ik nu allemaal gezien heb. Toen alles bij begon dansen, begonnen over de Hofman, weer zwieren, zwaaien, Duitse muziek, Inge, alles zit erbij. En Michel Bakker is weer van de partie. Michel, goedemorgen kerel, welkom en zometeen natuurlijk zijn tegelspreuk.
1: Goedemorgen, Pascal. Plaatsvervangen, vrienden en de gezelligste community van de Bruine Knuppels. Hier, de Barganen met de vogeloeien. Ik wil vandaag vogeloeien met de Sunny Boys met Ik heb zin in bier. Daarmee wil ik vogeloeien in Feel Good Friday. Goed, de Barganen gaat ook nog even op links en door. Nog een paar uurtjes opkieken, dan heb ik morgenende. Voordat we eruit gaan, hebben we weer een gave spreuk voor jullie. Ligt het zweet weer met plassen op de grond? Zet dan snel een groene knuppel aan de mond.
0: No,
1: dat is een goeie voor vandaag. Ik wens iedereen een hele mooie vrijdag. En we spreken ons mondtak. Dit was de Barregaande Radio 1.
0: Ja, de kennen ze wel, Robin. Van die groene knuppels en bruine knuppels.
2: Ja, hij snapt het vanzelf.
0: Ja, daar snapt het. Ligt er weer met plassen. Zweet weer met plassen op de grond. Zet dan snel een groene knuppel aan de mond. Nou ja, als het ook zo hels werd, ja, dan moesten ze daar het volgende beetje, klein beetje toevoegen. Hè? Want dan hebben ze het genuurd. Dankjewel Michel de Barregaande voor de spreuk, jongen, deze week. En doe een beetje rustig aan met die groene knuppels. Hè? Want tot de vuurlups, dan zijn ze alle regels dubbel, om het zo maar even te noemen. We gaan even naar André Simons toe, want André is er ook weer. André, goedemorgen.
3: Goedemorgen, vrienden van de Henrijs.
0: Hallo,
3: ja, vroeg beginnen kunnen we vroeg uur schijnen, zeggen ze bij.
0: Ja,
3: dat hoop ik vandaag ook. Dus
0: dat kan ook
3: wat tegen. Wat doe ik dat met? We gaan het Feel Good Friday. Ja, ik ga hem er weer in gooien. Ja.
0: Nou, okay.
3: Ernst Hutter.
0: Ernst Hutter.
3: Egelander, Spiegel. Egelander, Spielerijen. Doe dat nog eens. Proberen we dat nog eens in te krijgen. Gisteren ging het gewoon allemaal hartstikke goed, totdat ze erachter kwamen. Hadden ik niet nodig op de zuur. Ja, we twee keer op de flippers gehad. Maar ja, eerlijk is eerlijk, hoor.
0: Zeker.
3: Eerlijk jij duurt ook een nacht.
0: Ja.
3: Nou, mensen, fijn weekend allemaal. Hoi, hoor.
0: Nou goed, er waren alleen maar de credits voor Monique de Marketenster. Want het was even knap gisteren dat de bieder op de Let's binnenkwam. En ene keer die plaat rijden, maar toen kregen we dit.
4: Goedemorgen met Monique de Marketenster. Lotusbloemen staat al in de lijst.
0: Oh, toen was het echt balen voor sommige mensen. Ze dachten, ik glip er lekker tussendoor. Maar ik glip er dan niet tussendoor.
2: Nee, ja, dan moeten we toch streng zien natuurlijk.
0: Ja, ze dachten een geetje gewoon niet te hebben. Maar nee, hoor. Maar goed, we hebben natuurlijk weer angel erbij gezet. De flippers, die grote zonne van Barbados. En nu dus weer die Igelander Spiegel. Spiegelrijer. Goed. Ernst Hutter.
2: Spiegelrijer met een
0: spiegelrijer. Spiegelrijer. Ernst Hutter. Goed. Misschien dat het vandaag allemaal wel gaat lukken. Michel Rutte. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen. Michel Rutte hier.
0: Haver Rutte op.
5: En op deze Feel Good Friday gewoon ik nog eens een keer voor een nummer van de confetti's. See in China.
0: See in China.
5: See China.
0: Ik heb al...
5: Groetjes, fijn uitzending, fijn weekend allemaal en radio, hè.
0: Radio, hè. Ik heb al... This is the sound of sea. Dat was destijds echt wel spectaculaire muziek. Als we nu juist denken, ben ik zelf van... See in China is ook wel een keer om leuk te huren.
2: Ja, zeker.
0: Wel,
6: this is the sound of sea.
0: Zo zal het wel ongeveer klinken dan. Leuke taal, geweldige taal dat Chinees. Nou, wat hebben we er meer, Robin?
2: Huub Dorster stikken met een van die favorieten. Lou Bega, Mambo No. 5.
0: Och, oh. Huub, ben ook wel wat raar vroeger. Nou, als je dan nog naar je hebt, zet dat mijn favoriet is.
2: Ja, zeker. Freek de Vlieger, die zegt goedemorgen, heren. Vandaag gaat toeren door de Bommelerwaard en Gelderland.
0: Ja.
2: En een Prusus en trucvracht holen.
0: Ja hoor. Een tangoetje?
2: Ik denk het.
0: Ja. Ik ben benieuwd.
2: Oh, wat er... qua plaat. Ja, vanmiddag deze Feel Good Friday. Geer, een fijne tango, inderdaad.
0: Ja, dat dacht ik al.
2: Fijn weekend. En radio.
0: Zoveel week nog. Er was ergens een eten. En daarna zat het tegen zijn vrouw. Zullen we de tango doen? En zit hij nergens net voor getoffeld. Dat ga je niet weer. Ja, goed.
2: Iets te smerig hem aan de tango te doen.
0: Ah, dat moest ik aan de tango doen.
2: Dan Ruud Pouten. Die zegt... Goedemorgen, Pascal en Robin. Feel Good Friday. Frankie Smit met de Double Dutch Bus.
0: Double Dutch Bus. Double Dutch Bus.
2: Je hebt onze podcast geluisterd. Het ging over Amerika en zo en het heette Double Dutch. En dan hadden ze dan dat beetje hadden ze dan bij.
0: Hadden ze erbij gezet,
2: ja? Dus dat heb ik altijd zo in mijn kop.
0: Nou,
2: zijn er bij? Ik ga zondag weer naar de platenbeurs in Meerkant... voor de 123e keer georganiseerd.

0: zorg wel dat die houtsnippers bij mij in de tuin blijven liggen. Dat is echt een drama. Dan komen de ganse dag familie Merel bij mij in de tuin. En die hebben het vinger nodig om dan... Ja, om die borders bij mij in de tuin, dat ligt dan houtsnippers... om dat allemaal gewoon op het terras te groeien. Elke dag moet ik vegen. Het is verschrikkelijk met de biersten. Maar goed, ze hebben ook een leven. En ze moeten het ook allemaal goed...
1: Ziet er op zich dan een wurmpjes en zo
0: dingen? Ja, dat denk ik wel. Dat is echt goed geluid. Ik zal een putje maaien neerleggen, misschien dat helpt. 24/7 IBLI, dus de volgende uur. We zien een circa nog lekkere feel-good plaat. Kijk wie we nu hebben. Hallo!
2: Goedemorgen, Pascal en Tim, op deze Feel-Good Friday.
0: Hey, Marco.
2: Feel-Good Friday.
0: Ja.
2: Ik dacht bij mezelf deze. Oh baby, let me be
0: boom, boom.
2: Your loving teddy bear.
0: Boom, boom, boom, boom.
2: Put a chain around my neck. Lead me anywhere. Oh, let me be.
0: Oh, let it be.
2: Your teddy bear.
0: Oh, lekker man.
2: Ja, oh, let me be your teddy bear. Opgenomen op 14 januari 1957.
0: Zo.
2: Radio Recorders Hollywood.
0: Zo.
2: Voor de film Loving You.
0: Loving
2: en
0: You.
2: En opgenomen door de one and only King of Rock'n'Roll.
0: En dat is?
2: Elvis Presley.
0: Oh.
2: Radio.
0: Radio en weer trouwens werpen, Marco.
2: En jongens, goed insmeren.
0: Ja,
2: veel drinken. Het wordt vandaag 33 graden.
0: Mama.
2: We zouden wel een flinke afkoeling krijgen, maar het wordt hard, hard, hard.
0: Hard,
2: veel
0: hard,
2: hard, hard, hard.
0: Nou, Gurendal, inderdaad. Begin al te regenen hier. Maak de ramen stevig open. Robin is vergeten vandaag. Kom hier de ramen nog op in. Sneer de goot voor dicht. Dan ben je de hol weg. Pas op. Maak die ramen even toe. Kom op.
1: Ja, ik zal mijn best doen.
0: Zo. Was even wel passen, jong. Want dan gaat het hier door bij je allemaal. Dan gaat alles kapot.
1: Oh, ja.
0: Dat moeten we niet hebben. Dankjewel, Marco, voor het grote bijzetten. Be my teddy bear. En ons eigen teddybeer is natuurlijk Maurice van Giels. Goedemorgen, kerel.
3: Hey, goedemorgen, mannen. Het is nog Feel Good Friday. Laatste werkdag. Nou, een lekker weekend. Ja, mannen, mijn volgroeien voor deze Feel Good Friday. Dan ga ik voor Marco Schuitmaker met Deze Nacht.
0: Deze Nacht.
1: Lekker.
3: Mannen, ik wens jullie een fijne uitzending. Blijf gezond, hou het rustig. Heb een fijn weekend. En dan ons maandag weer. Radio.
0: Radio is wel een blijvertje, de Marco Schuitmaker. Hè? Toen die een die eerste plaat heeft uitgebracht, dan ook kwam er op. Oké, bam, bam, bam. En nu, helemaal weg te denken, moet het genre van de Nederlandstalige muziek. Zeg ook geen Nederlandstalige muziek nog bieden, Lieske?
1: Nou, dat denk ik wel. Eens even kijken. Ja, er zal vast nog wel het Nederlandstalig zuster. Maar man, even zeker. Wel geen Limburgse dingen.
0: Ja, oké, dat wil ik
1: wel. Ja, nou, ik begin gewoon even bovenal met wat ik nog heb. Volgens mij vooral Limburgse dingen ertussen. In ieder geval, Hardy zit, hoi heer, om de dag mee te beginnen. T.S.O.P., The Sound of Philadelphia.
0: Oh.
1: Van MMA.

0: Hard van Phil Collins, lijkt op de film Buster.
1: En dan Peter Meijer uit Rumuin.
2: Ja.
1: Dus heeft van Feeling Good Friday ga ik voor Douwe Bob met een speciaal liedje voor Alt Duzes. Wat was het nou? All for One.
0: All for One. Nou, die hebben op meerdere platen. Natuurlijk ook nog het andere liedje van... Hoger komen we niet? Of ja, het ene plaat. Nou, maakt me niet zo goed. We weten precies wat we bedoelen. We hebben daar een beetje de tekst kwijt. Mee te maken. Het is geladen geworden gisteren. Hè? Lang in de tuin gezeten. Heerlijk. Dennis Thomas, goedemorgen.
3: Hoi Pascal en Robin.
0: Hallo.
3: Mijn bijdrage wordt Ghost Town van Adam Lambert.
0: Adam Lambert, Ghost Town, een schoene plaat. Maarten Peters is er waar ik het over heb. Over die plaat van Albu 6. Maarten Peters.
1: Oh ja.
0: Sorry Dennis, jongen, even verder, jong. Want de Ghost Town gaan we erbij zitten.
3: Fijne uitzending weer. Ja. Goed weekend alvast.
0: En
3: radio.
0: Oké, we gaan lekker door. Onze wagen is stopt niet. Hij stopt als we de laatste plaat binnen hebben gekregen via de app. Die kent natuurlijk ook zelf vermijden. Als we dat nooit gedaan hebben, zullen we even inspreken of kunnen tekstberichtje en zelfs vette platen. Wordt er zo meteen nog even geloosd van de Rob van de Hoven, want die zit ook wel binnenkomen. Maar hier is Josje Rook. En wat zeggen we dan? Gindobberen,
4: Pascal en Robin.
0: Hallo.
4: Goedemorgen, groeiwapjes. Het is een Feel Good Friday. Ja, gisteren de repetitie, maar weer geslaagd.
0: Was geslaagd.
4: En, ja, we hebben ook weer kostuums gepast voor zondag voor het optreden. Dus dat komt helemaal goed. En ik heb ook nog het voor de vastelavond gedaan.
0: Oh, nog?
4: Dus het was weer een vruchtbare dag na het werk. En ja, vandaag is het weekend, hè. Nog even werken.
0: Ja, even dus werken.
4: En dan hebben we een lekker weekend. En dan gaan we maandag weer beginnen.
0: Zeker.
4: En weer de vuurgloeier. Nou. Ook gedag aan... Halina Konitska met Tobuwe Pienkene Dnie. Oftewel Halina Konitska met de Oorschoen Dag. En we hebben toch een aantal Schoen Dag gehad.
0: Nou.
4: En ja, waarschijnlijk komt er een beetje een einde aan, maar het blijft toch nog mooi weer. Dus ik maak er een hele schone dag van, een heel mooi weekend. En ja, zondag hebben we optreden op de Langeberg in Brunsum. Om 2:15 treden we op. Dus als je zin hebt, kom kijken.
0: Oh.
4: En ja, of weer de zo. En radio, hè.
0: Kunnen we samen gaan, Robin? Of,
1: ja, vind ik wel gezellig eigenlijk.
0: Ik wil die Halina Kanuki wel eens even een stukje draaien, tenminste.
1: Wie heet ze?
0: Ja, geen idee, maar dit is dit.
1: Oh, klinkt een beetje 60's.
0: Ja, we klinken een beetje 60's, ja, inderdaad. Ja. Op zich liggen, ja. Maar is het niet... Oh, ja.
1: Ja, ik herken het ook.
5: Nie wiesz nawet, ile ci zawdzięczam.
0: Ja, dat is... La la la la la la la la. Ik kom er ook even niet op wat het is eigenlijk.
1: Ja, ik vind een Betty versie hebben.
0: Oh, nee.
5: Ty sprawiłeś, że smak jego
0: zna. Doe la la la. Dat is Mary Hopkin met Goodbye.
5: Oh.
0: Ja, Goodbye van Mary Hopkin is dat. Zeker weten. Dan van Alina Kunkunika.
1: Echt wel in een feest met dat.
0: Ja, Josje Sjoerd van Zonne, jong. Kan er zeker bij zitten, Lieske. Dank je wel daarvoor. Dan gaan we maar eens even kijken wat we nog meer allemaal hebben. Want ik zie dat Rob van der Hoven de ogen is. Nou, dan wachten we even bij. Want het is weer een prachtige plaat. Ik hoop dat het allemaal goed is gekomen met zijn been. We hadden natuurlijk weer over die ventielen wat bij hem kapot waren in de auto. Daar hebben we al veel beelden van laten zien op televisie. 7:15 bij Alleen. Zo meteen veel meer. Maar hier is Nana Jerry.

0: ik laat zo meteen nog weer een bulkje in. Het bulkje met melk. En dat bulkje met melk, dat geeft dan straks weer zich vermengen met de koffie. En bij mij het strotje in. En dan is dat langzaam zak. Dat is Pascal Lieberblie. Laat ik eens daarmee beginnen natuurlijk. Met een lekker bakje koffie. Zeker om 10:07 hier bij L1. Waarvoor gewoon nog onze taxichauffeur Rob van der Hoven. Rob, goedemorgen. Welkom. Ik ben benieuwd wie vandaag allemaal hebben de bolides. En welke is deze ochtend geen rieën? Hallo?
1: Goedemorgen mannen, met Rob, de taxichauffeur.
0: Hallo.
1: Ja, ik moet dadelijk om 6:45 wisselen voor de Vito.
0: Oh ja. Ach, ja.
1: Want ik heb vandaag een zakelijke rit. Ik vertrek vanmorgen vroeg met een aantal wethouders uit een dorp naar Utrecht.
0: Aha.
1: En als ik in Utrecht dan die wethouders heb afgezet, dan kom ik terug naar Venlo.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb ik een Valleys combinatie, ook weer richting het noorden.
0: Ja.
1: En dan vanavond mag ik de wethouders weer opholen en terugbrengen naar dat Limburgse dorp.
0: Ja, natuurlijk.
1: Ja, wat betreft de wifi, die is wel gemaakt.
0: Is het gelukkig.
1: De kerstje van u, aansluiting kabel aan de moer is ook van u.
0: Oh,
1: dus we kunnen vergoed.
0: Lekker, man.
1: De kies is geveld.
0: Oh, god.
1: November weer op controle, dus
0: alles
1: ik hoop dat het rustig blijft. En wat betreft het ventiel, ja, dat ligt bij de baas. Ik denk dat dat besteld is.
0: Oh.
1: En de voorgluur, dat wordt bad erover met Van Meersen naar Maastricht.
0: Oh, dat vind ik wel leuk.
1: Ik zou zeggen, een fijn uitzending, een fijn weekend en tot maandag. Radio.
0: Radio. Nou, gisteren maakte het zich best wel druk afgezien in de tuin natuurlijk. Nou, dat is allemaal goed gekomen. November terugkomen, de ventiel is weer terecht. De wethaaiers komen vandaag wel weer terecht. Dus ik zou eigenlijk zeggen, het is allemaal weer goed gekomen.
2: Ja, precies.
0: En pleit je zeker, hè, van Meersen naar Maastricht. Ja, doe fietsen druk. Heb ze vandaag nog gedaan, hè?
2: Zeker.
0: Heerlijk, man. Heerlijk, heerlijk, hè? Heerlijk, heerlijk. Rob, fijne dag, jong. We gaan eens kijken wat we de bier op een Lieske hebben. En wie is dat dan, Robin?
2: Dan begin ik even bij Will Lawrence. Hij zag nog even de Poolse lied, dat was Those Were The Days.
0: Ja, Mary Hopkin.
2: Ja, precies.
0: Ja, wat ik zei.
2: Oh ja, ik dacht dat hij een andere titel noemde.
0: Nee, Those Were The Days.
2: Dan komt er zo nog even met Voorzien, Vurgluurs heet er Be My Boogie Woogie Baby van Mr. Walkie Talkie.
0: Oh, zo'n leuke plaat, hè. Goed zo, wat hem hier.
2: Marcel de krantenbezorger, Oetweert.
0: Marcel.
2: Goedemorgen, Pascal en collega. Voor de vurgluur vandaag, Joe Dolan, You're Such A Good Looking Woman.
0: Oh, heerlijke plaat. Ja, die weten wel wat ze willen, hè. Feel Good Friday, heerlijk.
2: Dan Martin, die zegt, mijn favoriet van de knuppelen is de alles beter letter. Goed hoe fijn.
0: Ja, de knuppelen, heerlijk, die weerknuppelen. Ik heb ze toen meegemaakt met de grote PSB Frankie Schultes toen de prins was van Broensum. Die waren mannen in de hoogte, hoor. Heerlijk meegezongen, hè, met Dine favoriete gehaktbal.
2: Ja, heerlijk, hè, ja, leuk. Willem Kutverfbuurke, die zegt, speciaal voor collega Pierre uit Heerlen, wil ik vuurgloeien met Zoes met Tot Middernacht.
0: Zoes tot middernacht, grappakee. Gewoon wat belies kunnen we hier zitten. Kijk, wat we hem hier hebben, dat is Helmut Weijsen. Helmut, goedemorgen. Hallo.
3: Eén goedemorgen, Pascal en Robin. Ja, daar zijn we weer. Feel Good Friday. Ja, welke platen zou daarbij kunnen horen? Ik ga in dit geval nog een keer voor de Limburgse groep die op nummertje 60 van de Limburg Top 100 binnenkomen.
0: Zo.
3: En die ook dadelijk in het voorprogramma staan van de Bokkenrijders. Zheng Zheer en Schede en John Tana natuurlijk, La Revolution. Verder is deze plaat denk ik ook op een toepassing op het klappen van het akkoord tussen de regering en de FNV en de vakbonden. Om toch niet aan bepaalde dingen te tornen.
0: Oh.
3: Dus dat is mijn bijdrage van vandaag. Zheng Zheer en Schede, La Revolution met John Tana natuurlijk.
0: Ja, de politiek statement vandaag, hè, wat je er even tussendoor kunt, hè. Yo. Dankjewel, Helmut Weijsen. Straks is dat natuurlijk weer terug vanaf Maastricht Aachen Airport. Maar goed, van Helmut Weijsen komen natuurlijk nog een andere taxichauffeur. En dat is niemand anders dan Henkie Leenders. Henk, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pascal en Robin.
0: Hallo.
4: Hier Henk, de taxichauffeur.
0: Welkom, Henk.
4: Ja, vandaag in vrijdag ga ik eens voor The Shoes met I See The Rain.
0: Oh,
4: ik denk wel dat het vanmiddag behoorlijk losgaat naar zo'n heftige warme dagen.
0: Dat denk ik ook, hè.
4: En ik denk dat deze plaat wel een beetje toepasselijk is.
0: Absoluut.
4: Ik wens jullie een prettige dag in de studio. Mooi weekend. En we horen ons maandag. Radio.
0: Radio, ik zeg ook hallo, regen.
5: Tot zo.
0: Ja, die komen er zo aan. Ook. Geen probleem hier. Daar komen de Robbie Bakkers. Goedemorgen, Robbie. Welkom in de uitzending. Zeg het eens even.
6: Goedemorgen, jongens.
0: Hallo,
6: Zastre.
0: Hallo, Rob.
6: De vuurgloeier. Ik ga voor Frans Steunis met
3: De wien van Mykonos.
0: De wien van... Oh,
3: Gruusen ja. En vergeet die neem te zweren.
0: Nee. Hoi, hoi, hoi. Ik heb het ummerke op, jong. Oeh, 10 liter. Factor 50. Zweren, goed smeren. En dat moet ook wel, hè, zeker met die temperatuur die we vandaag allemaal hebben. Dan, ik zie binnen van Robert Simons. Hebben ze dit ook gezien, Robin? Een filmpje.
2: Ja, die heb ik wel langs zien komen. Oh, de film kon echt, ja. Ja, oh, dat is een weer, de weerwaarneming is dat voor.
0: Heet er een weerwaarneming, ja?
2: Dat, ik heb in ieder geval opgeslagen voor straks om 7:30.
0: Dan komen we straks even te loesteren, geen probleem. Annemieke, goedemorgen, welkom bij de uitzending.
5: Goedemorgen, Pascal en Robin.
0: Hallo.
5: En
0: dan
5: hebben we andere weer wat is ook
0: deze. Feel
5: good Friday.
0: Dat is het.
5: Yes, dit meent dus ook wel bij. En dan hebben we lekker een rondje gelopen met Zeg. Dan zijn de club er alweer beter met zijn ijsje. Dus dat is allemaal positief en veld heel fijn. Dus dat is heel erg teruggesteld.
0: Dat klinkt heel raar allemaal bij Annemiek vandaag, hè? Een beetje, volgens mij, handsfree of zo, hè?
5: Nou, maar... ik kan lekker mij met walking on sunshine, want deze dagen wordt het very warm. Nou, ik wens iedereen een fijne dag, voor de chauffeur, voor de beetje verdiend is. Tot rustig aan, want het is echt veel te warm. En dan spreken we op maandag weer.
0: Zeker.
5: Radio.
0: Radio. Even, jongens, als u doort, even niet handsfree, want dat is bijna niet te verstoren.
2: Dat is wel een beetje beulig,
0: ja. Het ligt een beetje of dat ze met de telefoon op de voort zit. Zo'n geluidje hebben we daar natuurlijk. Zo meteen gaan we nog veel meer doen hier bij Alleen. Want ja, met de volgende gaan we nog even door. Dus toen wel bijna 7:00. Maar we hebben nog maar een paar platen met een paar stripjes. En dan gaan we er dadelijk even allemaal klaarmaken. Want ik zit er nog veel mensen van de partij zien. Zoals een andere Jos Tossing zit ik nog voorbij komen. En nog veel meer andere lui. Dus zo meteen, 0-7-0, veel meer voorkleur.

0: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het is nog maar de vraag of kan worden vastgesteld of de botten die in Maastricht zijn gevonden toebehoren aan musketier D'Artagnan. Dat komt omdat de botten niet op een goede manier zijn opgegraven. Een auto is gisteravond in Sint-Joost volledig uitgebrand na een botsing tegen een boom. De bestuurder is op tijd uit de auto bevrijd, maar is gewond. Een tank over de grens in België is vandaag weer wat goedkoper geworden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De hoogste machthebbers moeten er nog mee instemmen. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft. Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie over de coronapandemie. De komende 9 weken worden sleutelfiguren verhoord over de coronajaren. De coronacommissie hoopt met het onderzoek nieuwe feiten aan het licht te brengen, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
2: Viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins worden vandaag als eerste gehoord. De concerten van de omstreden rapper Kanye West is in Arnhem kunnen gewoon doorgaan. Burgemeester Marcoes zegt geen mogelijkheid te hebben om de vergunning te weigeren. J is omstreden door antisemitische uitspraken en hakenkruis merchandise. Concerten in Polen, Frankrijk en Groot-Brittannië gingen daarom niet door. Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beeld is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Een verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
4: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
2: Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan. Het weer, eerst nog buien, vooral in het noorden. Verder vandaag geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. En het wordt 28 tot 33 graden.
5: Was toch een baan met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork? Bicefagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijcefagram.nl. Zorg begint bij dich.
6: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
7: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
8: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
9: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
10: Liefde voor Limburg.
11: Wakker weren, wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.
10: Dit is

lekker druk vandaag hier bij de Vurgeleu op deze Feel Good Friday. Dat we lekker zo'n weekend in gewoon dat we toch wel kennen van wacht hier, jongens. We kunnen van alles uit de lok vallen vandaag. Niet alleen maar zon, dat zien de stralen die ons als eerste bereiken. Maar dan ook krijgen we natuurlijk ook nog onweer. Oi, oi, oi, oi, oi. Harde rekening mee. Maar goed, we

0: weer tegen Kalsje Frans, oftewel een Chene.
1: Chene, heel mooi.
0: Frans, goedemorgen, ja, man.
1: Weekend steeds voor de duur van morgen, als we verheugen op de commando's van de thuisfront. En vrouwtje is ook wel wakker. En dan weet ze wie later het is. Doch, Vuurstel Oost, toch, Kulturkreis, ja. De Doomstürmer met Happy Weekend. Lotte van Domer, van genieten. Duur een schöne uitzending door Maastricht. En natuurlijk een schöne dag voor Tim, die dan u in zijn aanzoek mag rondkuppelen.
0: Ja, bij zijn boel.
1: Ik ga hier wel radio.
0: Radio. En sterkte vandaag, Frans. Mensen zeiden volgens mij, zo te huur, het had een beetje nu in de gast. Ik sta zo huur. Maar goed, de vrouw is ook al wakker. Mensen ook wakker is vandaag. Dat is niemand dan. Peter Goed het Reutje. Peter, goedemorgen. Welkom in de uitzending.
2: Goedemorgen, Pascal en Tim. Goedemorgen. Groeiwappies.
3: Hallo.
4: Hi, Peter.
2: Hier is Peter Goed het Reutje.
0: Hallo.
2: En de wil vandaag voorgroeien met een nummer van Brinks.
0: Brinks.
2: Ik möchte nogmaals 20 zijn.
4: Oh,
2: want als er 65 bus, denk ze al eens goud terug aan die jongere tijd.
0: Ja.
2: Zeker als ze een keer flink bus gewoon stappen. Dan wil het vandaag niet meer zo.
0: Ja,
2: maar in elk geval, ik möchte nogmaals 20 zijn, is mijn voorgroeier voor vandaag. Ik wens je allemaal een hele schone dag en alvast een heel fijn weekend. En veel horen en misschien 7 uur ons weer een keer.
0: Zeker dat.
2: Goedemorgen en radio.
0: Radio, ja, deze week hebben we hem aangetikt, de 65. Heerlijke leeftijd natuurlijk, hè. Maar ja, dan denk ze dat dadelijk wel een stuk aan de jongeren dat ze 20 was. Had er eigenlijk maar een beetje ja, mee kunnen gewoon met Kulsje Frans, hè. Want het is natuurlijk ook van de Brinks normaal gesproken.
4: Ja, nou, ja, goed. Samen op kunnen trekken weer wet.
0: Ja, want dat is even niet gelukt. Maar goed, filmmarcheren we door in Looppas. En in Looppas nemen we mee de volgende wappies.
4: Ja, het nog heet ze. Wat was het, Jo?
0: Is er weer op de fiets?
4: Er is, ja, op de fiets. Jo, op de fiets. Ik kom met Cindy en Bert immer wieder zondag.
0: Immer wieder zondag. Dan komt die herinnering. Hoppakee, stripje erbij, geen probleem.
4: En dan zit, oh ja, dat is ook wel grappig. Dan beginnen we maandag om in laatste maand op werk. Want deze poster, ik zet hem even op L1TV erbij. Daar hing een poster van hem op zijn werk. En er zit dan, heilige Jo heeft het licht gezien. Jo blijft nog 2 dagen werken.
0: Oh, wat? Ligt er nog 2 dagen
4: werken? Hij gaat de hemels genieten van zijn vrije tijd. Jochit, er een punt achter zitten.
0: Ja, joh, gelieke het, jongen. Ik genoeg een fiets, hè. En wat dadelijk kreeg er voorzien de baas in een nieuwe fiets. Ja, dat kennen we natuurlijk niet. Maar
4: hij gaat wel tot een blief fietsen, dat is gezond, hè.
0: Want even, ja, maar dat is goed. Even afwachten dan. Goed zo, wat dan hier?
4: Roland, deze heet Netroet Lotte met Houd me eens vast.
0: Houd me eens vast, meneer de Lotte, gewoon erbij zitten.
4: Ik heb Sven en Triepels. Deze heet Goedemorgen, Pascal en Robin. Feel Good Friday is echt een dag voor Andy en Roy Oet Valkenberg. Maar ja, welk liedje kies je dan? Ze zijn allemaal leuk. Vandaag kies ik voor Kiek Osnoe.
0: Kiek Osnoe, kom maar door. Middag meer.
4: Robert Loek, goedemorgen. Ik ga vandaag voor Schutzenjäger met Zillertaler Hochzeitsmarsch.
0: Zillertaler Hochzeitsmarsch.
4: Speciaal voor de broer van Tim dan maar.
0: Ja, de broer van Tim, natuurlijk. En Sjaak van Eer als laatste nog even.
4: Shakira met Dai Dai.
0: Dai Dai, nou, wij zeggen niet Dai Dai, ook geen Bye Bye, maar hallo tegen Josje Tossings. Hallo.
5: Goedemorgen, Robin en Pascal.
0: Hallo, welkom.
5: Lekkere zonnige dagweuren. Vooral als er achter die roetjes van die toencovers, dan is het lekker warm. Dus want ik heb groen ooit nog gezond op
0: de zaak.
5: Op het strand of hoefstelingen. Maar nu even serieus. De vuurgloeier voor vandaag. Vandaag toch met Mr. Huifkar zal hemzelf.
0: Ja, met
5: André Simons met.
0: Toch?
5: Met die Egelander
0: spielerij.
5: We zeggen fijn weekend. Doe rustig aan. En tot maandag. En radio.
0: Radio. Dat is volgens mij een vleegtuig. Stijg de benen op, joh. Goed, kom maar door. Zometeen veel meer vergeleurd. Want we zien er nog steeds niet uit welke platen dit keer gaan weren. Maar eerst gaan we kijken. Misschien wel door de loog en de zussen ze vliegen. De Fireflies. All City, doe hier. BL1.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Hou maar lekker op die bladerkitten, huren alles steady met de Firefly. We zijn bezig met de voorlier en hey Fossie.
2: Hey. Goedemorgen. Pascal en Tim.
1: Hallootjes.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: Hey, Tim, daar ja, man.
2: Nou, de Feel Good Friday. Dat is weer lekker, man.
1: Een
2: druk weekend. Een hoop te doen op de voetbalclub Ruiven. Oh. We hebben Ruivers treffen.
1: Oh,
2: we hebben de barbecue voor de vrijwilligers. Dus dat wordt een gezellig weekend. Hopen dat het weer nog een beetje met speelt.
1: Dat
2: maar
1: hoop
2: goed,
1: ik van dit, joh.
2: Gewoon het meemaken. Nou, voor deze Feel Good Friday ga ik voor het rondborstige roodborstje Sabrina met het hitje Boys.
1: Boys
2: goed,
1: Sabrina.
2: We komen weer. Ik hoop dat de witte naai er ook blij mee is als ik het aanvraag. Dus we gaan het zien. De groetjes, fijn weekend en tot de volgende week. Radio, wa.
1: Radio, wa. Nou, de witte haai, de is er al, de witte haai.
3: Goedemorgen, de witte haai. Dit is een Feel Good Friday en voor ons natuurlijk Fritten Friday.
1: Ik denk
3: dat vandaag een hamburger speciaal wordt. Met een lekker gebakken eitje erbovenop. Zoek een natuurlijk lekkere plaatje. En wat is er lekkerder dan iemand te zien zwemmen in een zwembad? Dus ik zeg maar, doe maar, Sabrina. Maar boys.
1: Oh,
3: ik zeg weer de groetjes en radio.
1: Radio, dankjewel Sabrina. Nog een stripje, John.
4: Hallo. Goedemorgen Pascal en Tim, denk ik dat dat is. Ik wil even iedereen weer de beste dag wensen.
1: Ja, dankjewel.
4: Een hele fijne dag en een heel fijn weekend van de jarige zon van vandaag. Vandaag weer 57 geworden.
1: Oh, gefeliciteerd,
4: kerel. Maar ik ook helaas geen vrij, daarvoor kreeg ik volgende week vrijdag vrij.
1: Oh, dat is goed.
4: Want het is erg druk op het werk. Ik zou zeggen, de chauffeurs onder ons houden tussen de lijntjes en ik zou zeggen, radio. En voor de Goodwill Vrijdag, dan zou ik zeggen, een plaatje van de George Baker Selection. Groetjes!
1: Hoi! John, dankjewel. En maak er een schoenen van Jordi van. Dan de laatste tekstberichtjes.
5: Ik heb Ralf van Mossenveld. Die zegt, goedemorgen heren, deze morgen graag Sabrina met Boys. Ja, het liep wel een gecoördineerde actie, maar toevallig. Marlies Elstra die zegt, ik kom vandaag met de nummer van de Flippers om Stefan te treusten voor de klas van gisteren. Dus er zit wel een streepje bij. Viele Gijzelaars, goedemorgen Pascal en Robin. Ik ga ook voor Frans Teunis met Green van Ikenos. Emiel, goedemorgen. Ik ga van Nick Kamen, Promise Myself. Geweldig, zit Emiel. En tot slot, Jos Kerris. Vandaag op Feel Good Friday ga ik mee met Brings. Ik möchte nogmaals zwang zijn.
1: Zwang zijn. Hey Tim.
6: Goedemorgen met de eigen processor op de streden. Ik
1: wil
6: geven Harry Smeet. Goedemorgen, zonneschijn. Nog eenmaal proberen.
1: Ja, dat is niet gelukt. Maar goed, voor de mensen die wel houden van rondborstigheid, gaan we toch even terug naar de jaren 80. Van deze is het geworden vandaag. Hier bij de Vogelier. En dankjewel voor de stemmen. Bye.

0: Sabrina met Boys, Boys, Boys, de vervulling van vandaag.
1: L1 Media Overzicht.
0: Het is de eerste dag van de openbare verhoren van de parlementaire enquêtecommissie. Viroloog Marion Koopmans en Stijl en nou minister Bruins te komen vertellen over het begin van de coronapandemie. De komende maanden volgen nog tientallen betrokkenen. De enquêtecommissie hoopt nieuwe feiten naar boven te halen, zegt deze verslaggever.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er mis ging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
0: De verwachtingen van de commissie is dat het eindverslag volgend jaar af zal zijn.
3: De gemeente Zandvoort beslist later vandaag of delen van de stad en het strand langer veiligheidsrisicogebied blijven. Afgelopen weekend was het daar onrustig met opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. De burgemeester van Zandvoort is het gedrag van de overlastgevers helemaal zat.
4: Overal waar gerecreëerd wordt zien we dat er gewoon overlast is van groepen. En dat is echt langs de hele kust, maar ook bij recreatieplassen. En dat is buitengewoon vervelend. Het is heel irritant dat gasten blijkbaar met met voorbedachte raden dit gedrag vertonen in onze gemeente.
3: Ja, de politie in Zandvoort mag voorlopig onder meer preventief fouilleren.
0: En de omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg gaat van tafel. Minister Sterk heeft dat gisteren al laten weten en zorginstellingen zijn er blij mee, zegt fractievoorzitter Beker van de ChristenUnie.
5: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
0: Minister Sterk schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuiniging in ieder geval een jaar uit te stellen.
3: Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Deze verslaggever van de Amerikaanse nieuwszender Fox was in de buurt.
6: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
3: Nou, de Amerikanen kunnen het wel even goed vertellen, zeg. Dat de lancering van de onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. Concurrent Elon Musk, die met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken heeft, bood Bezos op X zijn condolences aan.
0: Rijden vandaag, 29 mei, wat gebeurt er nog meer? Het Openbaar Ministerie eist van de ontnemingszaak in Amsterdam het met drugssmokkel verdiende geld terug van Quincy Promes en zijn neef. In het hoger beroep van de Marengo-proces begint het OM aan de driedaagse dag met strafeisen voor 13 verdachten. En tennisser Jesper de Jong speelt voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi. En tot zover het mediaoverzicht hier bij L1. Bij nu Omi en de cheerleader.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Geniet van een zachtere huid met een Remol waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Hey,
1: ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas, de ander wil naaldbomen zien. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
5: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com. Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
9: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
10: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
9: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
11: Het is 19:30 en dit is het LA Nieuws met Paul Verstegen.
12: Goedemorgen Pascal. Het is maar de vraag of kan worden vastgesteld of de botten die in Maastricht zijn gevonden toebehoren aan musketier D'Artagnan. Dat komt omdat de skeletresten niet op een goede manier zijn opgegraven. Dat melden bronnen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek aan L1. Meer dan de helft van de botresten die nu onderzocht worden zijn vervuild, bijvoorbeeld doordat ze met blote handen zijn aangeraakt. En dit maakt DNA-onderzoek en dus het vaststellen of de botten inderdaad van D'Artagnan zijn heel moeilijk. De Schenkraf Compagnie start met de voorbereidingen van het 11e van het 11e feest in Roermond, maar wil geen zaken meer doen met een van de cafés op het Stationsplein waar het event wordt gehouden. Het gaat om Café Le Journal. De eigenaren maken al langer het bezwaar tegen de voorwaarden die de Schenkraf Compagnie aan de plaatselijke horeca stelt. Met name het afdragen van een kwart van de winst vindt Le Journal onverteerbaar. Maar volgens Bart Essers van de Schenkraf Compagnie is dat juist heel redelijk.
13: We hebben dat nodig om de ogen's kosten te reiken. Voor sponsoren, zeg maar, een hotel bij de lobby. We blijven weer overnacht, omdat ze allemaal van heen in de werk komen. Er gaat 10.000 euro in. Voor de artiestenopvang in de lobby gaat 10.000 euro in. Dus we doen eigenlijk wel heel veel voor de omliggende bedrijven aan het plein.
12: Gisteren was er onder leiding van de gemeente Roermond overleg tussen alle betrokken partijen. Café Le Journal zegt zich te beraden over vervolgstappen. Eind juli is opnieuw overleg. Een auto is gisteravond in Sint-Joost volledig uitgebrand na botsing tegen een boom. De brandweer kon de bestuurder op tijd uit de auto bevrijden, maar deze moest daarna met verwondingen worden opgenomen in het ziekenhuis. In de auto bleken lachgascilinders te liggen. Vanwege het ongeluk was de Rijksweg N276 gisteravond 2 uur afgesloten. Tanken over de grens in België is vanaf vandaag weer wat goedkoper. De prijzen voor diesel en benzine gaan een stuk omlaag. Een liter benzine is 11,8 cent in prijs verlaagd. Diesel is 10,3 eurocent goedkoper. En dan het weer. De zon schijnt, Chongqing. Vanmiddag tropisch en broeierig warm. En het wordt 31 graden.
11: Kan ze wel zeggen. Wat een weer, Paul. Vandaag. Tot straks, hè.
12: Yo.
3: Liefde voor Limburg, dit is L1.
2: De L1 Ochtendshow.

rustig als ze op dit moment de moeite toegeven. Ze zullen nog steeds het zonnetje opkomen. We hebben een lekkere dag. 18 graden. Wie is op dit moment de thermometer aan? Maar let wel op. Van Hoven kent ze een keer. Dus dit zal maar zo maar kunnen zien dat als ze straks van het werk in de hoest toe geest, dat ze zich toch even een schommel voorbereiden en een capuchonnetje op moest doen. Maar goed, zo meteen kregen we de weerwaarneming. Dus doet het allemaal nog lekker positief hoe het wordt. Even de deur toe doen. Zo, hoppakee, zit er lekker binnen. En even Barry White, hier is your first.

0: Zo, als dat zo'n stum-up, zeg. En ik heb ze voorstellen als ze zien de, die dochter binnen, ik heb een Barry White. Hallo, ik heb een Barry. Zo, schenk pap ook wel even ding, hè? Zou het niet?
1: Ja, dat weet ik.
0: Wilt u een kopje koffie?
1: Nog een beer.
0: Kenny Mix and Gabby voorstellen. You're the first to let me everything. Hier die L1. En ja, Lars, goedemorgen, jongen Lars.

0: vandaag.
1: Op dit moment is het nog fijn in de provincie. We hebben ontzettend fijne filmpjes binnengekregen.
2: Jazeker.
1: Weer in totaal. Mogen we vandaag beginnen, Robin?
2: Nou, dan gaan we gewoon eens even beginnen met Robert Simons. Want die worden er heel vroeg bij vanmorgen. En dat is toch een beetje een nieuwe weerwaarneming volgens mij.
1: Ja, dat is eigenlijk de schaapzerder is dat. En ik ken soms niet dat er met de schurpjes in wandelen. Ik heb geen idee, hoor. Ik weet het niet, maar...
2: Gewoon voor eens kijken op L1TV kan ze met loeren.
3: Goedemorgen. Vandaag is een andere weerwaarneming. Namelijk hoe Linnen.
1: Kijk eens.
3: Worden oevers van de Maas mooi zijn afgeraasd. De lucht blauw is met wat sluierbewolking.
1: Kijk eens, daar zien ze.
3: Het zonnetje dat net lekker opgekomen is. De sjerpjes die meelopen. We zien vreugde pas vandaag, want het duurt een graadje over 33. Met in de noordmiddag en over een flinke onweersbuien. Gezien de warmte en we met de sjerpjes nog maar zwart motten, vertrekken we natuurlijk op die. En nou, het duurt dus een warm dagje vandaag. Weer genieten hier van het Hoedzicht. En groetjes. En een fijne warme dag.
1: Ja, tegen oog. Wel, geweldig om te zien natuurlijk. Hè, zoals een vroeger paap is met die shirpjes. Want dan kreeg je de filmcall binnen net nog 6 uur of zo.
2: Ja, precies.
1: Ja, maar goed, als ze lekker lang door moest lopen, dan was bracht. Nou, dan hebben ze wel geen te doen natuurlijk. Dankjewel, Robert Simons. En van Robert Simons gaan we door.
2: Het zuiden van de provincie, namelijk naar Helmoet.
1: Ah, Helmoet.
4: Eén goede ochtend, kijkers en luisteraars van de Leen Show. Hier de weerwaarneming vroeg vanuit Maastricht Airport. Start vandaag, wederom van het zuidoosten, start met bijna een kopietje van de afgelopen dagen.
1: Kopietje?
4: Met die uitzondering, er zijn iets meer vliegtuigstrepen en er is iets meer sluibewolking waarneembaar. Als we zuidoosten richting oosten gaan, ja, zien we daar ook een vertrouwd beeld van de opkomende zon. Die vandaag rond 5:30 haar reis begonnen is en vanavond rond 21:38 haar reis weer eindigt. Ja, de tijden worden steeds langer, is waarneembaar. Vanuit het oosten richting het noorden zien we ook daar weer die blauwe lucht verschijnen met wat sluierbewolking. De windrichting vandaag is anders, die is vandaag uit het zuiden. Er staat een zwakke wind met af en toe van die windvlagen die de temperatuur toch wel iets beïnvloeden. Het is droog, beloven goed droog te blijven tot aan de middag. Dus dat smeren, drinken en goed voor de ouderen en dierenzorgen is wel van toepassing. Maar eind van de middag gaan we toch een andere weertype krijgen. Code geel heeft ze aangekondigd, dus denk daar alsjeblieft aan. Verder wensen jullie allemaal een fijn weekend toe. Radiowa,
1: dankjewel weer. Huppakee, vanaf besteedt Aachen Airport. Hij moet zelf ook goed zich insmeren, als er bovenop steekt.
2: Ik wel, als zou zus wie hel die zon op brand zoeken.
1: Ja, maar hel moet er letten wel op. Joh. Anders pakt zich wel de brandjong van de brandweer door, want er zien er genoeg door. Goed zo, 7:45 geworden hier bij L1. 2 hebben we er gehad, nog 2 te gaan.
2: Yes, dan gaan we nog eens even naar Peter Meijer. Goedemorgen, Peter.
5: Goedemorgen Robin en Pascal en luisteraars L1 Radio. Hier de weerwaarneming vanuit Stijl bij het pontje. Ja, het is vanochtend al een hele zachte ochtend, 18 graden. Zon, wat blauwe lucht. En het wordt vandaag echt een tropische dag met 32, misschien wel 33 graden. Dus goed drinken en smeren en schaduw opzoeken. En voor de rest is er vanavond wel kans op een pittige bui.
1: Nou.
5: Dus houd weer goed in de gaten, zodat je voorzorgsmaatregelen kan nemen. Ik zou zeggen, fijn weekend en tot maandag.
1: Tot maandag. Nou, het ziet er keurig goed natuurlijk door. Zeker ook bij Stijl, waar er op dit moment waast het dorpje door. Perfect hoor, helemaal goed. Zussen het pontje door lekker liggen, door dobberen. En veel mensen die alleen maar vrolijk zitten op dit moment nog. Maar laten we hopen dat het weer niet te erg mee zit natuurlijk. Tegen zit, moet wij zeggen. Want dat moeten we van overdag vanavond gewoon wachten. Maar goed, de laatste. Weerstad in Henrique.
2: Nou ja, dan heuvel natuurlijk Eine Heuvel. Dat is de motto van de gras ook. Naar André van Maris.
1: Hey.
6: Goedemorgen Pascal en Robin. Op deze vredige morgen doet de gras ook de weerwaarneming. En we beginnen met een stralende blauwe loog. Praktisch geen wind. Het is maar heel weinig. Heerlijke temperatuur boeten al. Het zien nu al dik 16, bijna 17 graden. En het gaat vandaag nog aardig oplopen tot 32-33 graden vandaag. Maar werd nog afgestraft later in de avond. Want dan zal die zon plaats moeten maken voor dikke wolken, regen en onweer. En ja, er kan nog hagel en alles bij zitten. Felle windstoten, van alles en nog wat. Dus het belooft nog wat vandaag. Maar tot een tijd wens ik u een hele fijne dag in de studio. Alvast een heel fijn weekend. En Radioa,
1: dankjewel jongens. Huppakee, inderdaad. Een beetje regen kennen we wel gebroken natuurlijk. Want ik heb gisteren over het tuintje nog een keer lekker kort gemaakt. Maar ik heb wel gezorgd dat normaal, dan doe ik altijd de graas in de bak van de graasmachine.
2: Ja.
1: Dan blijft dat lekker liggen. Dat het graas een beetje bedekt blijft met aardgraas.

0: Ja, dat zijn wel goed te zien, hè?
1: Ja, dat zien allemaal goed te zien. Ik bedoel, ik heb af en toe tips gekregen van hier knappe loesteres. Want we bij L1 hebben natuurlijk de knapste loesteres, dat weet je allemaal gewaald. En dan kies af en toe van die vette tips om het zo maar even te doen. Heb je nog graas liggen, Robin, überhaupt?
0: Ja, ik heb wel graas in mijn tuin. Ja. Ja, dat heb ik vorige week gemeten. Dus dat, nou, als het dan een beetje gaat regenen, dan waarschijnlijk kan ik de weekend weer opnieuw mee. Ja,
1: ja, dat denk ik ook. Dat is wel nieuws mee.
0: Ik heb er wel onkoed tussen.
1: Ja, het is het wel, ja, maar ze verticuteren het.
0: Ja, dat heb ik als gedomme hele dag mee bezig geweest. En een week later stond het er weer.
1: Ja, ik is een kromme ruk van. Ik weet het allemaal. Ja, dat is toch leven barbecue in de tuin, hè. We gaan naar Vendo.

0: transformatie die volledig zien. En zeker op deze temperaturen, dat is de ding van wetsen. Want we gaan lekker door de camping en dan gaan we de ontzettend lekker barbecuen. Ik kreeg een filmpje binnen. Dat kwam binnen via TikTok. Dat kwam ook binnen via Insta van Annie Jos Horsman. Er was een barbecuen op de camping. Ging dit helemaal goed? Luister maar eens even, want die vrouw heeft er een filmpje van gemaakt.
1: Oei, oei.
2: Dat zou wel even barbecuen. Schrok van om naar de crematorium. Dat is toch niet normaal? Heel camping hier onder de rook.
3: De delen is dan blij met.
2: Oh, eerlijk hoor. Maar. Nee, dadelijk komen ze. Zitten we met het... God, je kapot. Als je nog niet aan de luchtweg uit van de schummelmogen bij ons kreeg tegen over de rook. Maar Jos, hij kan alles met zijn bakkers, hè?
0: Ja.
2: Met de moeite kent stik alles. Nee, die zie je niks, het is al aan je.
4: Je hebt veel te veel kolen erop. Kom hier.
5: Achter zitten zijn mietjes.
4: Nee.
5: Stel in.
2: Maar Jos, wie laat is het? 5:30, 11:00 zijn we nog niet aan
0: het
2: eten.
4: Kies
0: toch! Mooi, ik denk dat we Jos eens even moeten bellen. Want ja, er werd wel tenminste wie ze een beetje een rookparty kunt maken. Oh,
1: dat stel ik niet aan.
0: Geweldig! Goed, als je het beter kent, stuur ons even een filmpje, wil het geen ruren.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Appen met de jocks, download de L1-app.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Voordat ik hier...

0: soep.
1: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
3: Hoppa!
2: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar Noord-Europa. Kijk op hollandamerika.com.
5: Lekker kunnen gaan waar je wil, net zoals vroeger? Dat kan met een scootmobiel. Mobiliteitswereld Sittard heeft nieuwe en gebruikte scootmobielen in elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
6: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
5: Mobiliteitswereld. Vooral uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
7: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
8: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
9: Met onder andere Walter Trout, Devon Elman Project, Cuban Heels.
8: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
9: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
7: Henk Scholten Volvo. Opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerle en Maastricht.
10: Dit zijn de hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het is maar de vraag of kan worden vastgesteld of de botten die in Maastricht zijn gevonden toebehoren aan musketier D'Artagnan. Dat komt omdat de skeletresten niet op een goede manier zijn opgegraven. In Limburg is een tekort van zo'n 135 stageplekken voor mbo-studenten. Werkgevers zeggen de leerlingen vanwege personeelstekort niet te kunnen begeleiden. En een auto is gisteravond in Sint-Joost volledig uitgebrand na een botsing tegen een boom. De bestuurder is op tijd uit de auto bevrijd, maar is gewond.
11: Dit is L1 met het nieuws van 8 uur.
12: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Volgens Amerikaanse bronnen zijn onderhandelaars van de VS en Iran het eens over verlenging van het staakt het vuren met 60 dagen. Er zouden afspraken zijn gemaakt over het vrijgeven van de straat van Hormuz. De Amerikaanse vicepresident Vance zegt dat het akkoord nog niet helemaal rond is, maar dat hij er een goed gevoel over heeft.
13: I think we're making progress. We're getting to a point where we could potentially sit down and settle these issues. But that requires us to make a little bit more progress. I can't guarantee that we're going to get there, but right now I feel pretty good about it.
12: Berichten zijn nog niet bevestigd vanuit Iran en ook moet president Trump er nog mee instemmen. En vandaag ontmoeten Libanese en Israëlische vertegenwoordigers elkaar opnieuw in Washington. De strijdende partijen willen het staakt het vuren met nog eens 60 dagen verlengen. Dat terwijl het huidige bestand aan de lopende band wordt geschonden door Israël, zegt Arabist Leo Kwarte.
14: Er is eigenlijk op dit moment sprake van een offensief door het Israëlische leger, waarbij ze steeds meer grondgebied veroveren en steeds meer een veiligheidszone creëren aan de noordgrens van Israël, waarbij ze heel veel dorpen gewoon van de aardbodem wegvagen.
12: En in de afgelopen weken zijn er ook al zeker 700 Libanese doden gevallen bij de gevechten. Het kabinet wil de verkeersboetes laten meestijgen met de inflatie. Door rood rijden gaat volgend jaar €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan 450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, omdat ze niet meer in verhouding staan tot boetes voor ernstige vergrijpen als mishandeling of diefstal. Een flatgebouw in het zuidoosten van Roemenië is geraakt door een Russische drone. Daardoor ontstond een explosie en brand op de 10e verdieping. 2 mensen raakten lichtgewond. Elders in Roemenië kwam ook een Russische drone neer, maar die had geen explosieve lading. Het weer. In het noorden nog wat lichte regen. Verder geregeld zon, maar ook bewolking. Later op de dag kans op onweersbuien met zware windstoten. Hiervoor geldt in de oostelijke helft van het land vanaf 4 uur vanmiddag code geel. En het wordt 28 tot 33 graden.
15: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
16: Hand- of polsklachten? Krijg grip op je herstel.
0: Hand- en Polscentrum Midden-Limburg helpt bij blessures, pijn en revalidatie. Met meerdere vestigingen door Midden-Limburg. Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
16: Honda Robotmaaier. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
0: Hand- of polsklachten? Maak een afspraak op hand-en-pols-middenlimburg.nl.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
15: Hoezo?
17: Sorry, het is WK.
18: Score nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1.399 en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
19: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
20: Voor een heerlijk dagje shoppen ga je naar Trefcenter in Venlo. Bij Trefcenter vind je echt alles op één plek. Stijlvolle meubels, alles voor in de tuin of gewoon al jouw dagelijkse boodschappen. Je treft het hier, we zien je snel bij Trefcenter in Venlo.
19: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
21: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
22: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loets. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loets, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
23: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.

0: Hof, de show Limburg. Goedemorgen, het is 9 minuten over 8. Het is toch lekker vreugdbaar dood. Even die pups uit de ogen wrieven, hoor.
1: Wrief die pupsje uit die ogen. Spring maar uit die warme bed.

0: deze vrijdag. We zitten vandaag op de 29e. Straks nog aandacht voor de grote zorgen over de fouten die zijn gemaakt bij de opgave van de mogelijke botresten van D'Artagnan. En de organisatie van de Elden van de Elden Remeun en de horeca-ondernemer die stond lienrecht tegenover elkaar. Maar Robin, ik had het net al gezegd, heb een telefoonnummer heb ik inmiddels gekregen van, als het goed is, Jos Horsman. Ik vond kijken of ik hem even aan de lien kan krijgen. Want
1: aan het crematorium.
0: Ja, nou, we hebben toch een filmpje gekregen, dat wil ze gaan niet weten. Tenminste, als Jos bereikbaar is, want dat weten we niet. We gaan het even op de Bonnefoy proberen. Misschien zitten we nog wel op de camping, want volgens mij was dat op de camping dat we probeerden te bereiken, dat er dat filmpje gemaakt had, dat het een beetje een cremeren was.
2: Degene die u probeert te bereiken, heeft voicemail uitgeschakeld.
0: Ach, dat is jammer.
2: U kunt geen bericht inspreken.
0: Ja, dat vind ik toch wel jammer. Ik had Jos dan wel even een uitzending willen hebben, want het ging hier om. Het ging hier om.
3: Dat zal wel even barbecue. Schrok van hem naar de crematorium.
4: Petra, goedemorgen.
0: Petra, goedemorgen met Pascal van Linden van L1.
4: Hoi.
0: Goedemorgen. Ja, we hebben een filmpje gezien op TikTok.
4: Ja.
0: En dat vonden we toch wel zo'n schoon filmpje. Ik wil het de loestrijfst nog even in een keer laten huren. Het ging hier om.
3: Dat zal wel even barbecue. Schrok van hem naar de crematorium.
4: Oh, dat is
3: toch niet normaal. Heel camping hier onder de rook.
5: De delen is dan blij met.
3: Oh, eerlijk hoor. Maar. Nee, dadelijk komen ze. Zitten we met het... God, je kapot. Waar je nog meer dan de luchtweg gaat van de schummelmogen bij ons creëert van de rook.
5: Waar zit ze?
3: Maar Jos, hij kan alles met zijn bakkers, hè? Met de goede kans steekt alles. Nee, dat zie je niks. Het is al aan je.
0: Dat was een klein stukje van TikTok-film. We hebben het zojuist al op de radio compleet laten huren. Best trouwens live op de radio, Petra. Wat heb je toch gedaan op die camping?
4: Ja, we hebben gebarbecued. En Jos en ik, daar kan normaal gewoon barbecuen, de mens. Maar ik weet niet wat er aan de hand wordt. Volgens mij te veel van die blokjes of zo. Wat later zong dat ding in de fik. Heb je dat film koken gezien?
0: Ja, dat hebben we zeker gezien. Dat was in een blauwe barbecue, want de nummers is zwart, hè?
4: We hebben ons bus een beetje retro gemaakt.
0: Ja.
4: Dus dat vond ik wel een beetje vintage nu met dat zwart en dat turquoise bijeen.
0: Ja, maar was het nou misgegaan dan met Jos, met het barbecuen?
4: Ja, Johnny Lindeloof, daar waren hem ook aan het maken met hout. En de ene keer bij Jos nog meer aanmaakt, blokjes erop die... Ja, dan kwam de vlam in de pan, hè.
0: Ja, dus af en toe is het wel lekker, de vlam in de pan. Maar ja, goed, bij speklappen, ik kan hem het al iets meer voorstellen. Maar ik weet niet, is het uiteindelijk nog wel goed gekomen? Want die geurde dingen in een filmpje zeggen, het is dadelijk agoe verder een keer kan ik gewoon beginnen.
4: Ja, maar we hebben uiteindelijk toch nog kunnen barbecuen.
0: Oh, dat is goed gekomen. Maar ja, we maken ons toch een beetje zorgen. Ik denk, nou, gewoon toch eens even bellen met Jos. Maar ligt Jos zelf nog in bed?
4: Nee, dat is werken.
0: Is dat werken? Nou, dan moet ik zo even woorden op, Peter. Op de bus op de radio, dus bij deze weet of Jos een loester is toevallig. Dat zou ook zomaar
4: kunnen. Goedemorgen,
0: luisteraar. Hoppakee. Peter Horsman aan de lien. En voor het betere barbecuewerk moest hij Jos bellen.
1: Ah, was fles voor goed?
4: Ja, dat was Jos en Johnny Lindeloof. Hè. Die twee samen, dan komt het helemaal goed.
0: Ja, maar denk dat ze die beter goed eentjes holen. Dat heeft misschien beter een soort barbecuen.
4: Nee, want dan hebben we weinig te lachen. Hè. Ik had wel iedere dag even lachen.
0: Je hebt wel lol gehad, maar dat is natuurlijk ook wel knap. Hè. Maar zit je alles op YouTube? Want er sting van allerlei filmpjes op TikTok op.
4: Nou, ik zou
0: het zo gewoon maken.
4: Ja, ik doe dat zelf eigenlijk niet. Want voor mij hoeft eigenlijk dan denk ik... Och man, de aandacht wordt geweren, denk ik dan. Hè.
0: Ja.
4: Maar Jos, daar zet het allemaal erop, joh. Dat vind ik dat toch wel lollig, ja.
0: Ja,
4: maar heb zo een keer een filmpje van zijn grote friet gezien?
0: Zijn een grote friet nou, de Max? Ik ben wel erg benieuwd. Ik ben een beetje door al die filmpjes heen aan het scrollen. Ik zit hier toch met een kuur zit hier toch bezig. Met lammetjes, met van allerlei biersten komen voorbij. Maar de friet heb ik nog niet gezien.
4: Ja, dan moet je toch maar eens goed gaan zoeken. Dat waren grote tuut friet, dat heb ik ook gefilmd. Dat waren in Amsterdam. Dat, weet niet, daar waren ook heel veel likes op. Maar dat hoor ik dan weer van Jos. Want ik kijk daar eigenlijk zelden op, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ja, maar het gaat wel goed, hè? Is het zo dat Jos dadelijk denkt van, weet ze wat, ik gewoon een influencer weer, hè?
4: Nee, wat je dat kunt, ik ben degene die filmt, ja.
0: Ja. Dus doe maar eigenlijk. De aanstichter van het ganse geheel.
1: Die denkt, wat is de Jos nu weer aan het doen? En dan pakt ze de camera erbij.
0: Ja, film dit maar.
4: Ja. We waren ook dinsdag, waren we dus ook met een sloep, waren we in Giethoorn met die mannen. Ja. Noord der barbecue. En dan waren die met die sloep en dan zitten Mieke en ik zitten erbij. En dan een keer zoeken we met de sloep en al in de struik. Ja, zo zitten we met de kop in de struik te boren. Jong, dat wel lachen. Echt niet normaal.
0: Weet wat het is, Peter? We gewoon nog een klein beetje volgen. En zo gauw er weer een geweldig filmpje stijgt. Ik kan het zo maar zien dat we weer aan de telefoon hangen.
4: Ja, dat is goed.
0: Ja, dat is goed. Hé, duizend Jos, wel de groeten.
4: Ja, Donne, bedankt voor het bellen.
0: Ja, zorg
4: voor jullie en de luisteraars allemaal een fijne dag en een fijn weekend.
0: Ja, dankjewel. En zorg ze dat ik zelf voor de volgende keer is barbecue. Maar dat is straks beter als van Jos.
4: Ja, maar dan is er misschien minder te lachen, hè?
0: Ja, daar heb ze alweer gelegen. Hé, zoene dagje, Petra. Hoi!
4: Hoi,
0: hoi! Dit is L1 met Agda de Merck. En morgen wordt fantastisch. Zeker bij Petra.

0: Lekker dit hoor, Not Ready To Forget You van... De man, de naam, liep eigenlijk een klein beetje op een 18e schilder. Cornelius Leonardus. Ja, zo klonk het vroeger allemaal, hè. 20 over 8, dit is L1.
1: L1 Media Overzicht.
0: En dat is de eerste dag van de openbaar verhoor van de parlementaire enquêtecommissie. Viroloog Marion Koopmans uit Stijl en oud-minister Bruins... die komen vertellen over het begin van de coronapandemie. De komende maanden volgen nog tientallen betrokkenen. De enquêtecommissie hoopt nieuwe feiten naar boven te halen, zegt deze verslaggever.
2: Ze zullen vandaag vragen hoe het ging aan het begin van de coronapandemie. Wat er toen goed ging, maar zeker ook wat er misging. En op die manier willen ze kijken wat ze kunnen leren voor als er weer een pandemie is.
0: De verwachting van de commissie is dat het eindverslag begin volgend jaar af zal zijn.
3: De gemeente Zandvoort beslist later vandaag of delen van de stad en het strand langer veiligheidsrisicogebied blijven. Afgelopen weekend was het daar onrustig met opstootjes, vechtpartijen en dronken jongeren. De burgemeester van Zandvoort is het gedrag van de overlastgevers helemaal zat.
4: Overal waar gerecreëerd wordt zien we dat er gewoon overlast is van groepen. En dat is echt langs de hele kust, maar ook bij recreatieplassen. En dat is buitengewoon vervelend. Het is heel irritant dat gasten blijkbaar met dit, met voorbedachte raden dit gedrag vertonen in onze gemeente.
3: De politie in Zandvoort mag nu voorlopig onder meer preventief fouilleren.
0: Een omstreden bezuiniging van ruim 170 miljoen euro op de gehandicaptenzorg gaat van tafel. Minister Sterk heeft dat gisteravond laten weten en zorginstellingen zijn daar blij mee, zegt fractievoorzitter Bikker van de ChristenUnie.
5: En daar gaat de vlag natuurlijk uit, want het zag er erg slecht uit toen het kabinet Jette startte. Er grote nieuwe bezuinigingen extra werden aangekondigd, terwijl men al onbereikbare doelen in de boeken had staan. En dan is dit gewoon goed nieuws.
0: Minister Sterk schrijft aan de Tweede Kamer dat ze ergens anders op haar begroting geld heeft gevonden om de bezuiniging in ieder geval een jaar uit te stellen.
3: Een onbemande raket van Blue Origin is tijdens een test in Florida op het lanceerplatform geëxplodeerd. Op beelden is te zien hoe de raket verandert in een enorme vuurbal. Nou, ik kan proberen dat te vertellen, maar misschien kun je nog beter luisteren naar deze Amerikaanse nieuwszender van Fox.
6: The sky turned orange. It looked like the heavens opened up like an atomic bomb just went off.
0: Zo.
3: Ja, nou, dat is niet niks. Dat de lancering van deze onbemande raket misging is een grote tegenslag voor miljardair Jeff Bezos, de eigenaar van Blue Origin. En concurrent Elon Musk, die wreef het al gelijk even lekker in, want die heeft met SpaceX ook vaak met ontplofte raketten te maken. Die heeft Jeff Bezos via X gecondoleerd.
0: Oké. Okay. En wat gebeurt er meer op deze vrijdag? We zitten op de 29e mei. Het OM eiste in een ontnemingszaak in Amsterdam het met drugsgeld verdiende geld terug van Quincy Promes en zijn neef. Het hoger beroep van een Marengo-proces begint met onder andere de strafeisen voor 13 verdachten. En tennisser Jasper de Jong die speelt voor het eerst in zijn carrière de derde ronde van een Grand Slam toernooi. Zien we gans biegebrood hier bij L1. Straks nog eens even bellen met Franske Teunis zelf. Kijken of het ook ver met.
3: Ja.
0: Hier is Remy en hier is Sam Felder en Olivia Dean op L1.

0: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
4: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
5: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet. Groter in wonen. Galjoenweg Maastricht.
6: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
7: Houd misdaad uit je buurt.
6: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
5: De woonspecialist van Zuid-Limburg.
8: In wonen.
5: Maastricht.
9: Werkplanten kopen. Alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
10: Profiteer van de tv-inruilactie bij EP Tummers. Ruil nu je oude tv in en ontvang tot wel €1000 inruilkorting op de nieuwste modellen. Natuurlijk brengen wij de tv bij je thuis. En als je wilt, kunnen wij deze ook voor je installeren en monteren. EP Tummers. Daar word ik vrolijk van.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen €15,95, maar €12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
13: Met Rousseau Chocolade.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
14: 8:30, dit is het LA Nieuws met Paul Versteken.
15: Pascal, goedemorgen. Het is maar de vraag of kan worden vastgesteld of de botten die in Maastricht zijn gevonden toebehoren aan de musketier D'Artagnan. En dat komt omdat de skeletresten niet op een goede manier zijn opgegraven. Zo melden bronnen die nou zijn betrokken bij het onderzoek. Meer dan de helft van de te onderzoeken botresten is vervuild, bijvoorbeeld doordat ze met blote handen zijn aangeraakt. En dit maakt DNA-onderzoek en dus het vaststellen of de botten inderdaad van D'Artagnan zijn heel moeilijk. In Limburg is een tekort van zo'n 135 stageplekken voor mbo-studenten. Dit terwijl de stages een essentieel onderdeel zijn van de opleiding. Er is vooral gebrek aan stageplekken in de ICT, zorg en techniek. Werkgevers zeggen voorzichtiger te zijn om stagiaires aan te nemen, omdat ze niet genoeg personeel hebben om de leerlingen te begeleiden. De Shenkraftcompagnie start met de voorbereidingen van het 11e van het 11e feest in Roermond, maar wil geen zaken meer doen met een van de cafés op het Stationsplein waar het event wordt gehouden. Het gaat om café Le Journal. De eigenaren maken al langere tijd bezwaar tegen de voorwaarden die de Shenkraftcompagnie aan de plaatselijke horeca stelt. Met name het afdragen van een kwart van de winst vindt Le Journal onverteerbaar. Maar volgens Bart Essers van de Shenkraftcompagnie is dat heel redelijk.
16: We hebben dat nodig om ook eens kosten te rekken. Voor sponsoren, zeg maar, een hotel bij de lobby. We blijven weer overnachten, omdat ze allemaal van heen in het werk komen er gaat 10.000 euro in. Voor de artiestenopvang in de lobby gaat 10.000 euro in. Dus we doen eigenlijk wel heel veel voor de omliggende bedrijven aan het plein.
15: Gisteren was er onder leiding van de gemeente Roermond overleg tussen alle betrokken partijen. Café Le Journal zegt zich nu te beraden op vervolgstappen. Eind juli is opnieuw overleg. Het wordt vandaag in Limburg broeierig warm. Lokaal zelfs 32 graden. Aan het einde van de middag en vooral in de avond slaat het weer om. Ingrid Lemmens van de nieuwsredactie.
17: Het KNMI komt daarom ook met een weerswaarschuwing. Want ze verwachten flinke onweersbuien. Hevige windstoten van wel 75 km per uur. En hagelstenen van 2 centimeter. Dat is ongeveer een pingpongbal. En het kan op veel plekken heel hevig gaan regenen. Plaatselijk wel 20 tot 40 mm.
15: Ook morgenmiddag is het broeierig en trekken er onweersbuien over de provincie. Een auto is gisteravond in Sint-Joost volledig uitgebrand na botsing tegen een boom. De brandweer kon de bestuurder op tijd uit de auto bevrijden, maar deze moest daarna naar het ziekenhuis met verwondingen. In de auto bleken lachgascilinders te liggen. Vanwege het ongeluk was de Rijksweg N276 gisteravond 2 uur afgesloten. Tanken over de grens in België is vanaf vandaag weer wat goedkoper. De prijzen voor diesel en benzine gaan een stuk omlaag. Een liter benzine is 11,8 cent in prijs verlaagd. Diesel 10,3 eurocent goedkoper. Het weer. Ja, het wordt warm, het wordt warm, het wordt warm. 31 tot 32 graden. En aan het einde van de middag onweer, flinke plensbuien en kans op hagel. Wat een weer.

alleen in de Ellen Ochtend Show aan Huurzendal. Hou er even rekening mee. Vanmiddag kennen het. Hoppakee, toch een onweer. Zelfs tennisbel. 4 centimeter. Ik heb alles gebeurd met het weer. Onders buien, flinke windstoten, lokaal hagel. Maar goed, afgelopen zondag was het nog blootheid. Ik kreeg zelfs net een filmpje binnen. Het ging over deze man. Huurzen? Ja, dat is onze Franske Teunis. Ik wil toch even weten wie met de Franske Teunis is. Om de zoveel tijd te bellen, even met hem. Komen we zo meteen nog even doen. Maar hier is de Imagine Dragons in de Ellen Ochtend Show met On Top.

0: Die van 9 geworden hier bij L1 moet er toch nog eens even bij beppen met onze grote kameraad Frans Teunis. Maar ja, ik zag hem afgelopen. Tenminste, ik kreeg een filmpje doorgestuurd dat er een linnen was afgelopen weekend. Dat er al feest werd gevierd, boete, bloot heet, weet ik niet wat. Eens kijken of er wakker is. Frans, goedemorgen.
1: Goedemorgen,
0: ja, door eerst toch.
2: Goedemorgen, Frans.
0: Frans, moet er toch weer eens even. Dan moet er toch wel eens even bieproot, hè, jong.
1: Ja, jongen, het is gewoon weer. Iedereen vroeg op.
0: Ja, maar is het niet een beetje te warm voor dich?
1: Op sommige momenten wel, ja. Ik bedoel, ze moeten. En dan laten we wel een druppeltje van mijn vuurkop vallen.
0: Ja, dat geloof ik, jongen. Heb ze ook tenzij zo'n handdoekjes komt de nak?
1: Nee, dat doe ik. Dat moest eigenlijk alles toe laten komen tot mensen dat zien. Dat ze het volledig gisteren 100%. En na het optreden, dan druk ik me van af. En dan heb ik een aan dat t-shirt aan.
0: Maar dat weten we toch, dat zegt hij altijd gisteren 100%. We hebben dat weer gezien. Ik heb dat ook weer gezien van dat filmpje. Ja, ik zal het nog een keer laten loesteren voor die mensen op televisie. Dat komt alweer. Ah, dan geef je toch steeds niet in de hoes, hè, Frans? Het geeft me door meteen,
1: hè? Het is ongelooflijk. Het is, ja, als ze zuur op alle grote evenementen. En ja, ik weet wel, bij Pop en Top ben ik geweest. Zonder de tent ging eigenlijk het stijl, ging dan de tent op. Ja, en allemaal jeugd. En als dat dan

0: hem iets zo op mijn schouders. En ja, dan heb ik een goede therapeut. Mevrouw van Fortuna en zo. Die helpen me daar wel overheen. En dat lukt redelijk goed.
1: Moet net zeggen, dan moet je gewoon laten verwennen, hè, Frans?
0: Ja, absoluut. Ja, verwinnen is wel gedaan, dus. Maar,
1: ja, dat was wel bedoeling.
0: Wat die doen, dat is wel een beetje pijnlijk. Maar ja, dat duurt erbij. Ja, ja,
1: zeker. Maar wie was het met die fanreis?
0: Ja, geweldig. 160 mensen zijn met geweest door Van Gaans Limburg. En de alle windstreken. En we zien met, even kijken, er waren 20 mensen die erbij vervoer gingen. En 3 bussen vol die we in Maastricht zien vertrokken. 1 uit Born, dan alle mensen van de stad, dat waren een stuk of 50. En er waren mensen uit Tongeren, Riems en van alle windstreken. Ja. En dan zien we met 3 bussen of 1 bus is ieder moeten vertrekken, want die vlogen in een oor ieder. En daar hebben we dus begeleiders bij gezet. Wij hebben die luiters er niet alleen over de vliegen. En dat verkoopt een heer dat heel erg hoort. En ja, ik bedoel, dat ging prima. Maar daar wordt het ja, ongelooflijk leuk. Van uit andere hotels komen de avond naar Usso. En die betaalden dan 50 euro voor die avond all in om er eens met te vieren. Dus ja, dat is gewoon fantastisch, eerlijk.
1: Ja, dat was eigenlijk de Nederlandse Neil Diamond toe, hè?
0: Ja.
1: Ja, kijk eens even. Die treedt ook op het boetelaar. En Frans Katunis, die staat ook weer vooral op het podium.
0: Ja, maar die maken ook in oktober nog knaglies eenhandig om. Dus,
1: Oddag.
0: Maar optreden, ja.
1: Dus, kortom, heb je eigenlijk gewoon de agenda nog steeds bommetje vol. Maar door wel een beetje rustig aan, als het een beetje te warm wordt, moesten we wel een beetje inhaaien, hè?
0: Ja, want binnenkort de weekend, laatste weekend van juli, zien de kaderfeesten.
1: Ja.
0: Daar ben ik veel zitten aan. En als ik ergens op verheugd, dan is het dat.
1: Nou goed, dan kennen de mensen die ook zelfs weer in de Limburgse landje een keer allemaal weer bijeenkomen. En dan een keer in de Polonaise gewoon bij Frans Katunis. Want ja, er is nog maar één dat kent, die Polonaise.
0: Ja, want op zondag te vieren met mijn 80ste verjaardag.
1: Ja.
0: Met alle bekende collega's uit Gans Limburg.
1: Oh.
0: Dus neem ze maar op, allemaal Tana, Dieter Koblenz, Spiegenspan. Die komen allemaal speciaal voor Franske. Op deze zondag, de 24ste is dat. Komen die allemaal voor me optreden.
1: Even kijken, maar 24ste, dan moet ik dat er vast aan de agenda zitten. Want dan kom ik ook even langs, hè.
0: Ja, Jorgen, ze welkom in de VIP-ruimte bij Franske.
1: Oh, dan krijgen we een extra speciale tas koffie, Frans.
0: Nee, ja, de koffie hebben ze dan niet. Leuk.
1: Zo'n lekkere gouden rakker, dat is ook heerlijk, hè?
0: Ja, die lust ik gewoon wel gieren. Dat heb ik in een keer gezien.
1: Niet alles vertellen. Nee, leuk om niet alles te weten. Hé, hey, nee, maar het ging dus goed met Franske, dus...
0: Ja, hier goed, jong, dus...
1: Let ze wat, bellen we even een mondje, maar even druk. Ik wil even bier beppen.
0: Goed op, jongens.
1: Ik hou me nu van dicht. Ja, wel van dicht. Franske, dankjewel, jong.
0: Hoi, jongens.
1: Hoi. De Maas, heb een groot applaus voor Franske Teunis. En dit is de Janssen Baggerband. Ja. En ben solliciteren de Ellen Ochtendshow. En Franske, dat is de man van ons echt. De haaien van hier in Limburg. En geur ook allemaal, hè. Hey.

0: Vindt u op vandaag meer Limburgstalige muziekfans op Pladderweg.nl? Wil je Jansen Bakker bij met het geweldige solliciteren? Binnen 10 van 9 hier bij Alain en er is gedoe rondom de 11e van de 11e in Remeun. Organisators zijn Kraft Company en Café Le Journal die staan lijnrecht tegenover elkaar. En het conflict draait om aanspraken die de zijn Kraft Company maakt met de horecondomemmers op dat stationsplein. En daarover de hele organisatie van het evenement mogelijk een feest tap op het plein. Maar moeten ze 25% van de opbrengst afstaan aan die zijn Kraft Company. Maar de uitbaters van Le Journal zien het dan niet meer eens. Tot frustratie van Bart Essers van de zijn Kraft Company.
1: De horecondomemmers lijkt totaal niks in. Nemen nul risico. Op dat vlak. Hier zou je voor de kaartzaak ook voor zorgen dat ze 15.000 man voor het plein hebben. Het enige wat veel volgen is 25% afdracht van de geschonken consumptie. Veel zorgen voor de beker, stellen we ter beschikking. Veel zorgen voor de hele veiligheid en nikmaatstermijn. Veel zorgen ervoor dat ze het betaalsysteem door hebben bestaan, daar kunnen ze gebruik van maken. En het enige wat veel volgen, we zetten er een 9 uur durend programma neer. Op een dode weekse dag, 15.000 mensen voor de deur. En het enige wat we hier volgen is maar 25% van de consumptieafdracht. Voor een onderneming die normaal eigenlijk, en nu chargeer ik, ja, dat zeg ik expliciet te bieden, die op een woensdag of op een dinsdag 6 tassen koffie en 12 broodjes verkopen.
0: Al dus Bart Essers van de Shane Kraft Company. Robin, waarom heeft Le Journal hier nou problemen mee?
2: Ja, dat café heeft wel een paar moeilijke jaren achter de rug. Dat speelt wel met. In 2024 moest het toe vanwege een conflict tussen de uitbaters van dat moment. En er was een enorme huurachterstand, er was een belastingschuld. Nou, een half jaar later ging de kroeg weer open. Een van de twee uitbaters zit er nog steeds in. Hij heeft een deel van de schulden afbetaald. Heeft nou je afspraken gemaakt met de huurbaas en met brouwerij Heineken. Maar goed, ze moeten nog wel een beetje knokken om te overleven, ja. Zeg maar. Dus die zeggen nu, ja, we hebben dat geld gewoon zelf heel nodig. Plus, zijn Kraft Company werkt met een ander beermerk. En dit café heeft dus met Heineken afspraken gemaakt. Ja. En dat liever de zorgproblemen op.
0: Maar ja, dan zullen ze zich afvragen van wie gaat nu zoek het verder?
2: Ja, want de verhoudingen tussen de Jean Kraft Company en Le Journal zien ondertussen toch wel behoorlijk verzuurd, moet ik zeggen. De gemeente Remeun probeert nu te bemiddelen. Gistermorgen is er een gesprek geweest met beide partijen. Daar is nu niet echt het concreet uitgekomen. Maar wel een constructief gesprek, zachten ze. Op 23 juli, daar staat weer een nieuw gesprek gepland.
0: Goed, 11 van de 11e duurt nog even voordat het zover is. Maar goed, wellicht dat ze er allemaal uitkomen met een goed gesprek. En meer over het ganse onderwerp vindt ze op onze nieuwsite lanews.nl. Dankjewel, Robin.

0: Luister L1 Radio. Met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu. Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke Fries-verse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
8: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
9: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met €10 korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
8: De nieuwe zomercollectie. Kompassen combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
10: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
10: EP Tummers. Ook voor al je witgoedreparaties aan huis.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bestuursvoorzitter Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht en tijdens corona verantwoordelijk voor de acute zorg vindt dat we onvoldoende geleerd hebben van deze periode. Vandaag begint het parlementair onderzoek naar de coronapandemie. Het is maar de vraag of kan worden vastgesteld of de botten die in Maastricht zijn gevonden toebehoren aan musketier D'Artagnan. Dat komt omdat de botten niet op een goede manier zijn opgegraven. En in Limburg is een tekort van zo'n 135 stageplekken voor mbo-studenten. Werkgevers zeggen de leerlingen vanwege personeelstekorten niet te kunnen begeleiden.
0: Dit is L1 met het nieuws van 9 uur.
16: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd nadat een Russische drone insloeg in een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Of er sprake is van opzet is nog niet zeker, zegt correspondent Christian Pauwen.
17: Ja, hij sloeg in op een Roemeense flat waardoor een brand ontstond. En ja, we weten nog niet of dit een fout was van Rusland of dat de route van de drone verstoord was door Oekraïnse antidronesystemen. Ja, of dat er toch sprake zou kunnen zijn van iets van een bewuste actie.
16: Roemenië spreekt van een serieuze schending van het internationale recht. Israël zet het staakt het vuren met Hamas nog verder onder druk. Premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. In oktober werd in het bestand een gele lijn afgesproken waarachter Israël zich zou terugtrekken, maar de laatste tijd schuift die grens steeds verder op. De verkeersboetes gaan volgend jaar opnieuw omhoog. Het kabinet wil ze mee laten stijgen met de inflatie. Door roodrijden gaat €328 kosten. Bellen of appen achter het stuur meer dan €450. Die bedragen roepen steeds meer weerstand op, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Volgens veel mensen die ervoor hebben doorgeleerd, is het al veel te hoog. En is het in onbalans met boetes die worden opgelegd voor veel zwaardere vergrijpen, zoals mishandeling of diefstal. Maar dat gaat dus toch door. De populariteitsprijs gaat het kabinet hier niet mee winnen.
16: Het kabinet zegt de opbrengst van €1 miljard per jaar niet te kunnen missen. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen verwoest. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht rond 3 uur uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichte laaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving een advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie vooral uit te zetten. Het weer. Er trekken wat wolkenvelden over met af en toe nog wat regen. De temperatuur loopt op naar 28 tot 33 graden en het is drukkend warm. Vanmiddag in het oosten dan ook kans op zware onweersbuien met windstoten en hagel.
12: Denk je aan een Amerikaanse auto? Dan denk je aan Koenen. Al 35 jaar de specialist voor Chrysler, Dodge, Ram en Jeep van Limburg. Kom en bezoek ons familiebedrijf in echt en ervaar onze ouderwets persoonlijke service. Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
18: Ouder worden, hoe kijk jij daarnaar? In de tentoonstelling Grijs Art on Aging richten 25 internationale kunstenaars hun blik op ouderdom. Hier maken vooroordelen plaats voor nieuwe perspectieven. Grijs Art on Aging, nu in Museum van Bommel van Dam.
12: Eens een Amerikaan, altijd Koenen.
19: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Schmitz & Daniels. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
20: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
19: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
21: 20 jaar Vivantes. 20 jaar van zorgen en dichtbij zijn. In die tijd is er veel veranderd, maar één ding is altijd hetzelfde gebleven. De aandacht voor mensen, voor hun levensverhaal en voor wat echt belangrijk is.
22: Bariton Sef Tisse presenteert Viva Classic Live. Op 4 en 5 september is het sprookjesachtige Julianapark in Venlo het decor voor het grootste klassieke openluchtspektakel van Nederland. U gaat een bijzondere muzikale reis beleven, waarin de filmmuziek centraal staat. Van Ennio Morricone tot Hans Zimmer. Van Rogier van Otterlo tot John Williams. 4 en 5 september, Viva Classic Live. Juliana Park Venlo, tickets via eventim.nl.
21: Elke dag staan medewerkers, vrijwilligers en families klaar met lef en passie.
23: Ik kan niet werken vandaag.
24: Waar heb je last van?
23: Koorts. Oranje koorts!
25: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
26: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
27: Wakker blijven. Dit is de L1 Ochtendshow.

is Robbie Williams in Ellen of the Show. Het is 9 voor 9 worden deze vredig. En opletten, jongens, want er kan vandaag van alles uit de lucht vallen. Niet alleen maar zonnestralen, maar ook onweer, hagel, regen. Nou, we komen er straks nog even op terug. We gaan het zo meteen wel weer eens even hebben van dag en ja, want er is van alles over te zeggen hier bij Ellen in de Ellen of the Show.

0: Ja, in Maastricht daar groeien de zorgen rondom het onderzoek naar het mogelijke skelet van D'Artagnan. Volgens betrokkenen zijn bij die opgraving grote fouten gemaakt, waardoor een flink deel van het bronmateriaal nu misschien onbruikbaar is voor onderzoek. En daarmee is ook de vraag of ooit nog met zekerheid kan worden vastgesteld of het echt om de beroemde musketier gaat. Bernd op den Akker is aangeschoven. Jij volgt dit nieuws. Ja, Bernd, wat is er nou precies misgegaan bij die opgraving?
1: Die opgraving is gedaan door Wim Dijkman, gedeeltelijk. Dat is een gepensioneerde archeoloog uit Maastricht die al zijn hele leven bezig is met D'Artagnan. En die had eigenlijk geen vergunning aangevraagd voor die opgraving. Die had dat eigenlijk volgens de regels van de wet moeten doen. Maar heeft het niet gedaan, is stiekem gedaan. En daarmee heeft hij allemaal fouten gemaakt.
0: Ja, dat blijkt nou zo te zijn dat het dus om de helft van de botten gaan die hij met de hand heeft aangeraakt. Daardoor gaat het niet goed.
1: Ja, deskundigen maken zich daar nog grote zorgen over. We hebben contact gehad met een aantal mensen die nou betrokken zijn bij dat onderzoek. En die zeggen ons van ja, 50-80% van die botten die zijn niet meer bruikbaar voor dat onderzoek. En daardoor is het de vraag of je überhaupt nog alles kunt achterhalen wat je wilt doen met dat onderzoek.
0: Ja, maar je zult zeggen van er zijn toch nog wel een aantal botten die niet aangetast zijn. Dus je zou toen nog wel vast kunnen stellen dat het om D'Artagnan zou kunnen gaan?
1: Dat is de vraag. Dat willen ze nog niet uitspreken op dit moment. Maar daar zijn ze nu mee bezig. Maar daar maken ze zich wel zorgen over. Je moet het zo zien, die Dijkman die heeft botten uit dat graf gehaald. Heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt met zijn blote handen. Dan zit je eigen DNA op die botten. Heeft die botten ook gewoon in een Albert Heijn zak gestopt. Of in een Tupperware doosje overhandigd aan de archeologen. Waardoor zij nu moeten gaan puzzelen van welk stukje bot is dat. En hoort dit wel bij het skelet? En dat kost heel veel tijd, extra werk. En je kunt niet meer alles vaststellen, zeggen zij.
0: Had Dijkman dus eigenlijk meteen specialisten moeten inschakelen?
1: Ja, dat is de koninklijke weg. Maar het was natuurlijk geen legale opgraving. Als je dat op een legale manier doet, dan komt er een heel team bij kijken. Die maken bijvoorbeeld een hele grote perimeter rond dat graf. Zodat je ook niet in dat graf moet gaan staan om te graven. Dat heeft hij wel gedaan. Dat staat, is ook te zien op beelden, dat hij echt letterlijk op dat skelet staat. Misschien zijn daar ook dingen door beschadigd. Kortom, er zijn heel veel vragen. We hebben heel veel deskundigen gesproken. En die zeggen, ja, wat daar is gebeurd, ja, dat is echt wel heavy. Dat is echt wel heel erg.
0: Ja, de Nederlandse beroepsvereniging van archeologen, kijkt u aan dat hele verhaal?
1: Ja, die zeggen, dat kan helemaal niet op deze manier. Die spreken er echt schande van. Die stellen zich zoveel vragen daarbij. En vinden het ook heel gênant, zo'n grote zaak, het is wereldnieuws geworden, dat dit er nou bekend over wordt.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat Dijkman, je zegt zelf al, die staat zijn hele leven mee bezig, hij wil gewoon zijn naam koppelen dat hij de vinder is. Zou het daarom zo zijn dat hij op deze manier heeft gehandeld?
1: Dijkman is echt helemaal verblind door de passie in de zoektocht naar D'Artagnan. Die is er al 30 jaar mee bezig, die man is 70. En hij voelde ook, ik moet dat nu doen. Want anders, ja, dan gebeurt het misschien nooit. Vinden we het misschien nooit. Dus ik denk dat hij daardoor een beetje verblind is geraakt en gewoon op zijn doel is afgegaan. Regels heeft overtreden en heel onzorgvuldig is geweest.
0: Ja, hij heeft later naar ook nog botten teruggehaald. Want die zijn onderzocht. Maakt het nog moeilijker, het verhaal?
1: Nou ja, kijk, hij heeft zelf een onderzoek gestart in München bij een of andere archeologie-labo dat hij kent. Maar nu wordt ook in Nederland een officieel onderzoek gedaan. De gemeente Maastricht is nu in charge. Die hebben alle botten naar Deventer gestuurd, naar de Saxion Hogeschool. Daar zijn ze nu met een heel grondig onderzoek bezig. Er worden ook externe deskundigen uit Leuven enzovoort ingeschakeld. We weten in elk geval nog niet wat de stand van zaken is. Of het überhaupt lukt om het vast te stellen officieel. Er komt wel midden juni, waarschijnlijk 17 juni, een grote persconferentie in Maastricht, waarin ze het nieuws bekendmaken. Maar of dat nieuws nu is, hij is het. Of het is hem niet. Of we kunnen het niet meer achterhalen. Ja, dat weten we nog.
0: Stel je voor dat het niet meer te achterhalen is. Hoe kijkt iedereen dan naar Dijkmans?
1: Ja, kijk.
0: Kan hij vervolgd worden bijvoorbeeld?
1: Dat kan sowieso. Hij is ook al gearresteerd. Hij vorige week. Dus je kunt vervolgd worden, dat kan. Of dat daadwerkelijk gaat gebeuren, dat is maar de vraag. Maar in elk geval, het zou zomaar kunnen dat je het nooit 100% zeker kunt achterhalen. En dan zal het voor altijd naar alle waarschijnlijkheid om D'Artagnan gaan, omdat er heel veel andere aanwijzingen zijn. Maar dat ene, die ene 100% match, of die er komt, is wel heel onzeker.
0: Ja, blijft het nieuws voor bezighouden zo, hè?
1: Ja, het is super interessant.
0: Goed, en daarom hebben we er een heel mooi artikel over gemaakt. En dat zien we op onze site lnnieuws.nl. Bernd op den Akker, dankjewel.

0: Wat is dit goed, hè? De dings van, hey, kunnen we het Bruises? Nee, het kunnen we gewoon de provincie, hoe de Rocco, nou, Milo, was dat? Hibi, L.A. Delta Show, zaak meer waarom. 9:59 geworden op deze vrijdag. Ja, het is vrijdag, dat betekent ook dat we straks om 4 uur weer kunnen kijken op L.A. Televisie, naar Leen van Donschop. Hij blikt iedere week terug op het afgelopen dagen in de Limburg, met mensen die midden in het nieuws soorten. Dan moest ze zeker een keer kijken, de week wel, zo heet dat programma. Nu gaan we het hebben over een dilemma voor akkerbouwers. Want hoe bestrijd je onkruid als je geen chemicaliën wil gebruiken? Nou, er is een oplossing voor. Steeds meer akkerbouwers die kopen een robot die je kan onkruid herkennen en weghalen. En de bedoeling is dat de robot het dag en nacht gaat doen, ja, met onkruid wieden. Dat is knap. En boer Emiel uit Kruiningen heeft ook zo'n onkruidrobot.
1: Als wij niks doen aan het onkruid, ja, dat overwoekert het gewas en dan krijgt het geen kans meer.
2: Dan heb je geen uien.
1: Hele kleine, ja. Net genoeg voor een frikandel speciaal. Hoeft nooit naar de wc, nooit vrij, hoeft ook geen koffie. Net een beetje stroom, die kan gewoon door blijven gaan.
2: En naar de uien, waar gaat hij dan naartoe?
1: Naar de knolselderij, de sigarij en de wortelen.
0: Dat is wel een mooie uitvinding, hè? Ik wil ook eens een ding hebben.
3: Ik was een sikkerboek in het kopen.
0: Ja, dan heb je eerst van die hele grote meiers voor het graas. Nu heb je ook wel zo'n van die kleine, van die harries die over het graas heen manjelen, zeg maar. Die de ganse tijd graas meien. Als ze dadelijk ook in de kriegen voor het onkruid te
3: winnen. Ja, en zodat ze meteen als goed kunnen hollen, gewoon automatisch. Och, ja. Dat Grimming een half tien besparen.
0: Ik stond voor aan met Sinterklaas, hè? Ik heb al een cadeautje. Ziek. Nu is goed. De allereerste dus onkruidrobot in Kruiningen. Dit is L1 met de ochtendshow en Ever Davis en die het.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
7: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
8: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
9: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
8: You should be dancing and staying alive.
9: Tickets via doolhof.nl.
7: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
10: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tillemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
1: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag Zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
2: Het is 9:30, dit is het LA Nieuws met Paul Verstegen.
3: Pascal, goedemorgen. Bestuursvoorzitter Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht vindt dat we onvoldoende hebben geleerd van de coronapandemie. Vandaag begint in Den Haag het parlementaire onderzoek naar deze periode. Mertens was tijdens corona verantwoordelijk voor de acute zorg in de regio. Ze snapt niet waarom het Rijk fors bezuinigd heeft op geld dat was gereserveerd voor de zorg bij een eventuele nieuwe pandemie.
4: Het is natuurlijk ook heel bijzonder dat alle middelen voor de pandemische paraatheid, dat die inmiddels zijn bezuinigd. Wat we zeker geleerd hebben in die periode is dat we ons ontzettend goed moeten voorbereiden. Ja, dan is het wel bijzonder dat die middelen worden afgeschaald.
3: Het is maar de vraag of kan worden vastgesteld of de botten die in Maastricht zijn gevonden toebehoren aan musketier D'Artagnan. Dat komt omdat de skeletresten niet op een goede manier zijn opgegraven door amateurarcheoloog Wim Dijkman. Dat melden bronnen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek. Bernd op de Nakker van de nieuwsredactie.
5: Je moet het zo zien, die Dijkman die heeft botten uit dat graf gehaald. Heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt met zijn blote handen. Dan zit je eigen DNA op die botten. Heeft die botten ook gewoon in een Albert Heijn zak gestopt. Of in een Tupperware doosje overhandigd aan de archeologen. Waardoor zij nu moeten gaan puzzelen van welk stukje bot is dat. En hoort het wel bij het skelet. En dat kost heel veel tijd, extra werk. En je kunt niet meer alles vaststellen.
3: Het wordt vandaag in Limburg broeierig warm, lokaal zelfs 32 graden. Aan het einde van de middag en vooral in de avond slaat het weer om. Ingrid Lemmens van de nieuwsredactie.
6: Het KNMI komt daarom ook met een weerswaarschuwing, want ze verwachten flinke onweersbuien, hevige windstoten van wel 75 kilometer per uur, en hagelstenen van 2 centimeter, dat is ongeveer een pingpongbal. En het kan op veel plekken heel hevig gaan regenen, plaatselijk wel 20 tot 40 millimeter.
3: In Limburg is een tekort van zo'n 135 stageplekken voor mbo-studenten. Dit terwijl de stages een essentieel onderdeel zijn van de opleiding. Er is vooral gebrek aan stageplekken in de ICT, zorg en techniek. Werkgevers zeggen voorzichtiger te zijn om stagiaires aan te nemen, omdat ze niet genoeg personeel hebben om de leerlingen te begeleiden. De Shenkraf-compagnie start met de voorbereidingen van het 11e van het 11e feest in Roermond, maar wil geen zaken meer doen met een van de cafés op het Stationsplein waar het event wordt gehouden. Het gaat om café Le Journal. De eigenaren maken al langere tijd bezwaar tegen de voorwaarden die de Shenkraf-compagnie aan de plaatselijke horeca stelt. Met name het afdragen van een kwart van de winst vindt Le Journal onverteerbaar. Maar volgens Bart Essers van de Shenkraf-compagnie is dat heel redelijk.
7: We hebben dat nodig om onze kosten te rekken. Voor sponsoren, zeg maar, een hotel bij de lobby. We blijven weer overnacht, omdat we allemaal van heen in het werk komen. Er gaat 10.000 euro in. Voor de artiestenopvang in de lobby gaat 10.000 euro in. Dus we doen eigenlijk wel heel veel voor de omliggende bedrijven aan het plein.
3: Gisteren was er onder leiding van de gemeente Roermond overleg tussen alle betrokken partijen. Café Le Journal zegt zich nu te beraden op vervolgstappen. Eind juli is opnieuw overleg. Het weer vanmiddag tropisch warm en broeierig. Het kan zo'n 31 tot 32 graden worden. Aan het einde van de middag en de avond onweer, flinke plensbuien en kans op hagel.

0: We'll make it to the morning light.
1: Some here met tonight, die L1 in de L1 ochtendshow. Straks, daar kijken we nog even op de Shellbodenkalender. Die vast zich verbazen op het terrein besteed en het Limburgs.
2: Ja, dan gaat hij wereldvullig open.
1: Ja, dat is zeer niet. Maar dan moesten we straks even een en goed pikken. Zeker van de datum van vandaag. Van, ik ben erg benieuwd wat het vandaag allemaal opsteedt.
2: Tot er gewoon iedere dag een nieuw woord is. Ja, naar Shellbod dat we zoveel zien. Heerlijk.
1: We hebben de Veldrik-kalender, waar we me openen natuurlijk. Hè, die vandaag over een prachtig liedje had. Maar straks moesten we... Kijk maar eens even rustig door.
2: Ik krijg heel veel inspiratie nu.
1: Goed, dadelijk kan ik ook even vertellen, want wat gisteren heeft Ruben gebarbecued, hier met een barbecue-specialist, je hebt er niks van gehuurd. Of dan ook een nieuw t-shirtje aan had, want het is al wel vettig zien, gewoon mijn mayonaise en zo.
2: Ik ruik eigenlijk niks.
1: Ik ruik ook niks, dus maar ik probeer

was 12 uur in Venlo. Het wordt tijd om naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen. Gaan ze net beginnen.

0: prachtig. Gewoon kippenvel als in dit plaats. Just geweldig van Robin Heers en november. Ook al zitten we daar gewoon in mei. Even de laatste dagen van mei. Maar Sean is Robin Heers. En denk ze, hey Robin Heers, je hebt ook een bassist? Ja, natuurlijk. Vladimir Gils van Robin Heers. Die zit deze week in de Vodcast. Geen een podcast, maar een Vodcast. Dat is een podcast met video. Zeg het nieuws. En wat we hebben dan een hele fijne Vodcast. Het onder vier ogen. En Rian Moon heeft een uitgebreid gesprek gehad met Vladimir. Over alles wat er daar bij Robin Heers. Over zijn jeugd, noem maar het op. En dat is allemaal te beluisteren via de podcastplatform van de site van L1. Dus moesten zeker een keer doen. Het Riant gisteren een paar fijne fragmenten van uitgezonden. En zeer interessant. Dat is ook een zeer interessante man, de Vladimir. Ja, we kregen net al een appje van Jos. En want Jos waren we vanmorgen nog op zoek. Want Jos neemt zichzelf de pyromaan. Jos kost gewoon barbecue, hè? Hebben we gehuurd, Robin?
1: Zeker, ja, dat hebben we zeker gehuurd.
0: Want die vrouw die maakt er dan filmpjes van, hè?
1: Ja, die is waren aan het filmen en ja, het ging misschien toch niet helemaal goed.
0: Hoe is dat?
1: Heel veel rock.
2: Jos zou wel even barbecuen. Schoot van hem naar de crematorium. Ja, dat is toch niet normaal. Heel camping hier onder de rook.
3: De delen is dan blij met.
2: Oh, eerlijk hoor. Maar. Nee, dadelijk komen ze. Zitten we met het... Gewoon zit kapot. Waar je nog niet aan de luchtweg uit van de schummel mogen bij ons creëren tegen van de rook.
3: Waar zit ze?
2: Maar Jos, hij kan alles met zijn bakkers, hè? Ja. Met de moeite kent ze alles. Nee, ik zie niks, het is al aan je.
4: Er hebt veel te veel kolen erop. Kom hier. Ach, je zit er zelf mietjes.
0: Nee. En was Jos dan? We blieven Jos en vervolgen heel onze aangebooien. Van als je nog een barbecue-specialist nodig hebt, dan moet je me altijd even bellen. Misschien kent dat wel met Riestepap en Prumkes. Kent u deze, ja? Riestepap en Prumkes. La la la la la. Jos, ga lekker door, jong.

0: net zo'n Beyoncé, irreplaceable Hebe Allen in de Allen Ochtendshow. We kregen dan een appje van Eve. Hey Pascal, wanneer mogen we weer een pleertje aanvolgen? Nou, dat kent straks bij Rian, want het heeft weer de meezinger.
1: Ja.
0: Kent ze natuurlijk, heb ze een voorbeeldje, bijvoorbeeld, denk ze wel een lekker zonnig pleertje.
1: Iets een beetje fout. Als de zon schijnt van André van Duin.
0: Ja, dat hebben we wel een paar keer gedraaid in deze week. Maar ja, daar kreeg ze wel goede zin van natuurlijk. Want
1: of ik heb ik vind het veel beter. Ik heb de zomer in mijn bol van André Hazes.
0: Hazes is de basis.
1: Zomer in mijn bol.
0: Justement. Ja. Nou goed, we zeggen zo meteen even veel succes. En doe dan maar even bij Rian aanvragen. Nou, bij Rian straks ook weer, want het is natuurlijk wel vriendig. En het ze de week goed doorkomen, ik heb het over Nel. Nel, het interview straks zuurt ze weer bij Rian. Ik ben erg benieuwd wie zie je de warmte getrotseerd heeft. En wie ze ook de laatste dagen nog even door kunnen. Want vanavond kan je lekker onweer en zo. Haar kult dat allemaal wel een beetje aan. Dat wel.
1: Dat is misschien wel even lekker. Ja.
0: Dat is wel enige voordeel natuurlijk. Maar goed, als allerlaatste even kieken op. Ja, toen was er verbaasd van dat er besting in de Scheldwoordenkalender. Wat staat bij deze datum 29 mei?
1: Maar hier is één ding zeggen, Pascal. Ja. Er staat ook een Scheldwoord op Zeng. Voor Maastricht neer. Oh. Dat is natuurlijk geen Scheldwoord, dat is een eretitel.
0: Dat is een eretitel, ja. Dat ben ik met...
1: Dat toch even gezag.
0: Oké, laat maar komen.
1: Maar vandaag, 29 mei, Zeverzak.
0: De Zeverzak.
1: De Zeverzak.
0: Iedereen kent wel een Zeverzak.
1: Een zeurderige man staat er nog

0: Luister L1 altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. buitenlevenvakanties.nl.
3: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
7: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
11: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
12: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
11: One World, Many Stories, de wereld danst in Brunsum.
13: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
14: Ruik je de lente al? Haal het beste uit je huis en tuin. Shop de voorjaarsmust-haves bij
15: Retail Park Roermond. XL shoppen, gratis parkeren.
13: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
16: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bestuursvoorzitter Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht en tijdens corona verantwoordelijk voor de acute zorg vindt dat we onvoldoende geleerd hebben van deze periode. Vandaag begint het parlementair onderzoek naar de coronapandemie. Het is maar de vraag of kan worden vastgesteld of de botten die in Maastricht zijn gevonden toebehoren aan musketier D'Artagnan. Dat komt omdat de botten niet op een goede manier zijn opgegraven. En in Limburg is een tekort van zo'n 135 stageplekken voor mbo-studenten. Werkgevers zeggen de leerlingen vanwege personeelstekorten niet te kunnen begeleiden.
0: Dit is L1 met het nieuws van 10 uur.
17: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd beginnen de openbare verhoren door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Viroloog Marion Koopmans en voormalig minister Bruins zijn de eerste getuigen. Bruins was minister van Medische Zorg toen de eerste coronabesmetting in Nederland werd vastgesteld in februari 2020. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Roemenië heeft de NAVO om hulp gevraagd om de luchtafweer op te voeren. Een Russische drone sloeg in bij een flatgebouw in een Roemeense stad vlakbij de grens met Oekraïne. Door de inslag zouden 2 mensen licht gewond zijn geraakt. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Roemenië heeft de Europese lidstaten en NAVO-chef Rutte op de hoogte gesteld van het incident. De Israëlische premier Netanyahu heeft het leger opdracht gegeven om 70% van de Gazastrook in te nemen. Israël zou hiermee het zeer fragiele staakt het vuren met Hamas schenden, dat sinds oktober vorig jaar van kracht is. Toen werd een zogenoemde gele lijn afgesproken, de grens in het midden van de Gazastrook, waarachter het Israëlische leger zich moest terugtrekken. De laatste maanden schuift Israël die lijn steeds verder op. Gazanen die in de buurt komen van de denkbeeldige grens lopen kans te worden doodgeschoten. Bij een brand in Numansdorp in Zuid-Holland zijn tientallen elektrische brommobielen in vlammen opgegaan. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. De brand brak vannacht uit bij een autobedrijf. Even later stonden veel mini-auto's in lichterlaaien. Vanwege de rook kregen mensen in de omgeving het advies om ramen en deuren te sluiten en om de ventilatie uit te zetten. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt opnieuw broeierig warm bij 25 tot 31 graden.
18: Radio luisteren? Dat wil je natuurlijk in de beste kwaliteit en met de beste ontvangst. Daarom kies je voor een Zendjin. www.zendjin.eu.
19: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loods Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
18: Sanjin. World Class Radios.
20: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
21: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
22: Hoe begin ik weer met werken?
21: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
23: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
24: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
25: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
26: Met Rousseau Chocolade.
24: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
27: Liefde voor Limburg.
28: Met jou.
29: Met jou.
28: Bij jou.
29: Is Route Regio.

Oeh, als ze het nog nodig is om wakker te weren, dan koos dat met Never Alone en Two Brothers on the Fourth Floor, BL1. Dit is Route Regio. We komen in de ganse provincie. Leuk dat ze erbij is. Met te beginnen een fascinerend inkijkje in de autobranche. Want Ruud Teams uit Geleen is 73, hij is oud autodealer. En hij had na 42 jaar in het vak nu een boek geschreven over volgens hem de ondergang van de traditionele autohandelaar. Het ontstaan en de ondergang van de autodealer, zo heet dat boek. Het blikt terug op bizarre avonturen met automerken. En hij schetst wie het er nu uitziet, want volgens hem is de ouderwetse handjeklap inmiddels folklore geworden, nu fabrikanten alles online bepalen en de showroom eerder een hippe belevingsruimte is dan dat het toch echt nog naar Orly ruikt. Dat is een beetje truc naar vervlogen tijden met het boek van Ruud Uitgeleen. Dan nog u. De splinternieuwe bibliotheek in de wijk Donderberg in Remungen op het officieel de duren. Er is een lange zoektocht geweest, maar uiteindelijk is een voormalig buurthuis voor 1,5 miljoen omgebouwd tot een moderne laagdrempelige bieb. Er is een centrale bieb al in de binnenstad van Remung, maar voor veel kinderen is die te ver weg of te lastig bereikbaar. En dus moet deze nieuwe plek het verschil gaan maken om het leesniveau in de wijk omhoog te krikken. En dan het aantal baby's, heb je dat al gehoord? En binnen heel Nederland daalt al 10 jaar lang het aantal baby's. Het geboortecijfer is in 6 Limburgse gemeentes juist gestegen. Bezel, Remung, Maaschouw, Stijn en IJsden-Margraten met als absolute koploper Roerdalen. Er zijn meer baby's per vrouw geboren. De hardste klappen, die is minder baby's, die zijn gevallen in Vaals en Beek. Daar is het aantal geboortes in 10 jaar tijd met ruim een kwart gedaald. Dus vooral in Bezel, Remung, Maaschouw, Stijn, IJsden-Margraten en Roerdalen. Een paar nu. Limburgers erbij, dat is toch chic.

0: Uiting en Os Leedje bij Al 1. In het Venloze Technodome is gisterochtend het platform Materiaalmaatjes gelanceerd. Dat wordt een marktplaats voor restmaterialen. En daar kunnen bedrijven uit de buurt overgebleven spullen zoals metaal, schakelaars of douchebakken gratis aanbieden aan VMBO-scholen in de buurt. Nu is een van de initiatiefnemers, Anke Jansen, zielek uit hoe materiaalmaatjes vandaan kunnen.
1: Nou, het is ontstaan vanuit Elektra Scheppers, waarvoor ik werk. En Elektra Scheppers werkte al heel veel met ons onderwijs. Alleen op de duur beseften wij ons dat we al heel veel deden, maar dat we eigenlijk nog heel veel restmateriaal weggooiden en dat niet aan het onderwijs aanboden, waar zij misschien wel iets aan hadden. En zo is het balletje gaan rollen en zo zijn we gaan ontwikkelen. En zo hebben we nu iets staan voor heel veel scholen en heel veel bedrijven.
0: Ja, en zo komt heel veel dus bij elkaar op één plek. Dat gaat allemaal via een website. Dat zegt Linda Meles, die is bedrijvencoördinator van Materiaalmaatjes.
2: Het is dus www.materiaalmaatjes.nl. En je kunt het eigenlijk een klein beetje vergelijken met een marktplaats. Dus je maakt een account aan. En dan wijst het zich eigenlijk best wel eenvoudig. Want dat was ook wel een streven om het zo toegankelijk mogelijk te maken. Om die verbinding makkelijk te maken. Je meldt je aan. Je meldt je aan een school of bedrijf. Vervolgens als bedrijf kun je dus materialen erop plaatsen. Je doet het uploaden, hangt er een waarde aan, een omschrijving. En vervolgens kan school zien van wat wordt er hier allemaal aangeboden. Dat gaan we ophalen, we claimen dat eigenlijk. En dan is het de bedoeling dat zij dat als school zelf ook gaan ophalen.
0: Dat idee is net nu. Materiaalmaatjes begon enige tijd geleden al in Zuid-Limburg. En is nu dus ook beschikbaar in Venlo. Maar ze willen verder uitbreiden naar de rest van het land.
1: Het doel van Materiaalmaatjes is eigenlijk tweeledig. Hè? In de basis is het echt te zorgen dat we een beetje van die weggooi-cultuur afstappen. En dat er dat besef er is dat heel veel materiaal wat we weggooien echt nog bruikbaar is voor het onderwijs. Voor de vakmensen van morgen, die dan echt met goed materiaal werken. Maar daarbij is het ook die verbinding, is ook echt het doel van Materiaalmaatjes. Dus dat bedrijven en scholen elkaar op een eenvoudige manier weten te vinden. En dat begint dus met materiaal, maar hopelijk is het het begin van veel meer.
0: Anke Jansen, initiatiefnemer van Materiaalmaatjes, wordt dat.

0: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
2: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
3: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
4: Geniet van het voorjaar bij Tuincentrum Daniels en Schmid. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de Tuinboulevard van Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
5: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg? Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
6: Houd misdaad uit je buurt.
5: Luister nu naar onze podcast. Kijknietweg.eu.
4: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Kärcher hoge drukreiniger, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
9: Het is 10:30, dit is het L1 Nieuws met Paul Verstegen.
10: Goedemorgen Rian. Bestuursvoorzitter Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht vindt dat we onvoldoende hebben geleerd van de coronapandemie. Vanochtend is in Den Haag het parlementaire onderzoek begonnen naar deze periode. Mertens was tijdens corona verantwoordelijk voor de acute zorg in de regio. Ze snapt niet waarom het Rijk fors bezuinigd heeft op geld. Dat was gereserveerd om goed voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe pandemie.
11: Het is natuurlijk ook heel bijzonder dat alle middelen voor de pandemische paraatheid, dat die inmiddels zijn bezuinigd. Wat we zeker geleerd hebben in die periode is dat we ons ontzettend goed moeten voorbereiden. Ja, dan is het wel bijzonder dat die middelen worden afgeschaald.
10: Het is maar de vraag of kan worden vastgesteld of de botten die in Maastricht zijn gevonden toebehoren aan musketier D'Artagnan. Dat komt omdat de skeletresten niet op een goede manier zijn opgegraven door amateurarcheoloog Wim Dijkman. Dat melden bronnen die nou betrokken zijn bij het onderzoek. Bern op den Akker van de nieuwsredactie.
12: Je moet het zo zien, die Dijkman die heeft botten uit dat graf gehaald. Heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt met zijn blote handen. Dan zit je eigen DNA op die botten. Heeft die botten ook gewoon in een Albert Heijn zak gestopt. Of in een Tupperware doosje overhandigd aan de archeologen. Waardoor zij nu moeten gaan puzzelen van welk stukje botten is dat. En hoort het wel bij het skelet. En dat kost heel veel tijd, extra werk. En je kunt niet meer alles vaststellen.
10: Het wordt vandaag in Limburg broeierig warm. Lokaal zelfs 32 graden. Na het einde van de middag en vooral in de avond, dan slaat het weer om. Ingrid Lemmens van de nieuwsredactie.
13: Het KNMI komt daarom ook met een weerswaarschuwing. Want ze verwachten flinke onweersbuien, hevige windstoten van wel 75 km per uur. En hagelstenen van 2 centimeter, dat is ongeveer een pingpongbal. En het kan op veel plekken heel hevig gaan regenen, plaatselijk wel 20 tot 40 mm.
10: In Limburg is een tekort van zo'n 135 stageplekken voor mbo-studenten. Dit terwijl de stages een essentieel onderdeel zijn van de opleiding. Er is vooral gebrek aan stageplekken in de ICT, zorg en techniek. Werkgevers zeggen voorzichtiger te zijn om stagiaires aan te nemen, omdat ze niet genoeg personeel hebben om de leerlingen te begeleiden. Een auto is gisteravond in Sint-Joost volledig uitgebrand na botsing tegen een boom. De brandweer kon de bestuurder op tijd uit de auto bevrijden, maar deze moest daarna met verwondingen worden opgenomen in het ziekenhuis. In de auto bleken lachgascilinders te liggen. Vanwege het ongeluk was de Rijksweg N276 gisteravond 2 uur afgesloten. Het weer, de zon schijnt schoon. Vanmiddag tropisch en broeierig warm bij 31 graden. Aan het einde van de middag en avond onweer, flinke plensbuien en kans op hagel.

0: create hard.
1: Medusa BL1. Het gros van de tijd vul ik me fit en energiek en vul ik me gaan niet zo oud wie ik echt ben. Maar gisteren zat ik in de auto en het wordt natuurlijk heerlijk weer. En de scholieren van school worden naar huis aan het fietsen in de middag. En met dat ik langs zo'n groepje scholieren kom, of in ieder geval dat ik aan het wachten ben totdat ik er langs kom, want die meiden worden gezellig met een paar neven en aan het fietsen, zenig dat een van die meiden de benen zo langs de fiets had bungelen. En toen dacht ik, dat heb ik al lang niet meer gedaan. Dat ze op de fiets zit en dat ze beide benen van de trapper losleut om gewoon even lekker te zwaaien met die benen. Toen dacht ik, dat is een dinger, net zo wie dat tikkertje gisteren, dat chase tag. Dat is een dinger die we toch vaker zouden moeten doen. Dan ben ze op een gegeven moment volwassen en dan denkt ze, ik moet serieus op een fiets zitten. Maar eigenlijk moest ze af en toe nog even jong zijn en nog even ja, doen wat misschien geen nut had, wat misschien nergens op sleet, maar waarvan ze denkt, ja, het is wel lekker om dat weer even zo te vullen. Dus mijn suggestie is, zet ze vandaag op de fiets. Laat nog eens even die benen zo lekker langs de fiets bungelen. Om een beetje heen en weer te zwaaien op een veilige manier. En alle voorbehoedingsteksten erbij. Maar even nog vullen ze wie dat wordt vreugde dat ze zo ja, de dag erop heeft zitten. En even zwieren zwaaien met die benen. Wat is Gert van toen Stig jonk was? Dat ze nog wel eens zo willen doen. Was ze nooit meer deze? Gisteren nog wel eens van de glijbaan. In de speeltuin met ze wel. Gaat van als ze jong was, was ze nooit meer deze. Maar was ze wel nog eens zo willen doen. Mag ze me laten weten via de L1 app.
2: Yo man.
3: Yo.
2: Open up man.
3: Yo, what do you want man?
2: My girl just caught me.
3: You made her catch you?
2: I don't know how I let this happen.
3: The who?
2: The girl next door, you know.
3: Man.
2: I don't know what to do.
3: So it wasn't you.
2: All right.

0: wel eens zou willen doen? Ik dacht tikkertje van de glijbaan, schommelen, dat soort dingen. Ken ik van Ruud een appje in de ochtend zonder problemen te gaan hardlopen als ze de avond of uur op stap is geweest. Dat lukt ineens niet meer. Ah, oh, Ruud, koos het nog maar een keer, hè. Ik snap wat ze bedoelt. Bel. Beetje doorzetten is het.
1: Met snel.
0: Dan lukt het nog wel.
1: Bel met snel.
0: En misschien maar een paar meter. Als ze gegangen is, ben ze gegangen.
1: Bel met snel.
0: Vrijdagmorgen is het 10:45 geweest en dan ben ik alweer gat te laat om te bellen met mijn goeie vriendin en goeie vriendin van gans Limburg, Nel Geraerts, 94, uit Nijweert. Goedemorgen, Nel.
2: Morgen.
0: Ben ik aan de late kant? Is het erg?
2: Nee, maakt niks uit.
0: Oké, okay, gelukkig.
2: De dag is nog heel lang en nog heel warm.
0: Zo is dat, ja. Dan kun je ze maar beter rustig aandoen.
2: Ja.
0: Wie lukt het met slapen met die hitte?
2: Nou, ik heb perfect geslapen. Oh. Het zit eigenlijk best goed. Ik heb me geen dunner dekbed erop gelacht.
0: Ja.
2: En dat scheelt me, het is nog te warm.
0: Ja, maar het is toch wel fijn om gat van een deken te hebben, hè?
2: Zeker weten.
0: Ja, dat heb ik ook wel, ja. Vind het moeilijk om met niks op bed te slapen.
2: Ja.
0: Nou, wel fijn dat het op zich wel geeft. En wie is het weer met zich?
2: In Hoes is het echt niet warm bij mij. Het voelt echt wel met. Ik heb ook een ventilator. Dus dan kun je dus af en toe zo'n stil windje door het hoes. Dat is oké.
0: Lekker.
2: Ik zie het.
0: Ja, nou, en de master toch maar gewoon met die, hè? Want volgende week is er dan maar regen. En het geeft zo op een avond, is maar een beetje wat het is, toch?
2: Ja, ja, ja. Ik hoop niet dat het de hele zomer zoerheid gaat weren.
0: Ja.
2: Want dan hebben ze toch weer aan alle kanten vette pech.
0: Ja, ja, dat is zo. Maar volgens mij geeft het een beetje alle kanten op.
2: Het geeft alle kanten op. En vanmiddag geeft het hagelen. Eerst zeggen ze 32 graden. En dan een veerhoge kans op hagel. Dus ze zeggen maar wat. Maar het klopt allemaal niet zo.
0: Nee, ik denk dat dat een goede samenvatting is. Van over alles wat we hier de hele dag. Ja.
2: Nee.
0: Ik snap het. En wie is het met de nou en met de gezondheid? Wie vult ze dicht?
2: Gisteren zijn we naar het Oogcafé geweest.
0: Oh ja.
2: Ja, kijk, en dan heb ik toch de dag toch wel moeten ermee om weer een beetje bij te komen.
0: Ja, dat is toch wel veel.
2: Je oren zit je maar te zitten en luisteren en mee proberen te doen.
0: Mm-hmm.
2: Normaal, het is toch wel vermoeiend. Even goed, je hoeft niks te doen als te blijven zitten. En je werkt even goed mee.
0: Ja, maar er zijn nog veel lui bij elkaar, hè? Veel input. Ik kies veel te huren. Maar wordt het wel een leuk onderwerp? Want meestal is er wel een spreker, toch?
2: Ik denk erover dat ze een nieuwe wandelweg of een beweegroute moet je gaan maken in Weert.
0: Ja.
2: Dus die hebben ze bij Sint-Jozef ook zo'n beweegtuin. Maar er werd toch heel weinig gebruik van gemaakt, joh.
0: Ja, dat idee is goed, maar dat is voor dich ook gaat vuilen, nou.
2: Nou, ik doe dat sowieso niet, dan met de vermigheid geen zin. Mm. En voor mensen die het wel kunnen, dat gunnig ze.
0: Is ook zo. En ook wel leuk om even te huren dat ze weer nieuwe dingen aan bedenken zijn.
2: Ach,
0: maar dat is toen wel nog een beetje zo die oefeningen, toch, met de tv?
2: Ik doe altijd gymnastiek en ik probeer zoveel mogelijk te bewegen.

0: Maar je kunt niet wel een voor- en aan een stuk bewegen, hè?
1: Nee, dat is ook wel erg. Dat lukt me gewoon in L. Dat is ook wel erg enthousiast.
0: Ik ben een poetsmeisje. Ja. En ik vind het eigenlijk veel te warm om te poetsen. Maar ja, we zullen wat proberen te doen.
1: Nou, ik denk dat zie je het niet erg vindt. Jura, als ze even gaat losliggen.
0: Nee,
1: ik heb wel weer een andere keer.
0: Geen enkel probleem.
1: En voor de rest hebben ze de komende dagen een beetje rust? Als ze een beetje weekends komen?
0: Nee, er is verder helemaal niks. Er staat niks in de planning.
1: Oké. Okay. Ik kan ze een beetje bietanken.
0: En ik kan het wel goed.
1: Nou, dat is fijn.
0: Ja.
1: Ik bel dich volgende week niet, want volgende week vrijdag heb ik een broelof. Dus dan is Ruud.
0: Ah, lekker.
1: Ik kan ze weer even met Ruud bie kletsen. Ja, is wel leuk.
0: Superblij dan.
1: Ja, precies.
0: Ik hoop dat je het heel fijn hebt en in ieder geval heel veel plezier.
1: Dankjewel, dat kan goed. Spreek dich sneller,
0: en ik ben blij dat ik Ruud ook weer een keer
1: Ja, hier. Precies. Ja, en dan moet ze nog een beetje in de gaten houden, hè, dat het goed met hem gaat.
0: Ja, zeker.
1: Ja, ja, want spreken we dan af.
0: Zuinig zin alweer erheen
1: ja, precies, ja. Zo is dat. Nou, volgende week even bier kletsen met Ruud en dan spreek ik dich dan alweer.
0: Oké.
1: Tot gauw, Nel. Hoi.

0: Born to be wild, hoe ze be L1. Met zometeen hier een metzinger, vrolijk, positief en durig tech aangevrogen. Liefst in een Audi-appje, want de geur ger van dich. Of ze dat nu gewoon inspreekt met die burgerstem. Of dat ze het inzingt op die allerbeste zangstem. Dat maakt me weer niet uit. En wat me ook niet uitmaakt is welk liedje dat het is. Want het is vrij spelen vrijdag, dus het mag alles zijn. Zolang het een herkenbare hit is voor iedereen. Ik snap het, dit is een favoriete band en het B-kantje is echt het allerbeste. Maar dit gaat op een moment van heel Limburg samen één liedje zingen. Dus zo'n hit, die is van harte welkom in de L1-app. Loop maar kom.
1: Het diever zusje, het gemunde show, hey, ben goed, regie. Yo!
2: Cut my heart about 1-2 times. Don't need to question the reason. I'm yours.

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
4: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
0: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
5: Nu bij Zeeman. Dames singlets 3 voor €7. En kinderhemdjes 3 voor €6. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
6: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
7: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
8: Kraakbeen is een essentieel onderdeel van je gewrichten. En dus zijn we dit bij Vitepro niet vergeten. Vitepro bevat namelijk mangaan. En dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
8: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bestuursvoorzitter Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht en tijdens corona verantwoordelijk voor de acute zorg vindt dat we onvoldoende geleerd hebben van deze periode. Vandaag begint het parlementair onderzoek naar de coronapandemie. Het is maar de vraag of kan worden vastgesteld of de botten die in Maastricht zijn gevonden toebehoren aan musketier D'Artagnan. Dat komt omdat de botten niet op een goede manier zijn opgegraven. En in Limburg is een tekort van zo'n 135 stageplekken voor mbo-studenten. Werkgevers zeggen de leerlingen vanwege personeelstekorten niet te kunnen begeleiden.
10: Dit is L1 met het nieuws van 11 uur.
11: Annette Schut met het NOS Journaal. In Den Haag is het verhoor van viroloog Marion Koopmans begonnen. Ze is de eerste hoofdrolspeler die wordt gehoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Doel van de enquête is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Daarbij wil de Tweede Kamer kijken naar de rol van het kabinet, het parlement en andere betrokken instanties. Ook oud-premier Mark Rutte, toenmalig minister Vert Grapperhaus en oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel worden de komende weken gehoord. Nederland heeft geen reden om de Amerikaanse rapper Kanye West niet toe te laten. Dat zegt minister Van der Brink van Asiel en Migratie. Volgens hem is er op het gebied van de openbare orde en nationale veiligheid geen aanleiding de artiest te weren. West, die nu door het leven gaat als J, heeft in het verleden antisemitische uitspraken gedaan en bracht onder meer t-shirts met hakenkruizen op de markt. Gisteren werd bekend dat de gemeente Arnhem een vergunning heeft verleend aan het Gelderdoom voor 2 concerten. De Verenigde Staten hebben 2 Braziliaanse criminele bendes bestempeld als terroristische organisaties. Daarmee wil de VS meer bevoegdheden krijgen om in te kunnen grijpen. Het besluit komt volgens persbureau Reuters na oproepen van de Braziliaanse oppositie. Senator Flavio Bolsonaro, zoon van oud-president Jair Bolsonaro, aast op het presidentschap en hoopt bij Trump goede sier te maken. De 2 criminele bendes zijn grote spelers in de drugshandel in Brazilië. Het aantal inwoners van Japan is in 5 jaar tijd met 2,5% afgenomen. Dat is de sterkste daling in ruim 100 jaar. Vorig jaar woonden er in Japan 123 miljoen mensen. Dat zijn er ruim 3 miljoen minder dan 5 jaar eerder. De bevolking van Japan krimpt al jaren en de regering vindt dat zorgelijk. Het weer, zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden.
1: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
12: Een trap van Daniels Traprenovatie staat altijd centraal.
13: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach, het grote modehuis in de regio.
14: Liefde voor Limburg.
15: Met jou, bij jou. Dit is Route Regio.

0: Talk To Me bij L1 met zometeen Hede met zanger Dedder Tikken worden aangevraagd. En het is vrijdag, dus op Vrij Spelen Vrijdag mag alles. Dan ken ik bijvoorbeeld een appje van Eefje.
1: Goedemorgen Rian.
0: Hallo.
1: Eindelijk de meezinger. Ja. Ik zou heel graag nog eens samen zingen van Joke Schuren. Lekker voelig nummer en natuurlijk een echte meezinger. Fijne zonnige dag nog. Doei doei.
0: Dankjewel daarvoor. Voor dich ook even. En hier is nog Journey.
2: Goedemorgen Rian.
0: Hey.
2: De metzinger, zou ik te denken. Dwayne Verheijden heeft vandaag een nieuw nummer uitgebracht. Isabella. Het is nog geen metzingen, maar nu is gegarandeerd wel.
0: Ja, dat wil lastig metzingen, Johnny. Dat is nog het vreugd. Maar ik schreef hem er zeker bij. Dat zal over niet al te lang opeens wel een metzinger weren. Dat ken ik anders. Wat wil Stichtje huren vandaag? Vroeg het aan via de L1-app.

0: Een kunstwerk dat de intieme band tussen patiënt en naaste verbeeldt. Dat is het doel van het kunstwerk Blijf Nabij van Saskia Stolz. Vanaf vandaag kun je haar kunstwerk op meerdere plekken gaan zien, want het maakt een reis door Zuid-Limburg. En ik heb haar aan de lijn. Saskia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wil je even omschrijven hoe dat beeld eruit ziet?
1: Het is een heel groot wit kunstwerk van 2 meter hoog, 4 meter breed. En het zijn eigenlijk 2 enorme hoofden van een man en een vrouw die elkaar heel intens vasthouden. En die vrouw die kijkt die man heel vragend aan en de man heeft zijn ogen dicht. En het verbeeldt eigenlijk de uitdaging die heel veel mensen ervaren in de periode dat een van de twee palliatief is.
0: Hoe ben je bij deze verbeelding gekomen?
1: Nou, eigenlijk zoals bij al mijn kunstwerken ga ik eerst met heel veel mensen praten. Ervaringsdeskundigen. Dus ik heb met heel veel patiënten gesproken. Met naasten, met professionals. En eigenlijk was de rode draad in al die gesprekken. Dat iedereen zei ja, op het moment dat een van de twee weet dat hij gaat overlijden. Korte tijd, langere tijd, maakt dan eigenlijk niet eens heel veel uit, gek genoeg. Dan kruipen mensen heel erg in hun schulp. En ze willen de ander niet tot last zijn, spreken dingen niet meer uit. Dus die verbinding die wordt op een goed moment heel moeilijk. En ontstaat er een enorme afstand. Dus eigenlijk komt die ziekte heel erg tussen een relatie in te staan.
0: Ja.
1: En het beeld, dat verbeeldt eigenlijk van blijf bij elkaar. Weet je, blijf elkaar aankijken, blijf elkaar voelen. Blijf ook samen lachen, huilen. Weet je, blijf gewoon leven.
0: Ja.
1: In de brede zin van het woord.
0: Ja, mooi om het zo te horen. Het kunstwerk is vorige maand op de Neuden in Utrecht onthuld. Dat zal ook wat reactie los hebben gemaakt.
1: Ja, nou, het is trouwens in Amsterdam onthuld. Allereerste plek. op het Beursplein. Klopt. Er waren heel veel reacties. Mensen zijn er echt door geraakt. Vind ik altijd heel spannend met kunst in de openbare ruimte. En zeker als het zo groot is. Weet je, dan weet je nooit of de boodschap echt overkomt. Maar in dit geval, mensen blijven staan en lezen het verhaal. En het gaat natuurlijk ook over een onderwerp wat zoveel mensen raakt. Weet je, of het nu in je eigen nabijomgeving is of net iets verder weg. Maar iedereen heeft daar wel een verhaal bij.
0: Ja, wat is een verhaal dat jou echt raakt, dat je hebt gehoord van iemand?
1: Ja, dat was een van de patiënten die ik sprak. Zij vertelde over dat haar man dus ging overlijden. En eigenlijk dat wat ik net ook al zei, zij hield zich heel erg in. Zij wilde heel erg voor hem aan zorgen en had eigenlijk nergens meer tijd voor hem. En had het best wel zwaar en dat heeft ze nooit naar hem uitgesproken. En op een goed moment keek ze naar hem en dacht, als ik nu niet met jou in contact kom, dan ben ik al kwijt voordat je weg bent. En die uitspraak, die kwam zo bij mij binnen.
0: Ja.
1: Ze zei, op dat moment is ze zich gaan uitspreken. En toen zei ze op een goed moment heel eerlijk, ik heb het eigenlijk ook best wel zwaar. En dat was echt een breekpunt in dat hele proces. Omdat die man zei, ik ben zo blij dat je het zegt. Nu durf ik ook eerlijk dingen te zeggen. En dat heeft ze weer helemaal bij elkaar gebracht.
0: Mooi.
1: En dat was echt een heel mooi verhaal. Ja,
0: mensen niet kwijtraken voordat ze weg zijn.
1: Ja, exact.
0: Maar
1: ja.
0: Klinkt als een hele mooie toelichting van het werk. Maar mensen mogen vooral natuurlijk zelf erbij ervaren wat ze zien en wat ze voelen op het moment dat ze het zien. Het is niet te missen, een heel groot beeld. En het gaat ook rondreizen. Is het er wel op gemaakt, Saskia? Want het is nogal flink om van plek naar plek te gaan.
1: Klopt, nee, daar is het zeker op gemaakt. Ik heb al eerder een reizend kunstwerk gemaakt, Stille Strijd. En dat heeft er 2 jaar lang rondgereisd. Dus daar hou ik wel echt rekening mee bij de productie. Dat het natuurlijk hufterproof is, weersbestendig. Maar dat het ook echt wel tegen een stootje kan. Dus en het wordt wel voorzichtig getransporteerd natuurlijk.
0: Super, tot en met 30 juli is dat kunstwerk achterin volgens te zien in Sittard, Heerlen en Maastricht. Saskia Stolz, dank je wel.
1: Ja, heel graag gedaan. Fijne dag.

0: 3, 2, 1.
1: Vrij spelen vrijdag, dus alles mag, alles kan in de meezinger. Maar dus is het toch al snel dat het gaat richting die warme temperaturen nog van vandaag. Zo kien ik van Martijn de Vrijbuiters en Poeleke Poeleke Ploense binnen. Oh, dat is wel echt een persoonlijk favorietje, Martijn. Maar volgens mij heb ik dat nog niet zo heel lang geleden al gedaan. Dus ik gewoon hem toch heel even laten liggen. Al gooi je hem misschien later in de uitzending nog erin. Gewoon los van de meezinger. En omdat het de laatste dag zo warm is. Dus, Poeleke Ploense, even niet de meezinger. Een liedje dat ik nog veel binnen heb gekregen. Onder andere van Wim en ook van Marja, is deze.
2: Ja, een meezinger. De Vlamingen zijn immer wieder zondags van Cindy und Bert.
1: Ja, die heb ik veel gehuurd. En ik heb eens even kieken, nog het appje van Fred ook heel veel gehuurd. Ik denk wel het meest.
3: Goedemorgen, Rian. Met Fred. Omdat het zo lekker zonnig weer is,
1: ja,
3: en draai voor mij maar als metzinger van de dag de surfers met windsurfing. Groetjes!
1: Daar gingen de meeste appjes naartoe. Dus dat huurde hem gewoon, de surfers en windsurfing als metzinger.

0: Cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
1: Nu bij Zeeman, dames singlets 3 voor 7 euro. En kinderhemdjes 3 voor 6 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
2: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
3: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
4: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Voor alle witgoed en elektronica is EP Tummers je ideale match. Met een assortiment waar je u tegen zegt. En service waar je echt vrolijk van wordt. Wij bezorgen en installeren en nemen oude apparatuur gratis mee. eptummers.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
8: Het is 11:30 geweest. Dit is het L1 Nieuws met Paul Verstegen.
9: Goedemorgen. Bestuursvoorzitter Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht vindt dat we onvoldoende hebben geleerd van de coronapandemie. Vanochtend is in Den Haag het parlementaire onderzoek begonnen naar deze periode. Mertens was tijdens corona verantwoordelijk voor de acute zorg in de regio. Ze snapt niet waarom het Rijk fors bezuinigd heeft op geld dat was gereserveerd om goed voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe pandemie.
10: Het is natuurlijk ook heel bijzonder dat alle middelen voor de pandemische paraatheid, dat die inmiddels zijn bezuinigd. Wat we zeker geleerd hebben in die periode is dat we ons ontzettend goed moeten voorbereiden. Ja, dan is het wel bijzonder dat die middelen worden afgeschaald.
9: Het KNMI lanceert een nieuwe manier om warmte aan te geven. In hun app gaan ze op een schaal van 0 tot 10 hittekracht aangeven. Weerman Thijs Seelen.
11: En die hittekrachten hebben ze gemaakt op een schaal van 0 tot 10. En dat is eigenlijk om de mensen een beetje bewust te maken van hoe we hitte ervaren. Hoe vochtiger de lucht, hoe minder wind er is en hoe feller de zon, hoe krachtiger de hittekracht is, hoe meer hitte we ervaren.
9: In de loop van het jaar komt het KNMI met een kaart waarop de hittekracht over het hele land is te zien. Mensen kunnen zo het gevaar voor zichzelf inschatten en maatregelen nemen. Het is maar de vraag of kan worden vastgesteld of de botten die in Maastricht zijn gevonden toebehoren aan musketier D'Artagnan. Dat komt omdat de skeletresten niet op een goede manier zijn opgegraven door amateur-archeoloog Wim Dijkman. Dat melden bronnen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek. Bern op de Nakker van de nieuwsredactie.
12: Je moet het zo zien, die Dijkman die heeft botten uit dat graf gehaald. Heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt met zijn blote handen. Dan zit je eigen DNA op die botten. Heeft die botten ook gewoon in een Albert Heijn zak gestopt of in een Tupperware doosje overhandigd aan de archeologen. Waardoor zij nu moeten gaan puzzelen van welk stukje bot is dat en hoort het wel bij het skelet. En dat kost heel veel tijd, extra werk en je kunt niet meer alles vaststellen.
9: In Limburg is een tekort van zo'n 135 stageplekken voor mbo-studenten. Dit terwijl de stages een essentieel onderdeel zijn van de opleiding. Er is vooral gebrek aan stageplekken in de ICT, zorg en techniek. Werkgevers zeggen voorzichtiger te zijn om stagiaires aan te nemen, omdat ze niet genoeg personeel hebben om de leerlingen te begeleiden. Het weer, het is broeierig warm, 31 tot 32 graden... en dat blijft zo'n beetje de hele dag zo. Aan het einde van de middag en begin van de avond kan het flink gaan plensen en is er kans op onweer en hagel.

0: Ray en Where's My Husband, BL1, hoe het gaat over dingen die ze vroeger wel deed, maar nu niet meer, maar eigenlijk nog wel eens wil doen. Snap ze het nog? Gisteren reed ik langs een groepje scholieren in dat lekkere weer, zo korte broekjes. En een van die scholieren leed zo die lekkere blote benen bungelen in de weer, in de wind. En dat ik dacht, oh ja, dat is zo fijn om met dit weer net op de trappers te zitten. Maar beide benen langs de fietsen laten hangen. Ja, het klinkt nu zo klein, maar ik dacht, dat heb ik al zo lang niet gedaan. Om gewoon heel even los te laten. Ja, de deed ze ook wel eens de handen los van de fiets. Tenminste, anderen deden dat vroeger. Ik durfde dat nooit. En dat doe ik nog altijd niet. Maar even zo de wind laten vullen. Langs de benen, als die benen zo lekker bungelen. Dat leek me nog wel eens een goed idee. Wat is het van vreugde was ik nog wel eens keer zou willen doen. En ik had het ook gehad over een glijbaan. En ik kreeg een appje van Saskia. Ik heb het laatst nog eens een keer gedaan toen ik met vriendinnen langs de speeltuin liep. Het was een beetje proppen, want de glijbaan was toch kleiner dan dat ik me herinnerde. Maar het was wel leuk om nog een keer te doen. Al vond ik de schommel daarna toch een stuk fijner. Ik ken ook nog een appje van Maria. Dat zei het wat echt vroeger heel leuk vond om te doen, voor stoepranden. En eigenlijk zou dat prima nog kennen nu. Ik probeer het nog wel eens, soms met mijn kleinkinger, maar die doen toch meer voetballen dan stoepranden. Dat vingen ze net gaat leuker. Maar eigenlijk zou ze dat gewoon nog eens met de buren kunnen doen. Waarom niet? Ik ken nu een appje van Journey. Dat heb ik nog niet geloesterd. Dat is even kijken.
1: Ik had vroeger een skatebike. Zo'n eindwieler. Dat was een gaaf ding. Levensgevoorlijk.
0: Een skatebike?
1: Dat was eind jaren 80, begin 90. Maar met eindwiel zo en dan twee kleine veur. Maar dat ding dat ging. Dat zou je toch nog wel eens een keer willen doen. Ik zal het niet meer kennen. Maar waar geweldig.
0: Ja, precies dat, Journey. Dankjewel daarvoor. Ik heb het ook met skateboarden. Dat deed ik wel ger, maar ik ben gewoon bang dat ik alles breek. Als ik het nu zou doen, dan weer een paar weken eruit leggen. Daar heb ik dan toch wel geen zin in. Maar koos het nog maar eens. Even zo lekker. Wat het gaat van vreugde was ik nog wel eens zou willen doen. Mocht je me laten weten via de L1-app. Dit is Gabriel Rios, perfect van deze hete dag. Broad Daylight, BL1.

Alles zou ze willen doen. Kind een appje van Conny. Vroeger rolschaatsten we veel. En dan zo 's avonds, als het al een beetje donker begon te worden, hard naar een lantaarnpaal toe en met een slinger eromheen. Ja, en dan moest je natuurlijk naar binnen. Oh ja, zo wordt dat. Heb ze ook nog zo'n gevoel, dan mocht ze dat delen via de L1-app. Lekker een beetje nostalgie. En dit is het geheimpje van mij en Martijn.

0: in de corona verhoren. De start van Funpop komt eraan en een nieuwe opgave in het routespel.
1: Luister L1 Radio. App met de jocks en doe mee met acties. L1. Altijd en overal via de gratis L1-app. Download hem nu.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar. Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKS Keukenstudio in Tudderen.
9: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
10: Hoe kom ik hier weg?
9: Vragen die over je toekomst gaan.
11: Hoe word ik beter in mijn vak?
9: Of één die je wakker houdt.
12: Hoe begin ik weer met werken?
9: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.
13: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Bestuursvoorzitter Helen Mertens van het ziekenhuis in Maastricht en tijdens corona verantwoordelijk voor de acute zorg vindt dat we onvoldoende geleerd hebben van deze periode. Vandaag begint het parlementair onderzoek naar de coronapandemie. Het is maar de vraag of kan worden vastgesteld of de botten die in Maastricht zijn gevonden toebehoren aan musketier D'Artagnan. Dat komt omdat de botten niet op een goede manier zijn opgegraven. En in Limburg is een tekort van zo'n 135 stageplekken voor mbo-studenten. Werkgevers zeggen de leerlingen vanwege personeelstekorten niet te kunnen begeleiden.
1: Dit is L1 met het nieuws van 12 uur.
14: Annette Schut met het NOS-journaal. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen, maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes €8 miljoen aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugsmokkel. Ook wil het OM €62.000 afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. Twee Braziliaanse criminele bendes zijn door de VS bestempeld als terroristische organisatie. President Lula is daar fel op tegen, omdat dit de weg vrij zou kunnen maken voor militaire acties van de VS in Brazilië. Flavio Bolsonaro, de belangrijkste opponent van Lula bij de verkiezingen komend najaar, zou dit bij de VS hebben ingestoken. In Kenia zijn 8 studenten opgepakt voor de brand in een kostschool gisteren. Daarbij kwamen 16 meisjes om het leven en bijna 80 anderen raakten gewond. Volgens lokale media zijn de verdachten 8 meisjes die op de school les kregen. De brand brak uit in de slaapzaal. woeden vaker brandjes in Keniaanse scholen. 2 jaar geleden waren het er meer dan 100. Volgens onderzoekers worden die aangestoken uit protest tegen de strenge discipline en de slechte omstandigheden. Het weer. Zon en wolken met later vanmiddag een toenemende kans op zware onweersbuien. Het wordt broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Het weekend verloopt grotendeels zonnig, mogelijk met wat sluierwolken en zo'n 25 graden.
10: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
15: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
16: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
17: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
18: Ik kan niet werken vandaag.
19: Waar heb je last van?
18: Koorts. Oranje koorts.
20: Geef je over aan je oranje koorts en scoor nu een Hisense No Frost Cool Freeze combinatie voor €388. Mediamarkt.
17: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
21: Liefde voor Limburg.
22: Met jou. Bij jou. Dit is Route Regio.
23: Dit is

0: U2 en Angel of Harlem bij L1. Met het nieuws van deze vrijdag 29 mei, de coronaverhoren zijn van start. De enquêtecommissie met Kamerleden ondervraagt de komende weken hoofdrolspelers uit de crisis om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Viroloog Marion Koopmans is de eerste getuige die gehoord wordt door de coronacommissie. Dat was vanochtend. Laten we luisteren naar een klein fragment.
1: Ja, met de kennis van nu hadden we al de eerste week van januari kijkend naar Wuhan gezegd van waar moet je nu als wereld gezamenlijk iets aan doen. Maar dat is ook wel een beetje theoretisch, denk ik. Ik denk dat dat wel iets is voor ook richting de adviezen naar de toekomst. Hoe wil Nederland ook aangehaakt zijn bij echt die internationale besluitvorming?
2: Met de kennis van u zegt u, er had eerder ingegrepen moeten worden.
1: Nou, ik denk met de gegevens waar we mee moesten doen. Ja, natuurlijk. Kijk, achteraf is alles makkelijk.
2: Het gaat over de kennis van nu. Ja.
1: Met kennis nu had je eerder kunnen ingrijpen. Of de pandemie dan heel anders was gelopen, waag ik te betwijfelen.
0: Viroloog Marion Koopmans was dat. Verslaggever Jos van den Broek volgt die verhoren. Jos, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Hoe heb jij ernaar geluisterd vanochtend?
3: Ja, met veel belangstelling, met veel interesse. Die slechte film van toen komt weer naar boven. Zij zat natuurlijk in het oog van de storm. Ze was viroloog uit Stijl, werd voortdurend geadviseerd vanuit het outbreak management team, moest zij adviezen aanbrengen. En ja, ze zegt, we had eigenlijk zo weinig kennis en dan moet je adviezen uitbrengen. En nu, 5 jaar later, ja, als je dan terugkijkt, kun je natuurlijk heel makkelijk de vinger op de zere plek leggen. Had het anders gekund, had het beter gekund, hadden we eerder moeten ingrijpen. En dan gaat het vooral om het begin van die pandemie. We hadden natuurlijk carnaval, we hadden de wintersport, grote evenementen. En hebben we eigenlijk in maart 2020, toen eigenlijk, ja, de wereld in brand stond, hebben toen juist zijn goed gehandeld? Dat is natuurlijk de vraag. Maar ja, zij zegt ook, ja, ik ben een wetenschapper, ik moet het doen met de kennis die ik heb. De uitbraak was in China daar, bij die varkensmarkt in Wuhan. Ja, en met de kennis van toen heb je keuzes gemaakt. En achteraf is het altijd makkelijk oordelen.
0: Ja, zo blikken we daar nu op terug. Maar met die kennis van nu wil je je wel weer voorbereiden op wat komen gaat.
3: Ja, en dat is natuurlijk eigenlijk de lessen die dus inderdaad die enquêtecommissie ook wil trekken. We willen niet zwarte pieten, we willen niemand de schuld geven. Maar goed, er komt vroeg of laat weer een nieuwe pandemie aan. Zijn we voorbereid? Weten we wat er ons te wachten staat? En kunnen we dan ook gewoon handelen zoals we moeten handelen? Ja, de kern is toch van het verhaal, ergens breekt een virus uit. In Afrika breekt nou het ebola-virus uit. Dat lijkt heel ver weg van jou en mij. En misschien komt het over een paar maanden ook wel hier. Maar het is natuurlijk wel zo van, je moet met heel weinig informatie, moet je keuzes maken, moet je afwegingen maken. En dat maakt het lastig. Ja, en zij is een wetenschapper. En ze zegt toch eigenlijk, ja, met de kennis die we toen hadden, hebben we toen de beste adviezen gegeven. Ja, en achteraf gezien kun je natuurlijk altijd zeggen, hadden we eerder moeten ingrijpen, dat had misschien duizenden doden gescheeld.
0: Ja, in die zin is het een cijfersverhaal, is het een risicoverhaal. We maken inschattingen en planningen en statistieken, maar het is ook een menselijk verhaal, hè, Jos?
3: Ja, het is een menselijk verhaal. En ja, ik was vanmiddag toevallig met Meta van der Wouden, die is specialist op de IC geweest, die raakte besmet. Die is afgekeurd, die heeft 11 dagen in coma gelegen. Die worstelt nog steeds met alle gevolgen van de pandemie. Die kan zich niet meer concentreren, heeft bijna geen spiermassa meer. Ja, en het menselijk drama is nog steeds groot. En daar komt er natuurlijk bij dat wij nou allemaal die long-covid-polies hebben. Die worden waarschijnlijk afgeschaald aan het eind van het jaar. Er is geen geld meer, er is geen geld meer voor de pandemic waarschuwingssysteem wat we hebben. Dus de mensen die echt nog dat beeld in hun hoofd hebben, die zeggen natuurlijk wel van, goh, wij moeten wel leren van die lessen. Dit kan volgende week, volgende maand weer gebeuren. Dus je moet daar heel goed in blijven investeren, in die mensen, in die GGD's die geld krijgen. Ja, en anders is het allemaal voor niks geweest.
0: Ja, de komende weken blijft dit spelen en we blijven het volgen. Dankjewel, verslaggever Jos van den Broek.
4: Dit is L1. L1.

0: 5, BL1 in Horst weer de laatste handgelag aan het terrein van het festival Funpop. Al meer dan 25 jaar is dat het festival voor lui met een verstandelijke beperking en hun familie. En dit weekend stroomde het festival weer vol. Ik heb de vuurzitter van Funpop aan de lijn, Niek Geurts. Niek, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Ben je er klaar voor?
1: Ja, al het ganse jaar eigenlijk, hè.
0: Ja?
1: Alleen,
0: ja,
1: nou kunnen het een beetje, tot een hoogtepunt, moet
0: ik zeggen. Ja, dus, ik weet niet wie ze omgeeft met stress.
1: Ik kan er mee omgaan.
0: Dat is gewoon om te huren. Hey, en je zit er ook al 24 jaar, dus de bewijs het toch maar jikker keer weer. Maar om toch nog heel even dan op de misschien wel pijnlijke plek te drukken. Het weer, het geeft alle kanten op, hè. Onweer, hagel, hitte. Wie zit je erop voorbereid?
1: Ja, dat is toch een stressfactor, hè. Dan moeten we ons hoofd koel houden.
0: Ja.
1: Dus dat kunt gewoon, natuurlijk houden we het weer nauwlettend in de gaten. We hebben contact ook met de weerstations. En dit is ook een beetje ook een beetje de ervaring die we hebben. Een kiek, is dit alles goed? Is alles geankerd? Hebben we het hitteplan op orde? Nou, die dingen, zeg maar. En we kunnen er toch niks aan veranderen. Dus,
0: nee, dat is zo.
1: En vorig jaar hadden we stromende regen, continu het hele weekend. Dus we mogen een handje klappen, deze editie.
0: Ja, en hoe moet je sowieso natuurlijk al rekening houden met het festivalterrein met lui met een beperking? Is dat nog extra lastig dan, met zo'n wisselende weersomstandigheden?
1: Ja, kijk, we hebben best wel veel binnenruimte, dus een aantal grote tenten. Dus op het moment dat er echt iets aan de hand is met onweer, dan kunnen we de mensen ook naar binnen brengen. Dat is wel belangrijk voor ons. Voor de rest goed communiceren. En we hebben ook het voorbeeld dat natuurlijk heel veel begeleiders bezien bij onze bezoekers. Die weten ook precies wat kan en wat niet kan. Dus we hebben eigenlijk veel expertise op het terrein. En dat geeft ook wel een stukje rust, zeg maar.
0: Gelukkig.
1: Ja,
0: Zeg, 25 jaar Funpop, dat is toch niet niks. Waarom is het nog altijd belangrijk, Niek, dat Funpop er is?
1: Ja, het is, waarom? Ja, goede vraag. We proberen voor iedereen een festival te zien waar iedereen welkom is. Met speciale aandacht natuurlijk voor onze doelgroep van mensen met een beperking, familie, vrienden, bekenden. En ik moet zeggen dat de laatste jaren dat ook wel goed mengt. Alleen ja, een festival is niet altijd toegankelijk voor iedereen met een rolstoel of voor een ander soort beperking. Dus we zorgen in ieder geval wel dat alles netjes op orde is en dat ze gewoon een fijn gevoel hebben eigenlijk. En ook gewoon, zeg maar met een, zonder na te denken naar een festival kunnen gaan. Zeg maar. Het is helaas een huurding. Ik denk wel dat er ook echt wel stappen gezet worden. De andere festivals natuurlijk. Alleen we hebben er wel, dat is een beetje onze passie om dat gewoon natuurlijk, om die doelgroep echt voor op te zetten.
0: Ja, wilt je ook wel eens gevraagd door andere festivals? Van, heb je tips voor ons?
1: Ja, zeker. En vice versa, hè. Dus we hebben ook natuurlijk ook banden met de Limburgse festivals, met Bospop, met Pinkpop. We zien ze een keer bij de Zwarte Cross wisten kijken. Natuurlijk, dat gebeurt. En ook dit jaar kriegen we wat mensen op bezoek. En zo wisselen we dat ook goed. En ik denk dat dat ook het wel, dat de evenementen in de cirkel sterk maakt. Dat er gewoon een oog van elkaar is.
0: Ja, fijn.
1: Dus,
0: nu is het voor de lui die komen vaak een hoogtepunt, een bepaalde artiest die ze graag willen zijn. Maar voor de organisatie is er meestal een ander hoogtepunt. Hoe kijk zich naar uit het weekend?
1: Ja, dat is gewoon dat is heel cliché, maar de lachende gezichten die dadelijk weer morgen vroeg om 10 uur gaat de trein op. En dan komen al die lachende gezichten wel binnen. En of het nou zon schijnt of regent, ze blijven lachen. Het is altijd fun, dat zit ook in de naam natuurlijk. Dus weet je, we werken natuurlijk als organisatie heel rond toe naar dit moment. We zijn nog druk bezig met de laatste voorbereiding op het terrein. En morgen vroeg dan is eigenlijk het moment waar we op hebben gewacht. En dat is gewoon weer die strolende bezoekers naar binnen toe.
0: Ja, super.
1: En inderdaad, wie er dan op het podium staat, dat maakt voor ons persoonlijk al een geloed. Het gaat om de fun en een onvergetelijk weekend, zullen we zeggen.
0: Dankjewel, Niek Geurts, voorzitter van Funpop. En ik zie nog morgen, want L1 Radio is er het hele weekend bij. En ik ben er morgen vroeg.
1: De luchtballon stijgen al bijna op.
0: Dan kom ik die energie nog eens checken.
1: Goed zo, tot
0: dankjewel, morgen. Dankjewel, Niek. Succes met de laatste loodjes.
1: Jullie ook, hoor. Goedjes.
0: Hoi.

0: Lauryn Hill en Doe Op, die L1, riemen vast, daar gaan we.
1: Het
0: Kritische omschrijving brengt ons nou 1 plaats in Limburg. Maar welke toch? Dat is de groete vroeg van het routespel. Heb ze enig idee, dan maakt ze kans op 2 kaarten voor de kasteel ten Aarsen. Het is een nieuwe opgave. Dus iedereen evenveel kansen, Kumper. Waar onze fabriek veranderde in een kapel. Waar onze fabriek veranderde in een kapel, dat is de opgave van het routespel. Heb ze enig idee welke plaats het is? Shake een appje.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
9: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag Zien in Aken en Mönchengladbach, het grote modehuis in de regio.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
13: Het is bijna 12:30, dit is het L1 Nieuws met Dennis Ewald.
14: Goedemiddag. De parlementaire enquêtecommissie die is begonnen met het onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis... heeft vandaag gesproken met virologe Marion Koopmans uit Steyl... die een cruciale rol had in het bestrijden van de pandemie. Het ging onder meer over het laten doorgaan van carnaval in 2020... en waren op dat moment al besmettingen in Europa. En carnaval heeft eraan bijgedragen dat Brabant en Limburg het zwaar te verduren kregen... Koopmans heeft gezegd dat de experts destijds het schrappen van carnaval een te zware maatregel vonden.
15: Ja, eigenlijk omdat er nog steeds heel weinig duidelijk was. Er was toen dus in, 23 februari, dat is gewoon maar dat is de week van carnaval, werd in Italië de diagnose gesteld. Er waren wel geruchten. Maar toen werd in Italië de diagnose gesteld. Een week later bleek dat het daar echt over de... zeker in een bepaald dorp in Bergamo... dat het heel hard ging dat de zorg overbelast werd. Dat de IC overbelast werd.
14: Limburg kreeg zware klappen in de eerste fase... met veel besmettingen, ernstig zieken en sterfgevallen. Het Venlose gemeentebestuur heeft definitief de omgevingsvergunning verleend... voor de komst van een groot AZC in het voormalige klooster Bethanië. Dat betekent dat het COA voorbereidingen kan gaan treffen... om daar maximaal 328 asielzoekers onder te brengen. Er waren 64 bezwaren van inwoners. Een van de speerpunten van de nieuwe coalitie in Heerlen... is groeien naar 100.000 inwoners in 2050. Om dat te bereiken moeten minimaal 7.000 woningen worden gebouwd. Heerlen had ooit meer dan 100.000 inwoners... maar dat aantal is in de laatste jaren teruggelopen. Nu heeft Heerlen zo'n 88.000 inwoners. En het handelen van archeoloog Wim Dijkman... heeft het wetenschappelijk onderzoek... naar de mogelijke resten van musketier D'Artagnan... er niet makkelijker op gemaakt. Dat zeggen deskundigen. Dijkman is volgens critici onvoorzichtig geweest... met het in Maastricht gevonden skelet. Redacteur Bernhard op den Akker.
4: Je moet het zo zien, die dijkman die heeft botten uit dat graf gehaald. Heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt met zijn blote handen. Dan zit je eigen DNA op die botten. Heeft die botten ook gewoon in een Albert Heijn zak gestopt. Of in een Tupperware doosje overhandigd aan de archeologen. Waardoor zij nu moeten gaan puzzelen van welk stukje bot is dat. En hoort het wel bij het skelet. En dat kost heel veel tijd, extra werk. En je kunt niet meer alles vaststellen.
14: Het weer zonnig en tropisch warm met maximaal 32 graden. Later in de middag vanuit het westen onweer. Lokaal met hagel, windstoten en veel regen.

plaats in Limburg, waar onze fabriek veranderde in een kapel. Dat is de opgave van het routespel. Wim denkt dat het Landgraaf is, want daar zit de gedachteniskapel van de mijnwerkers. En de kapel staat voor vroeger staatsmijn Wilhelmina, de kapel voor van alle mijnwerkers. Ik zie nog een Mung, Reuver, de Grasbuus. Dat is Joekskapel, de Grasbuus. Dat denkt Karin, Sjaarsberg, Tegelen. Eens even kieken wat ik nog zie. Nederweert, Panningen. Kebarol, ja, die gedachtegang snap ik, maar dat is hem toch niet. Münstergeleen, zinnig nog voorbij komen. Bij Pater Karel is ooit een molen geweest. Dankjewel voor de appjes, maar dat is het niet. Hupstig een idee wat het wel moet zijn. Schik dan nog een appje.

0: Alan Clark en Route Regio. Het routespel, maar weer eens heel veel plaatsen in Limburg zou kunnen zijn. Want ik gewoon door de ganse provincie in de appjes. Peter, de denkt aan Oud-Roosteren. Lisette denkt aan Belfeld. Het kapelke van Gloer. Tijmerij hebben daar nog over gezongen. Grubbevorst heb ik voorbij zien komen in een appje van Ger. Kreeg nog een appje, dat horen niet van Betsy.
1: Hallo. Ja, Betsy zei het, ze belt zelf niet, maar het zei het zo in Weert zijn. Goedjes.
0: Dankjewel. Het is leef tussen de boodschap durfgeefs, maar toch is het helaas ook niet Weert. Even kijken, ik kreeg een appje binnen van Jos.
2: Hallo, mijn Jos. Ik denk dat de opgave voor vandaag van het routespel dat de antwoord Ospel is. Een oude zuivelfabriek is hier veranderd in een kapel.
0: Ospel. Het goede antwoord, Ospel. De melkfabriek, de zuivelfabriek, wordt door omgebouwd tot kapel. Waar de fabriek veranderde in kapel. En met een klein beetje imagination, een klein beetje verbeelding, is Ospel misschien wel Oskapel. Maar goed, dan heb ik misschien te ver doorgedacht. Die zuivelfabriek omgebouwd tot kapel, dat wordt inderdaad de gedachtegang die ons leidde naar Ospel. Zijn ze het hartstikke goed, Jos? En ik gewoon nog de kaarten opzikken voor Kasteel Tuinen Arsen. Dit is Oasis bij L1 en Wonderwall.

Muziekgoed Berg aan de Maas van Edgar Veen. Met Sine Regenboog. Straks meer dialect en het Limburgske terke Bie Stefan. Het happen komt eraan.

0: Amen.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
2: Nu bij Zeeman, herenhemden, 2 voor 6,50. En heren shorts, 2 voor 20 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
4: Deze zomer durf jij van de allerhoogste waterglijbaan.
5: Wie, ik?
4: Ja, jij. En je vindt het niet eng? Maar veel leuker dan je ooit had gedacht.
5: Echt waar?
4: Zeker weten. Je vindt het zo leuk dat je meteen nog een keer gaat.
5: Dat is stoer van mij.
4: Dat vindt iedereen stoer van jou. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Spanje met tot 300 euro korting per persoon.
5: Woehoe!
4: Op sunweb.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Virologe Marion Koopman zegt dat in februari 2020 nog te weinig bekend was over corona om carnaval te schrappen. Koopmans heeft dat gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronacrisis onderzoekt. Het gemeentebestuur van Venlo heeft groen licht gegeven voor de vestiging van asielzoekers in een voormalig klooster. Er waren 64 bezwaren van inwoners. Deskundigen vrezen dat het onderzoek naar het mogelijke skelet van musketier D'Artagnan in Maastricht mogelijk is verstoord door onvoorzichtigheid van archeoloog Wim Dijkman.
8: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA, blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. In België is toch ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het land waren verschillende grootschalige protesten tegen de plannen van de regering De Wever. In het akkoord is onder meer afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Maar wie langer doorwerkt dan de pensioenleeftijd zal juist meer ontvangen. Ook worden pensioenleeftijden langzaam opgetrokken. De vakbonden vinden dat de regering met het akkoord geen respect toont voor werknemers. Het Openbaar Ministerie wil van oud-profvoetballer Quincy Promes 8 miljoen euro aan crimineel geld afpakken. Dat is vanmorgen gezegd in de rechtbank. Promes zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Ook wil het OM 62.000 euro afpakken van de neef van Promes. Ze waren allebei niet bij de zitting aanwezig. De oud-prof kreeg begin 2024 6 jaar cel voor betrokkenheid bij cocaïnesmokkel. Na 11 jaar heeft Feyenoord niet meer de beste grasmat van Nederland. Dat hebben aanvoerders van alle clubs bepaald in een verkiezing van spelersvakbond VVCS. De beste grasmat van Nederland ligt nu in het Philipsstadion in Eindhoven. Die van Feyenoord in de Kuip eindigt als tweede. Het gras van Telstar werd het slechtst beoordeeld en ook AZ deed het niet goed. Het weer. Het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt met soms wat lichte regen. Maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden kunnen ook wat onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal.
10: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum.

0: Lekker, The Crowded House en Don't Dream It's Over. De Vief. Van harte welkom op deze vrijdagmiddag. Dit is L1 en wat is Dine Vief? Even inchecken via de site l1.nl. Kums op de radio. Christophe van Meeg, een chocoladeverrassing van Rousseau. Lekker toch? Smullen richting het weekend. Het is vandaag de buurt aan Nancy, vergund richting het noorden van de provincie.
1: Goedemiddag, mijn Nancy. Ik heb gestemd op Ode aan de natte rug. En vooral met dit weer vind ik dat wel een heel toepasselijk liedje. En toevallig is het ook nog een liedje van mijn schoonbroer,

Alex Warren, Fever Dream. Dit is L1. Strakke kwartel voor vijf. Een nieuwe onderweg op L1 TV met Bas van der Zwaan. Het is Hit op een vrijdagmiddag met Bruno Mars. Zometeen na Shakira.

Dat lekkere briesje uit de speakers, dat kump omdat we de beste hits draaien hier in Hittappen. Yo, de Bruno Mars en 24 Karat Magic. Zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En share nu.

0: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan. Hoe word ik beter in mijn vak? Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
5: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
7: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De parlementaire enquêtecommissie die is begonnen met het onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis... heeft vandaag gesproken met virologe Marion Koopmans uit Steyl... die een cruciale rol had in het bestrijden van de pandemie. Het ging onder meer over het laten doorgaan van carnaval in 2020. Er waren op dat moment al besmettingen in Europa... en carnaval heeft eraan bijgedragen dat Brabant en Limburg het zwaar te verduren kregen. Koopmans heeft gezegd dat de experts destijds het schrappen van carnaval een te zware maatregel vonden, omdat er nog te weinig bekend was.
8: Ja, eigenlijk omdat er nog steeds heel weinig duidelijk was. Er was toen dus in, 23 februari, dat is gewoon dat is de week van carnaval, werd in Italië de diagnose gesteld. Er waren wel geruchten. Maar toen werd in Italië de diagnose gesteld. Een week later bleek dat het daar echt over de... zeker in een bepaald dorp in Bergamo... dat het heel hard ging dat de zorg overbelast werd. Dat de IC overbelast werd.
7: Limburg kreeg zware klappen in de eerste fase... met veel besmettingen, ernstig zieken en sterfgevallen. Het Venlose gemeentebestuur heeft definitief de omgevingsvergunning verleend... voor de komst van een groot AZC in het voormalige klooster Bethanië. Dat betekent dat het COA voorbereidingen kan gaan treffen... om daar maximaal 328 asielzoekers onder te brengen. Er waren 64 bezwaren van inwoners. Een van de speerpunten van de nieuwe coalitie in Heerlen... is groeien naar 100.000 inwoners in 2050. Om dat te bereiken moeten minimaal 7.000 woningen worden gebouwd. Heerlen had ooit meer dan 100.000 inwoners... maar dat aantal is in de laatste jaren teruggelopen. Nu zijn er zo'n 88.000 Heerlenaren. En het handelen van archeoloog Wim Dijkman... heeft het wetenschappelijk onderzoek... naar de mogelijke resten van musketier D'Artagnan... er niet makkelijker op gemaakt, dat zeggen deskundigen. Dijkman is volgens critici onvoorzichtig geweest... met het in Maastricht gevonden skelet. Redacteur Berne op den Akker.
9: Je moet het zo zien, die dijkman die heeft botten uit dat graf gehaald. Heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt met zijn blote handen. Dan zit je eigen DNA op die botten. Heeft die botten ook gewoon in een Albert Heijn zak gestopt. Of in een Tupperware doosje overhandigd aan de archeologen. Waardoor zij nu moeten gaan puzzelen van welk stukje bot is dat. En hoort het wel bij het skelet. En dat kost heel veel tijd, extra werk. En je kunt niet meer alles vaststellen.
7: Het weer, zonnig en tropisch warm, met maximaal 32 graden. Later in de middag vanuit het westen onweer, lokaal met hagel, windstoten en veel regen.

0: En Marshmallow met Holy Water. Dit is L1 op de vrijdagmiddag richting het weekend. En ik heb even wat hoeswerk voor dich. Een 5-inch shaker, dat ken via de site L1.nl. Ik ben hartstikke benieuwd. Kums op de radio met 10 favoriete leedjes. 5 stuks in totaal. Kreeg ze van mij een chocoladeverrassing. Het is vandaag de buurt aan Nancy.
1: Zeg maar, ja, dit is echt een beetje jeugdsentiment van mij. Ik kom zelf Oetjelijn en toen gingen we vroeger naar de boer. Het Hubertushoes was dat vroeger. Dat waren een soort kinderdisco. En daar werd dat leedje regelmatig gedraaid. En zo is het echt ook een beetje de liefde voor de reggae.

Hey, best een beetje verslaafd aan de Limburgstalige muziek. Dat kan ik me voorstellen. Afkicken, dat kennen we via de site van ons, hè. l1.nl/Plattenwegradio. Ik ben benieuwd wat ze ervan vinks. Lekker een shotje op de radio van de Vrijbuiters nu. Dit is...

0: altijd en overal via de gratis L1-app.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
3: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
4: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar tegen infecties.
0: Appen met de jokes. Download de L1-app.
6: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Virologe Marion Koopman zegt dat in februari 2020 nog te weinig bekend was over corona om carnaval te schrappen. Koopmans heeft dat gezegd tegen de parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de coronacrisis onderzoekt. Het gemeentebestuur van Venlo heeft groen licht gegeven voor de vestiging van asielzoekers in een voormalig klooster. Er waren 64 bezwaren van inwoners. Deskundigen vrezen dat het onderzoek naar het mogelijke skelet van musketier D'Artagnan in Maastricht mogelijk is verstoord door onvoorzichtigheid van archeoloog Wim Dijkman.
0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
7: Annette Schut met het NOS-journaal. Rond deze tijd begint het verhoor van voormalig minister Bruins door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Bruins was in het begin van de coronacrisis minister voor Medische Zorg. Tijdens het eerste verhoor werd viroloog Marion Koopmans ondervraagd. Zij zei dat er tijdens de corona-uitbraak in 2020 niet genoeg urgentie was. Zo wilde ze aan het begin van de uitbraak onderzoek doen naar het virus, maar was dat niet meteen mogelijk. Doel van de enquête, die weken gaat duren, is om de besluitvorming rond het coronabeleid te onderzoeken. Ondanks veel verzet vanuit de bevolking heeft het Belgische parlement ingestemd met een aantal hervormingen, waaronder de pensioenwet. In het akkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd langzaam wordt opgetrokken. Ook is afgesproken dat wie vroeger stopt met werken minder pensioen zal krijgen. Er moet een onafhankelijk onderzoek komen naar misstanden bij fertiliteitsklinieken en donorconceptie. Meerderheid van de Tweede Kamer steunt een verzoek daartoe van GroenLinks PvdA. Dat blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. Ook het kabinet staat er welwillend tegenover. Het afgelopen jaar werd al meermaals aangedrongen op onderzoek naar misstanden bij vruchtbaarheidsklinieken, zoals de inzet van massadonoren en het gebruik van zaad van te oude donoren. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Vooral in het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk schoot de temperatuur omhoog. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijke halfrond op. En bovendien zijn er in de lente vaker hoge drukgebieden. Het weer, het is broeierig warm bij 25 tot 31 graden. Op veel plekken bewolkt, soms ook wat lichte regen, maar ook de zon breekt nog door. In het zuiden en zuidoosten kunnen ook onweersbuien om.
8: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
9: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
10: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
11: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loets Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.

0: Ja, die buurman van je, die is alleen maar aan het pochen met zijn platencollectie. Maar dit is misschien nog wel origineler. Een eigen vief op de radio kriegen. Misschien wel de vief van Dine Buurman. L1.nl, even inschikken dat ding.
1: Hallo, ik ben Nancy. Teardrops, Womack & Womack. Ja, dat is een van de keren dat ik op Pinkpop geweest ben, waar dat. En dat liedje, dat blieft zich gewoon beter. Het is gewoon een magisch nummer.

laatste zon gaat schijnen. Vol kuwergon verdwijnen. Een briesje locht het ooit en toch. Lekker dat aan.

Als zelfs de airco denkt, ik heb zin in een waterijske, dan weet ze wie laat het is, hè? Nee, het is nog zeker geen 1540. Wow, maar zo'n feest. Strakker dus, het Limburgs keterken. Hey, dit is L1 met zometeen het belangrijkste Limburgse nieuws. En Goldband, dit is noodgeval bij L1.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Mindshift. Elk moment de reis. Boek 7 nachten in Westelijke Middellandse Zee vanaf slechts €779. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot 31 mei en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
5: Je complete zak gaat uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: De bank die het een tikkie anders doet. Everyone from left to right, van
1: Holland komt er al. Go left! Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
2: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. Een vrouw op een racefiets is zwaar gewond geraakt bij een aanrijding in Lottum. Ze botst op een auto en is onder begeleiding van een traumaarts naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit en het dak van de auto zijn zwaar beschadigd door de klap. Het ongeluk gebeurde rond 1:30 op de Steeg in Lottum. De parlementaire enquêtecommissie over de aanpak van de coronacrisis heeft vandaag gesproken met virologe Marion Koopmans uit Steyl, die een cruciale rol had in het bestrijden van de pandemie. Het ging onder meer over het laten doorgaan van carnaval in 2020. Er waren op dat moment al besmettingen in Europa en carnaval heeft eraan bijgedragen dat Brabant en Limburg het zwaar te verduren kregen. Koopmans zei dat de experts het schrappen van carnaval in die fase nog een te zware maatregel vonden.
3: Ja, eigenlijk omdat er nog steeds heel weinig duidelijk was. Er was toen dus in, 23 februari, dat is gewoon maar dat is de week van carnaval, werd in Italië de diagnose gesteld. Er waren wel geruchten, maar toen werd in Italië de diagnose gesteld.
2: Limburg kreeg zware klappen in de eerste fase met veel besmettingen, ernstig zieken en sterfgevallen. Het Venlose gemeentebestuur heeft definitief de omgevingsvergunning verleend voor de komst van een groot AZC in het voormalige klooster Bethanië. Dat betekent dat het COA voorbereidingen kan gaan treffen om daar maximaal 328 asielzoekers onder te brengen. Er waren 64 bezwaren van inwoners van Venlo. Een van de speerpunten van de nieuwe coalitie in Heerlen is groeien naar 100.000 inwoners in 2050. Om dat te bereiken moeten minimaal 7.000 woningen worden gebouwd. Heerlen had ooit meer dan 100.000 inwoners, maar dat aantal is in de laatste jaren teruggelopen. Nu zijn er zo'n 88.000 Heerlenaren. En het handelen van archeoloog Wim Dijkman heeft het wetenschappelijk onderzoek naar de mogelijke resten van musketier D'Artagnan er niet makkelijker op gemaakt. Dat zeggen deskundigen. Dijkman is volgens critici onvoorzichtig geweest met het in Maastricht gevonden skelet. Redacteur Bern op den Akker.
4: Je moet het zo zien, die Dijkman die heeft botten uit dat graf gehaald. Heeft sommige dingen zonder handschoenen aangeraakt met zijn blote handen. Dan zit je eigen DNA op die botten. Heeft die botten ook gewoon in een Albert Heijn zak gestopt. Of in een Tupperware doosje overhandigd aan de archeologen. Waardoor zij nu moeten gaan puzzelen van welk stukje bot is dat. En hoort het wel bij het skelet. En dat kost heel veel tijd, extra werk. En je kunt niet meer alles vaststellen.
2: Het weer, zonnig en tropisch warm, met maximaal 32 graden. Later in de middag vanuit het westen onweer, lokaal met hagel, windstoten en veel regen.

0: Roger Sanchez en Another Chance. Wat een heerlijke zomerhit is dit toch, hè? En over hits gesproken, wat is Dinevive? Even inchecken via de site l1.nl. Dat had Nancy namelijk ook gedaan.
1: Whitney Houston, how will I know? Ja, de kent niet alles weten in het leven. En sommige mensen die menen wel dat ze alles weten. Ja, en toch is het dat niet altijd het geval. Daarom zit het in Dinevive. De Vive.

Joe Bros en Sucker. Dit is L1 Hup. Ze onder vier ogen alles een keer beluisterd. Nee, nog net. Check dan de site van ons, L1.nl. Er stunt interviews op met onder andere Leon Verdonschot, Bart Storken en nog heel veel meer. L1.nl, daar is onder vier ogen te vingen. Het is hit op de vrienden.

0: jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
3: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Je opent de deur. Buiten komt meteen naar binnen. Voor even logeer je midden in beschermde natuur. Buitenleven. Bijzondere vakanties in beschermde natuur. Kijk op buitenlevenvakanties.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Ervaar het geluksvogelgevoel. Buitenlevenvakanties.nl.
5: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Een vrouw op een racefiets is zwaar gewond geraakt in Lottum. Ze botste frontaal op een auto. Virologe Marjan Koopman zegt dat in februari 2020 nog te weinig bekend was over corona om carnaval te schrappen. En het gemeentebestuur van Venlo heeft groen licht gegeven voor de vestiging van asielzoekers in een voormalig klooster.
8: Dit is L1 met het nieuws van 3 uur.
9: Annette Schut met het NOS-journaal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die is neergekomen in het land. Zo wordt het Russische consulaat gesloten in de stad Constanta. De consul is niet meer welkom. Hij wordt aangemerkt als persona non grata. Bij de droneinslag raakten 2 mensen licht gewond. De Roemeense minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een serieuze schending van het internationaal recht. Deze lente komt in de top 5 van warmste lente sinds het begin van de metingen. Er was in Nederland een daggemiddelde van 11 graden. Dat is ruim een graad meer dan het gemiddelde dat jarenlang gold. Ook in een aantal andere Europese landen was het dit voorjaar ongewoon warm. Volgens klimaatwetenschappers warmt het hele noordelijk halfrond op. Koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Ze krijgt rond deze tijd haar baret uitgereikt. Gebeurt op de kazerne in Breda. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54 en daarmee nog net oud genoeg om zich aan te melden. Officieel kan Maxima als reservist worden opgeroepen voor militaire dienst. Ook doen de reservisten mee aan oefeningen en er zijn theoriedagen. De politie in Vochtelo in Friesland heeft een opmerkelijke fout gemaakt. In een weiland stonden 20 blauwe jerrycans. En agenten dachten dat daar drugsafval in zat. Maar het bleek water voor schapen te zijn. Toen de schapenhouder terugkwam van een tocht met zijn 250 dieren over de heide, ontdekte hij dat de vaten weg waren. De hulpdiensten hadden ze opgeruimd, ook al was al duidelijk dat er geen gevaarlijke stof in zat. De herder begrijpt er niets van en krijgt van de politie in Vochtelo ook zijn vaten niet terug. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen. Met kans op hagel en zware windstoten daarbij. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15. Komend weekend zonnig en warm bij 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
11: Houd misdaad uit je buurt.
10: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
12: Hey, ik kan niet werken vandaag.
13: Hoezo?
12: Sorry, het is WK.
14: Scoor nu de zwarte Samsung Galaxy S26 Ultra 1 terabyte voor €1399 en ontvang een barbecue cadeau.
13: Mediamarkt.
15: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met 10 euro korting... en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelersen in Sittard.
18: Liefde voor Limburg. Hits.

0: Lekkere zomertrack van Sydney Youngblood en Sit and Wait.
1: De Vief.
0: Het is L1 die zweetparels wegdeppen met De Vief. Inschikken, dat kan via de site l1.nl. We gaan vandaag even naar Horst voor de laatste alweer uit De Vief van Nancy.
2: Ja, Yves Berends zit terug in de tijd. Mijn zoon heeft jaren gekiept bij voetbalvereniging Withorst in Horst. En daar hebben we de nodige feestjes, kampioenschappen mogen vieren. En als je terugkijkt in die tijd, ja, het was een geweldige tijd.
1: L1. De Vief.

0: bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Hey,
0: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
8: Goedemiddag, dit is het L1 Nieuws. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor de dodelijke schietpartij in Vaals. Eerder deze maand werd een 27-jarige man uit Vaals doodgeschoten. Enkele dagen later werd een 22-jarige Belg gearresteerd. De gisteren opgepakte verdachte is ook een Belg, een man van 25. Die is in eigen land aangehouden en wordt uitgeleverd aan Nederland. Het bisdom Roermond gaat het aantal parochies in Limburg verminderen. Nu zijn het er nog 60 en dat worden er 40. Ooit telde de provincie 360 afzonderlijke parochies. In een vandaag verstuurde brief kondigt bisschop Ron van den Hout de maatregel aan. In 2030 zouden er door fusies nog maar 40 parochies over moeten zijn. De parlementaire enquêtecommissie over de aanpak van de coronacrisis heeft vandaag gesproken met virologe Marion Koopmans uit Stijl, die een cruciale rol had in het bestrijden van de pandemie. Het ging onder meer over het laten doorgaan van carnaval in 2020. Er waren op dat moment al besmettingen in Europa. En carnaval heeft eraan bijgedragen dat Brabant en Limburg het zwaar te verduren kregen. Koopmans zei dat de experts het schrappen van carnaval in die fase nog een te zware maatregel vonden.
9: Ja, eigenlijk omdat er nog steeds heel weinig duidelijk was. Er was toen dus in, 23 februari, dat is gewoon maar dat is de week van carnaval, werd in Italië de diagnose gesteld. Er waren wel geruchten, maar toen werd in Italië de diagnose gesteld.
8: Limburg kreeg zware klappen in de eerste fase met veel besmettingen, ernstig zieken en sterfgevallen. Een vrouw op een racefiets is zwaar gewond geraakt bij een aanrijding in Lottum. Ze botst op een auto en is onder begeleiding van een traumaarts naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit en het dak van de auto zijn zwaar beschadigd door de klap. Het ongeluk gebeurde rond 12:30 op de steeg in Lottum. En het Venlose gemeentebestuur heeft definitief de omgevingsvergunning verleend voor de komst van een groot AZC in het voormalige klooster Bethanië. Dat betekent dat het COA voorbereidingen kan gaan treffen om daar maximaal 328 asielzoekers onder te brengen. Het weer, zonnig en tropisch warm met maximaal 32 graden. Later in de middag vanuit het westen onweer, lokaal met hagel, windstoten en veel regen.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Nou, kijk eens even op die kookwekker van dit jaar. Ja, dat is 15:40.
1: Dit is L1.
2: Het Limburgs Keterke.
0: Zo, 15 minuten lang. Lekkere hits uit eigen provincie. Zullen we ze non-stop doen? Ja, toch? Hoef ik zelf met de minder te vertellen. Onder andere Herfst aan de Band, The Wolf komt eraan. En dit is Bas Storken en Kijk maar zelf, Be Alleen.

0: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
1: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
2: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
3: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
6: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Luister L1, altijd en overal via de gratis L1-app.
9: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het bisdom Roermond wil in 2030 nog maar 40 parochies hebben. Dat zijn er nu nog 60. Er moeten fusies komen om het aantal terug te brengen. Een vrouw op een racefiets is zwaar gewond geraakt in Lottum. Ze botste frontaal op een auto. En een tweede Belgische verdachte is gearresteerd voor het doodschieten van een man in Vaals eerder deze maand.
8: Dit is L1 met het nieuws van 4 uur.
10: Annette Schut met het NOS-journaal. Hongarije krijgt weer toegang tot bevroren EU-subsidies. Daarover is een akkoord gesloten met de Europese Commissie. Het gaat om €16,4 miljard. Daarvan komt €10 miljard uit het corona-herstelfonds. Het geld werd ingehouden vanwege zorgen over de Hongaarse rechtsstaat onder premier Orbán. Zijn opvolger Magyar had van het binnenhalen van de subsidies een belangrijke verkiezingsbelofte gemaakt. Hongarije moet nog wel aan voorwaarden voldoen om het geld te krijgen. Zo moeten er maatregelen genomen worden tegen corruptie en moet de rechtsstaat worden versterkt. In het centrum van Zandvoort geldt tot en met zondag een noodverordening. De gemeente zegt dat te hebben besloten voor de veiligheid van inwoners. Aanleiding zijn de ongeregeldheden van afgelopen weekend, toen groepen jongeren voor overlast zorgden op het strand en de boulevard. De noodverordening geeft politie de mogelijkheid om groepen weg te sturen, samenscholingen te beëindigen of mensen een gebiedsverbod op te leggen. Het gebied werd donderdag al aangemerkt als veiligheidsrisicogebied, maar dat vindt de gemeente Zandvoort voor het weekend niet voldoende. Het kabinet neemt de helft van de adviezen over die gedaan zijn door het Nationaal Burgerberaad. Het gaat vooral om plannen die er al lagen, als een subsidie voor het inruilen van een benzine- of dieselauto voor een elektrische tweedehands auto. Ook komt er een wet die bepaalt dat spullen te repareren moeten zijn. In het Burgerberaad staan 175 Nederlanders die het kabinet adviseren over klimaat. Sommige plannen gaan niet door omdat ze volgens het kabinet niet haalbaar zijn. En koningin Maxima is klaar met haar reservistenopleiding bij Defensie. Op de kazerne in Breda kreeg ze haar baret uitgereikt. Maxima begon aan de opleiding in februari. Ze was toen 54. Het weer, het is broeierig warm. De temperatuur ligt rond de 28 graden. Daarbij kunnen in het zuiden en oosten onweersbuien voorkomen met kans op hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op de meeste plaatsen op en koelt het af tot een graad of 15.
11: Kubota minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
12: Ben jij op zoek naar de nieuwste gadgets of slimme oplossingen voor thuis? Bij EP Timmers krijg je advies waar je mee vooruit kunt. Ontspannen begint bij Retail Park Sittard Geleen. Retail Park Sittard Geleen. Daar wil ik heen.
13: Met al meer dan 30 jaar ervaring in de keukenbranche weet Tinnemans Keukens precies wat er allemaal komt kijken bij de aanschaf van een nieuwe keuken.

0: Muziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
1: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
0: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
2: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
3: Merken tegen de beste prijs. Nu bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Met de vriendschapskaart krijgt u nog eens 15% extra korting. Ja, 15%. Alleen bij XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
2: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
4: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.

0: When I spent the summer on you.
1: Een zomerse plaat van, ja, echte Schengen toch eigenlijk wel. Hè? Al duurt dat er niet per se meer aan. Lucas en Steve hebben het dan natuurlijk open. Overigens, u open je net de laatste editie van deze week van
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
1: The summer on you, ja. Op deze zonovergoten tropische vrijdagnamiddag. En vanmiddag gaat het heet trouwens over een nogal bijzonder tafereel. Dat vinden we dan niet in de gemeente Maastricht. Nee, in een woning in de gemeente Beekdalen. Welk dorp precies, dat wil je de politie niet mededelen. Er worden niet één, niet twee, maar bijna 100 exotische dieren in beslag genomen afgelopen week. Bovendien ging het dan om nogal wat verschillende diersoorten. Nou, even een korte opsomming. Ooievaars, hertachtige stokstaartjes, eekhoorns, bengalen, servals, woestijnvossen, wezels, mangoesten, schildpadden en nog een hele hoop meer. Ja, bizarre situatie. En ze doen vanmiddag buurtwachter helemaal overbij. En we duiken trouwens ook even de historie in. Bijzonder jubileum namelijk vandaag. Op 29 mei 1955 stond er namelijk voor het eerst een file in Nederland. Oorzaak, een vrije dag en nogal lekker weer.
3: De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen. Talloos zijn degenen die hun comfortabele flatje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water, maar midden in de rust die de natuur ons schenkt.
4: Ja, en dus met een hele grote file tot gevolg. Terdege dienen wij u helaas mede te delen dat het filefenomeen sindsdien alleen maar is toegenomen. De A2 wordt momenteel weliswaar voorzien van een extra rijbaan. Maar of dat een einde maakt aan de Limburgse files wagen wij te betwisten. Hopelijk kan de muziek van deze brunettes uw verkeersleed enigszins verzachten. We wensen u een behouden rit met de 4 Non-Blancs. What's up?

0: Met een lekker Frans kierske richting het weekend. De nogal bekende mens met zonnebril en wit pak. Dit was er verantwoordelijk voor. Spontaan heb ik het dan natuurlijk over. Over dat weekend gesproken, of juist sterker nog, binnen dit en een oor klinkt het misschien wel als volgt. Gewitter. Het kan nog alles moeilijk gaan doen. En zodoende, zometeen, de razendsnelle spreekbuurt over dat onweer. Dat is trouwens een hele beleving voor sommige mensen. Sommige mensen die reizen het echt achter een oog. Komen we met deze parel tegen van YouTube een heel aantal jaar geleden.
1: Het is een muurwolk, man. Je kunt tegen een sleur voet, man. Mooi, wat een lucht.
0: Wat een lucht, man. Goed. Ook hagel en rengel natuurlijk.

0: Heerlijke plaat om richting dat weekend te gaan. De Easy Lover van natuurlijk Phil Collins en Philip Bailey. Wat betreft de weersverwachting voor richting dat weekend. Het kan dus nog alles een beetje gaan spoken. Voorspelling van die ene Venlose Storm Chaser.
1: Volgens mij is hij toch een sleur van ontwikkelen. Een tornado, man. Oh, zo, wat een lust, zeg.
2: L1 vandaag. Het werd Ruben Wekers.
0: Misschien sta je helemaal klaar om met je stormchasing busje dat onweer achterna te gaan. Ja, het moet nog eerst maar eens gebeuren natuurlijk. Het zou niet voor het eerst zijn dat het hele onweerspectakel niet eens doorgaat. De razendsnelle spreekbeurt gaat er vandaag over. Met antwoorden op de vragen zoals hoe ontstaat dat nou eigenlijk, dat onweer? En onweert het bijvoorbeeld wel eens op Antarctica?
2: Razendsnelle spreekbeurt. De tijd gaat nu in.
3: Onweer is een bui die gepaard gaat met elektrische ontladingen.
4: Uiteindelijk volgen ook buien, mogelijk met onweer.
3: Deze ontladingen zijn waarneembaar als een lichtflits, de bliksem. Gevolgd door een scherp of dof rommelend geluid. De donder. Onweer komt vrijwel overal ter wereld voor, behalve in de Poolstreken. In het klimaat van Centraal-Afrika komt onweer meer dan 200 dagen per jaar voor. In Nederland onweert het gemiddeld 21 tot 34 dagen per jaar.
1: Mensen, dig eens kijken wat er een lucht aan.
3: De activiteit van de onweersbuien kan van plaats tot plaats sterk uiteenlopen.
1: Het is een muurwolk, man. We kunnen tegen een sleur voet, man.
3: Ook windstoten en hagel kunnen heel lokaal optreden.
5: Kijk naar deze haar. Auw! Deze hagelstenen.
3: De knal bij de bliksemflits ontstaat doordat de lucht binnen het pad van de vonk sterk verhit wordt en uitzet. De snelle en plotselinge uitzetting van de lucht veroorzaakt een flinke schokgolf die hoorbaar is als donder.

0: Sam C. van Nea hier bij L1 vandaag richting 16:30. En degene die dan wat gaat zeggen, dat is Dennis Ewald. Hij weet alles van het laatste Limburgse nieuws. En ook over dat mogelijke onweer dat ons nog eventueel te wachten staat.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
3: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
5: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Ouder worden, hoe kijk jij daarnaar? In de tentoonstelling Grijs Art on Aging richten 25 internationale kunstenaars hun blik op ouderdom. Hier maken vooroordelen plaats voor nieuwe perspectieven. Grijs Art on Aging, nu in Museum van Bommel van Dam.
9: Lukt het je niet om zelf af te vallen of komt het er steeds weer aan? Wij helpen je met het veranderen van je leefstijl. Behandelingen met en zonder operatie, zoals een prikpen of tabletten. Meer weten? Kijk op obesitaskliniek.nl.
10: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
11: Last van overgewicht? Kijk op obesitaskliniek.nl.
12: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
13: Vandaag werken we in de buurt. Hey, bekende gezichten. Wij maken trappen weer mooi. Vakwerk en betrokkenheid. Van dichtbij. Daniels Traprenovatie.
12: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Mengelers in Heerlen, Roermond of Venlo.
0: Tijdstip van 16:30 zijn we net voorbij. Dat betekent ruim baan voor Dennis Ewald met het laatste Limburgse nieuws.
14: Goedemiddag. Er is een tweede verdachte aangehouden voor de fatale schietpartij in Vaals. Eerder deze maand werd een 27-jarige man uit Vaals doodgeschoten. Enkele dagen later werd een 22-jarige Belg gearresteerd. De gisteren opgepakte verdachte is ook een Belg, een man van 25. Die is in eigen land aangehouden en zal worden uitgeleverd aan Nederland. Het bisdom Roermond gaat het aantal parochies in Limburg verminderen. Nu zijn het er nog 60 en dat moeten er in 2030 door fusies nog maar 40 zijn. In een vandaag verstuurde brief kondigt bisschop Ron van den Hout de maatregel aan. Ooit had Limburg 360 afzonderlijke parochies. De parlementaire enquêtecommissie over de aanpak van de coronacrisis heeft vandaag gesproken met virologe Marion Koopmans uit Stijl, die een cruciale rol had in het bestrijden van de pandemie. Het ging onder meer over het laten doorgaan van carnaval in 2020. Er waren op dat moment al besmettingen in Europa en carnaval heeft eraan bijgedragen dat Brabant en Limburg het zwaar te verduren kregen. Koopmans zei dat de experts het schrappen van carnaval in die fase nog een te zware maatregel vonden.
15: Ja, eigenlijk omdat er nog steeds heel weinig duidelijk was. Er was toen dus 23 februari, dat is gewoon ik geloof, ja, ik weet niet precies, maar dat is de week van carnaval, werd in Italië de diagnose gesteld. Er waren wel geruchten, maar toen werd in Italië de diagnose gesteld.
14: Limburg kreeg zware klappen in de eerste fase van de pandemie, met veel besmettingen, ernstig zieken en sterfgevallen. Een vrouw op een racefiets is zwaar gewond geraakt bij een aanrijding in Lottum. Ze botste op een auto en is onder begeleiding van een traumaarts naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit en het dak van de auto zijn zwaar beschadigd door de klap. Het ongeluk gebeurde rond 1:30 op de Steeg in Lottum. En het Venlose gemeentebestuur heeft definitief de omgevingsvergunning verleend voor de komst van een groot AZC in het voormalige klooster Bethanië. Dat betekent dat het COA voorbereidingen kan gaan treffen om daar maximaal 328 asielzoekers onder te brengen. Het weer in de avond, kans op stevige onweersbuien, lokaal met hagel, zware windstoten en veel regen. Ook in de nacht trekken buien en onweersbuien over. Tijdens droge perioden ontstaat mist en dan wordt het niet kouder dan 16 graden. Morgen wisselend bewolkt, de hele dag kans op onweersbuien. Het wordt maximaal 29 graden.
0: Dennis, dankjewel. Nog voor die onweersbuien hebben we hier toch nog een heel tropisch verantwoord grensgevalletje klaarstaan met alleen maar gouden zomerrits.

0: Ja, ligt dan aan mij of opeens lijken dan alle platen over onweer te gaan. Electricity, Silk City en Dua Lipa. De komende plaat die gaat niet over onweer, dat kan ik plechtig beloven.
1: Wat is jouw grensgevalletje?
0: Nee, dit is sterker nog een zeer tropisch verantwoorde plaat. Ik zat te denken, laten we die grenzen van het grensgevalletje weer eens een beetje oprekken. Met deze tropische temperaturen willen we ook gewoon tropische platen natuurlijk. En daarom de kwestie, ook vandaag, welke zomerrit van vrij ver, dus eigenlijk over de Limburgse grens, zou u graag willen horen.
1: Het grensgevalletje.

0: jouw grensgevalletje?
1: Het is toch wel weer een dilemma, durf ik te zeggen. 20 jaar terug de tijd in met het welbekende toppertje van Tropical Danny en Guillermo. De zomerhit van 2006 was het. Of richting het zonnige Turkse strand met Tarkan. Simarik, ook wel bekend als Kiss Kiss. Of Mucho Mambo Sway, de zomerhit van Chef. Nou, laat maar weten. Mocht allemaal binnenkomen op de gratis L1-app. Moet trouwens ook een zusje van Tijn binnenkomen. Hij zegt, ja, kun je niet ook gewoon Dwayne met Isabella draaien? De

0: Seven Day Night Wakefield. Ja, ook wel een notoire zomer.
1: Dit natuurlijk is LLE.
0: Al even voorzichtig voorsorterend op deze Rotterdagavondje. Maar eerst richting de vrijdagavondje. Met nu trouwens wel een nogal uitzonderlijk nieuwtje tussendoor. Het gaat nu om nogal een biesteboel. Kleine opsomming. Ooievaars, hertachtige, stokstaartjes, eekhoorns, bengalen, servals, woestijnvossen, wezels, mangoesten, schildpadden. Het gaat hier niet over de gaaien zo'n kerkraden. Nee, het gaat hier over een wuurning in de gemeente Beekdalen. Er zijn binnen honger.

0: mij in je Beekdalen.
1: Ja.
0: Maar ik kon wel op mijn foto's zien dat het gewoon echt in een dorp is. Ze vroeg zich toch af, je kent zo'n hongerbeest. Je hebt al grote beesten gezag, je al hertachtige roofvogels, ooievaars. Ja, wie kreeg ze die?
1: Ja, die heet niet in een koei op een kast, anders natuurlijk.
0: Nee, maar dat ging ook niet heel goed, het hooien van die beesten. Dus daarna heb ze misschien wat meer ruimte voor nodig, want daarom zijn ze ook wel weggehold. Ze zoten in de vettigheid. Geen water, überhaupt niet goed gekeken. Wat heeft zo'n beest eigenlijk nodig?
1: Ja.
0: Vul te warm, dat soort...
1: Want überhaupt, stil boetekijf, je mocht je niet eens hooien, laat staan, ook nog zo slecht verzorgen.
0: Ja, nee, klopt. Nee, dan mocht een poltje biersten de rij worden ook echt een beschermde diersoorten. Die mocht ze eigenlijk niet hebben.
1: Ja.
0: Stoorschouw voor aangooien, onderhangeren en dus voor de verwaarlozing van die biersten. Want hij ook wel biersten die wel mogen, maar dan mocht ze het ook niet mishandelen.
1: Het is toch een gigaklus om die allemaal mee te krijgen en die dan adequaat op te vangen als Sintje en VWA. Als hij op hen een aantal mangoesten, ik heb ze even op moeten zoeken, dus een soort fretachtig biertje. Ja, geen idee wat hij ermee moet, wie deed hij moet verzorgen of zo. Dat is dan ook nog een hele opgave, kan ik me voorstellen.
0: Ja, die zijn dus inderdaad ook door de police metgenomen. En die werden dan naar een expertisecentrum in Beek, meen ik. Dat er geen veel einde zit, maar die zullen wel verdeeld weer. Je hongerbiesten.
1: Ja.
0: Als ze er normaal 50 hebben, ze kunnen met honger erbij. Heel druk.
1: Nou, de dieren zijn in ieder geval beter af bij de NVWA dan bij de bewoner zelf. Dit is ook is aangooien. Maar dankjewel voor... de tekst en de toelichting. Zometeen trouwens, het grensgevalletje. Maar eerst, Rockwell. Somebody's watching me.

0: Maar geweldige mysterieuze plaat blijft toch, hè? Rockwell, Somebody's Watching Me. Hier ondertussen hoop ik nog altijd van jou te horen welke plaat ik voor het grensgeval mag aanzwengelen. Een zeer tropisch verantwoord grensdilemma.
1: Het grensgevalletje.

0: grensgevalletje.
1: Ja, of beter gezegd, welke locatie? Waar gaan we naartoe? Waar gaan we dan kilometers ver de grens over? Gewoon in ons eigen zonnige Nederland met Tropical Danny en Guillermo. De zomerrit van 2006 in de vorm van het toppertje. Of richting het zonnige Turkse strand met Tarkan, Simarik. Of Mucho Mambo Sway, de zomerrit van het Engelse Shaft. Aan u de vraag. Het welbekende U vraagt, wij draaien. Ondertussen trouwens ook nog even naar een andere locatie.

0: individu.
1: Ik ben al dus één keer geweest en daar kwam ik tot de conclusie dat er zowel een Boeddha als een pest bestaat. Dat wordt dan gescheiden door een grote rivier dat midden door die stad heen loopt. Boedapest van George Ezra. Ondertussen is de vraag welke grens wij overgaan, beter gezegd. Het is een tropische editie, dus vandaag de keuze tussen toppertje van Tropical Danny en Guillermo. De zomerrit van 2006. Of richting het zonnige Turkse strand met Tarkan Simarik, ook wel bekend als Kis Kis. Of Mucho Mambo Sway, de zomerrit van Shaft. Kreeg dit van Tom binnen.
2: Doe mij een toppertje en een breather aan de nas. En doe er ook maar een dubbele whisky bij.
1: En dat vond ik wel een applaus waard. Prachtig gezang. En dan had ik Tom heel graag ook willen belonen met die tropische plaat. Maar tegelijkertijd kreeg ik ook stemmen binnen van Pieter, Ria, Lidwin en Marco. En zij gingen dan toch voor Mucho Mambo.

0: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke frisverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
3: Nu bij Zeeman. Herenhemden, 2 voor €6,50. En heren shorts, 2 voor €20. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Summer Sale bij Bureau Scanbrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscanbrit.nl.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
6: Dit is een ziekmakende bacterie. Zo te horen heeft hij niet het beste met ons voor. En wij worden steeds minder weerbaar. Daarom is het nodig elkaar te beschermen. Vooral voor mensen met een kwetsbare gezondheid. Kijk wat je kunt doen op sameninfectieveilig.nl. Voor elkaar, tegen infecties.
7: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
8: Herken jij verdachte signalen? Hoe criminaliteit verweven is in Limburg. Dat hoor je in de podcast Kijk Niet Weg.
9: Houd misdaad uit je buurt.
8: Luister nu naar onze podcast kijknietweg.eu.
7: De nieuwe zomercollectie. Kompassen combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
10: Mijn naam is Lodewijk Hoekstra, tuinman. En weet je wat ik een heerlijk geluid vind? Regen. Want die is goud waard voor je groen. Een beetje tuin heeft daarom dus ook een watervanger. Want met een wadi of regenton voorkom je wateroverlast en vang je regen op voor droge tijden. Kijk op watervangers.nl. Watervangers is een initiatief van de waterschappen.
11: De nieuwe Volvo EX60. Uitgerust met de nieuwste veiligheidsfuncties. Een actieradius tot 810 kilometer en tot 340 kilometer binnen 10 minuten laden. Bestel uw Volvo EX60 nu bij Henk Scholten.
12: Lenny Kravitz, Volbeat, Moby, ZZ Top, Anouk, Counting Crows en nog veel meer topartiesten staan van 10 tot en met 12 juli op het gezelligste festival van Nederland, Bospop in Weert. Koop snel je tickets via bospopfestival.nl.
11: Henk Scholten Volvo, opmerkelijk zorgeloos. In Geleen, Heerle en Maastricht.
13: Zaterdag 5 september. The Blues Festival is back in town.
14: Met onder andere Walter Trout, Devon Elman Project, Cuban Heels.
13: De Doolhof in Tegelen. Doors open 12 uur 's middags.
14: Keep the blues alive. Tickets via dedoolhof.nl.
15: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het bisdom Roermond wil in 2030 nog maar 40 parochies hebben. Dat zijn er nu nog 60. Er moeten fusies komen om het aantal terug te brengen. Een vrouw op een racefiets is zwaar gewond geraakt in Lottum. Ze botste frontaal op een auto. En een tweede Belgische verdachte is gearresteerd voor het doodschieten van een man in Vaals eerder deze maand.
16: Dit is L1 met het nieuws van 5 uur.
17: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het kabinet heeft niet overwogen om maatregelen te nemen met carnaval in 2020, net voor corona uitbrak. Dat zei oud-minister Bruins vanmiddag tegen de enquêtecommissie. Volgens hem waren op het moment dat er carnaval werd gevierd nog geen bevestigde gevallen in Nederland. Achteraf bleek dat veel mensen besmet waren geraakt tijdens het feest. Eerder vandaag sprak de enquêtecommissie met viroloog Marion Koopmans. Volgende week zijn onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel en toenmalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Ariep aan de beurt. Het hele weekend geldt in delen van Zandvoort een noodverordening. Dan kan de politie snel optreden tegen overlast. In het drukke Pinksterweekend waren er ongeregeldheden op het strand en op de boulevard. Gisteren golden ook speciale veiligheidsmaatregelen in Zandvoort en toen bleef het vrij rustig. De Europese Commissie en Hongarije zijn het eens geworden over bevroren EU-subsidies. Het gaat om 16,4 miljard euro. Het geld was bevroren omdat er zorgen waren over de Hongaarse rechtsstaat onder de vorige premier Orbán. Zijn opvolger moet maatregelen nemen om de tegoeden ook echt te krijgen. Een verkeersongeluk bij een zorginstelling in Enschede heeft een vrouw van 84 het leven gekost. Een taxibusje botste door nog onbekende oorzaak tegen de gevel van het gebouw. De vrouw die daar liep raakte zwaar gewond en ze overleed in het ziekenhuis. De chauffeur van het busje is door de politie in Enschede meegenomen, maar niet aangehouden. En het weer, het is broeierig warm en er zijn onweersbuien met kans op hagel en zware windstoten. Komend weekend zonnig en zo'n 25 graden.
18: Heb je moeite gekregen met opstaan uit je stoel? Neem een sta-opstoel. Mobiliteitswereld Sittard heeft het grootste aanbod sta-opstoelen van de EU-regio. In elke prijsklasse. Maak je leven aangenamer en bezoek Mobiliteitswereld in Sittard.
19: Merken tegen de beste prijs bij XXX Loots. En nu nog eens 15% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
18: Mobiliteitswereld. Voor al uw hulpmiddelen. Aan de Rijksweg Zuid in Sittard.
20: Geniet van het voorjaar bij tuincentrum Schmitz en Daniels. Samen Nederlands grootste huis- en tuinbeleving. Ontdek de mooiste tuinplanten, trendy tuinmeubels en leuke woonaccessoires. Bezoek snel de tuinboulevard van Limburg. Hop op naar Vlodrop.
21: Word onderdeel van de Fortuna-familie. Beleef de Eredivisie in Limburg van dichtbij. En mis geen enkele thuiswedstrijd met een Fortuna-membership. Kijk voor meer informatie en prijzen op fortunamembership.nl.
22: Kom naar Tuinboulevard Limburg. Hop hop, naar Vlodrop.
23: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
24: Haal de lente in huis. Met de lentevoordeelbox van Rousseau Chocolade. Al het lekkers in één voordeelbox. 600 gram pindarotjes, heerlijke truffels en nog veel meer. Nu geen 15,95, maar 12,95. Maak van het voorjaar iets bijzonders.
25: Met Rousseau Chocolade.
26: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
27: Dit is L1 Vandaag.
28: Dit is L1. Ik zie een Oedrag als een Hollander in het restaurant zit. Die bestellen zich niets te drinken, pakken zich de menukaart, zitten door een half uur in te loeren, totdat er water in de mond stijgt en dan slikken ze daardoor.

0: Vrijdagmiddag, we zitten aan de rechterkant van 5 uur. The Sweet Escape. En dat maakt dat jij misschien ook net onder het juk van je baas hebt weten te ontsnappen. Dat is altijd wel een mooi moment. Op het moment dat ik dan hier op vrijdagmiddag na die werkdag even een raampje openzet. Dan hoor je het, hè? Hier Limburg in extase vanwege dit weekend.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Laten we er nog even bij wat betreft de actualiteiten van deze laatste dag van de werkweek. De parlementaire enquêtecommissie die is begonnen vandaag met het onderzoek naar de aanpak van de coronacrisis. Ze heeft vandaag gesproken met virologe Marion Koopmans. Zij komt uit Stijl. Ze had een cruciale rol in het bestrijden van de pandemie. Volgens haar was er in het begin vooral veel onzekerheid.
2: Ik ben bang dat dat bij elke uitbraak hetzelfde gaat zijn. Want je hebt met een hele onzekere fase te maken. En de kunst is dus om te kijken met elkaar hoe hou je toch die advies- en beslissvormingsstructuur gaande in die fase van onzekerheid die hoort bij beginnende uitbraken.
0: En ook heel wat anders. Er is gedons, dames en heren.
3: En hè?
0: Gedons rond de 11e van de 11e in Remunje. Want organisator Schenk Kraftcompagnie en Café Le Journal die stonden lienrecht tegenover elkaar. Conflict draait om de aanspraken die de Schenk Kraftcompagnie maakt met de horecaondernemers op het Stationsplein. Bart Essers van, van de Schenk Kraftcompagnie.
4: We hebben er nu 8.
0: Oh, excuses, dit is Bart Essers.
3: Hij wil zorgen voor de beker. Stellen we ter beschikking. Voor zorgen voor de hele veiligheid in de Nekmarktcommune. Voor zorgen ervoor dat ze het betaalsysteem door hebben bestaan. Daar kunnen ze gebruik van maken. En het enige wat veel vragen, we zetten er een 9 uur durend programma neer. Op een dode weekse dag. 15.000 mensen voor de deur. En het enige wat veel vragen is maar 25% van de consumptieafdruk.
0: Ja, en de gemeente Remunje probeert nou te bemiddelen om ze weer aan tafel te krijgen en om dan de welbekende plooien weer glad te kunnen strijken. Over een andere gemeente ook nog, nou is de gemeente Heerlen, wil je komende jaren blijven inzetten op volwaardige ziekenhuiszorg, langdurige ondersteuning van Heerlen Noord en de doorgroei naar 100.000 inwoners, gehoord bij het hoor Kasper Gelderblom.
4: We hebben er nu 88.000, dat betekent dat je dus de komende pak en beet 24 jaar 6.000-7.000 woningen erbij moet gaan hebben.
5: Eén wijk kunnen maken, dan bent u er al.
4: Dat kan. Ik zou zeggen, wijken mogen ook wel knus zijn, dus ik zou er een paar doen en mooi verspreid over de stad.
5: Maar is dat realistisch?
4: Bijvoorbeeld rondom stikstof heb je zo'n probleem. In Heerlen valt dat wel mee, juist omdat we binnen die stad zelf al heel erg veel ontwikkellocaties hebben. Dus wij hoeven, in tegenstelling tot andere gebieden, niet de buitengebieden op te zoeken.
0: Ja, de ambitie is er, maar nou de uitvoering nog.
1: Lekker warm, het zonnetje schijnt. Dit is L1.
0: Het zal u niet ontgaan zijn dat L1 Radio nog alles wat zomer is voorbij laat komen. Ja, tot het moment dat het onweer losbarst, gaan we daar gewoon mee door natuurlijk. Hè. Zoals deze van Shawn Mendes en Camila Cabello, maar die mag je ook anders aanspreken.

0: is L1.
1: Met zometeen nog de gift that keeps on giving, zou je het bijna kunnen noemen. De rel rondom de opgraving van het mogelijke skelet van D'Artagnan. Die wordt groter en groter, wat er nu speelt. Dat hoor je zometeen.

0: The Desert Miss the Rain. Ja, zo erg is het nog niet qua hitte hier in ons eigen Limburg natuurlijk. Hè. Prachtige tekst wel van natuurlijk Everything But the Girl Missing. Van die woestijn over naar een andere plek. Ja, waar dan ook je denken? Zeker weten in het zonlicht, maar dat speelt je ook wel wat door in Maastricht, specifieker in de Maastrichtse wijk Wolder. Het gaat dan om het mogelijke skelet, zo moeten we het nog altijd zeggen, van D'Artagnan, de musketier. Die rel rondom de opgave van het mogelijke skelet, ja, dat werd alleen maar groter en groter. Het lichaam van de musketier wordt vuurgemondje opgegraven in de kerk van de Maastrichtse wijk Wolder. Dat opgraven dat gebeurt dan door oud-archeoloog van de gemeente Maastricht, Wim Dijkman. En het liedje erop dat nogal onprofessioneel... Zo, ik ben al een weekend over, merk ik. Is gebeurd. Het gevolg daarvan is dat de botresten grotendeels onbruikbaar zijn geworden voor het identificeren van het skelet. De vraag is nu, wat wist de gemeente van hem? Waarom is er niet ingegrepen toen de Wim Dijkman begon met graven? Raadslid Jos Schorre heeft vragen gesteld.
1: Ja, ik heb vragen gesteld. Op de eerste plaats wil ik weten, was de wethouder bekend met hetgeen tot de opgravingen plaatsvonden? Was hij er ook bekend mee tot er geen vergunningen voor waren? Wanneer heeft hij dat gehoord en wanneer heeft hij actie ondernomen? Nou, er zijn eigenlijk al antwoorden op gekomen. Kleine antwoorden, dus hij wist het vanaf de tweede en de vijfde is het stopgelegd. Dus dat is eigenlijk jammer.
2: Dat eerste puntje van het feit dat hij er informeel van op de hoogte was vanaf de tweede, maar misschien vertrouwen had in een voormalig stadsarcheoloog. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Ja, je mag geen vertrouwen hebben in niemand. Want dat hoort niet. Je moet je houden aan de regels die er zijn. En de regels zijn dat je niet zomaar zonder vergunningen in de Maastrichtse grond mag graven. En dat zal niet alleen in de Maastrichtse grond zijn. Dat is overal op de wereld. Je moet bepaalde protocollen naleven. En dat hoort gewoon zo. Kijk, en vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug. Ja, dan moet je toch even kijken. Daar kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen en met je voeten. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
2: Vindt u daarvan?
1: Zonde. Ik vind vooral zonde dat we ons als Maastricht, dat we ons als Zuid-Limburg op de kaart hebben gezet. Als het ware is tot dat D'Artagnan is, hè, dan heb je je werkelijk op de kaart gezet. En ik wil niet zeggen dat Maastricht aan een Wolderen bedevaart moet worden. Dat wil ik niet, hè, want je wil ook natuurlijk naar die mensen kijken. Maar ik vind het jammer als je je zo op de kaart heb gezet en je breekt het dan op zo'n manier af. Ja, dat is zonde.
0: Het lijkt er toch een beetje op dat die archeoloog Wim Dijkman op dit moment persona non grata is bij de gemeente Maastricht. Het zou dus allemaal zijn gebeurd zonder de benodigde vergunning, dat opgraven en zodoende ook illegaal. Nou, ongetwijfeld wordt vervolgd.

0: Everything I Own hier op weg naar de vrijdagavond met Boy George. Zometeen om 17:30 het laatste Limburgse nieuws. Dat is wel uitzonderlijk, want het laatste Limburgse nieuws gaat onder meer over de welbekende bloemetjes en de bijtjes. Namelijk de volgende vraag: worden er wel genoeg kersverse Limburgers gemaakt? Dennis Ewald heeft het antwoord.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Appen met de jokes. Download de L1-app.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te rennen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu voor deze zomer een extra scherp geprijsde cruise naar de Middellandse Zee. Kijk op hollandamerika.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Groter in wonen. De meest complete woonwinkel van Zuid-Limburg. Kom woonshoppen en breng je woonwensen tot leven met ruim 6000 vierkante meter woon- en slaapplezier. Woonzinnig compleet.
1: Groter in wonen.
3: Galjoenweg, Maastricht.
4: Kubota Trekker. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
3: De slaapspecialist van Zuid-Limburg.
1: Groter in wonen.
3: Maastricht.
5: Metro is ook specialist in duurzame LED-verlichting. Minder energiekosten en een langere levensduur. Metro, laat zien wie u bent. Kijk ook op metro.nl.
6: Werkplanten kopen, alles uit eigen kwekerij voor een prima prijs. Werkplantenvenlo.nl.
5: Metro is ook gespecialiseerd in belettering, full colors en reclamezuilen.
7: Hey, ik kan niet werken vandaag.
8: Hoezo?
7: Sorry, het is WK.
9: Geef je over aan je oranje koord en scoor nu een Tefal Duo Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
10: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met 10 euro korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
11: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
12: Hoe kom ik hier weg?
11: Vragen die over je toekomst gaan.
13: Hoe word ik beter in mijn vak?
11: Of één die je wakker houdt.
14: Hoe begin ik weer met werken?
11: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
15: Het is 5:30 geweest. Tijd voor het laatste Limburgse nieuws. Zonder meer over een gigantische beestenboel.
16: Goedemiddag. In Beekdalen zijn bijna 100 dieren uit hun woning gehaald. De bewoner is gearresteerd. De dieren waren slecht verzorgd en leefden onder slechte omstandigheden. Er zaten heel bijzondere en zeldzame soorten bij. Ze worden overgebracht naar gespecialiseerde opvangadressen. Dat is dinsdag gebeurd en is vandaag bekendgemaakt. In welk deel van Beekdalen de dieren zijn weggehaald, wordt niet gezegd. Limburgse vrouwen krijgen minder kinderen dan 10 jaar geleden. Het CBS heeft de cijfers van 2024 vergeleken met die van 2014. Toen kregen Limburgse vrouwen gemiddeld ongeveer 1,5 kind. 10 jaar later was dat nog maar 1,35. In 7 van de 31 Limburgse gemeentes is het vruchtbaarheidscijfer niet gedaald. In Brunssum is het precies gelijk gebleven. In Roerdalen, Bezel, Maasgouw, Stijn, Roermond en IJsden-Margraat is het gestegen. De parlementaire enquêtecommissie over de aanpak van de coronacrisis heeft vandaag gesproken met virologe Marion Koopmans uit Stijl, die een cruciale rol had in het bestrijden van de pandemie. Het ging onder meer over het laten doorgaan van carnaval in 2020. Er waren op dat moment al besmettingen in Europa en carnaval heeft eraan bijgedragen dat Brabant en Limburg het zwaar te verduren kregen. Koopmans zei dat de experts het schrappen van carnaval in die fase nog een te zware maatregel vonden.
17: Ja, eigenlijk omdat er nog steeds heel weinig duidelijk was. Er was toen dus in, 23 februari, dat is gewoon maar dat is de week van carnaval, werd in Italië de diagnose gesteld. Er waren wel geruchten, maar toen werd in Italië de diagnose gesteld.
16: Limburg kreeg zware klappen in de eerste fase van de pandemie met veel besmettingen, ernstig zieken en sterfgevallen. Er is een tweede verdachte aangehouden voor de fatale schietpartij in Vaals. Eerder deze maand werd een 27-jarige man uit Vaals doodgeschoten. Enkele dagen later werd een 22-jarige Belg gearresteerd. De gisteren opgepakte verdachte is ook een Belg, een man van 25. Die is in eigen land aangehouden en wordt uitgeleverd aan Nederland. In het bisdom Roermond gaat het aantal parochies in Limburg verminderen. Nu zijn het er nog 60 en dat moet er in 2030 door fusies nog maar 40 zijn. In een vandaag verstuurde brief kondigde bisschop Ron van den Hout de maatregel aan. Ooit had Limburg 360 afzonderlijke parochies. Het weer. In de avond kans op stevige onweersbuien. Lokaal met hagel, zware windstoten en veel regen. Ook in de nacht trekken buien en onweersbuien over. Tijdens droge perioden ontstaat mist en het wordt niet kouder dan 16 graden. Morgen wisselend bewolkt. De hele dag kans op onweersbuien. Het wordt maximaal 29 graden.
15: Dennis, dankjewel. Zometeen hier de laatste tickets voor de concertwedstrijden van het WMC van deze week. Staan hier op het spel met een historische nieuwsquizopgave.

0: Daryl Hall, John Oates, hier op de vroege vrijdagavond kunnen we het toch wel noemen, denk ik. 6:50 bijna.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
0: Het kan natuurlijk niet volwaardig vrijdagavond worden voordat we die dagelijkse quizopgave hebben behandeld. Het is een leuke vandaag, durf ik te zeggen. Want ook een tamelijk historische, wist u dat? 29 mei 1955 te boek staat als de dag dat er voor het eerst in Nederland een file stond. Ja, dat is lastig voor te stellen vandaag de dag. Maar eens moet de eerste keer zijn geweest natuurlijk. Dat had destijds vooral te maken met een warme zomer. Even een sprong terug in de tijd.
2: Duizenden zoeken hun ontspanning langs of op het water. De schooljeugd geniet, zoals dat heet, met volle teugen. Vooral van het water in de honderden zwembaden die de drukte nauwelijks aankunnen. Een zomer als tot dusver hebben we in de laatste jaren niet meer gekend. En het is dan ook duidelijk dat iedereen die daartoe de kans krijgt de beker der vakantie tot op de bodem leeg drinkt.
0: Ja, dat snap ik, dat die beker der vakantie volledig opgedronken werd. De eerste file was dus een feit op 29 mei 1955. Zou er nogal wat volgen? Ja, dat hoef ik je niet te vertellen natuurlijk. De vraag gaat zodoende ook over files vandaag, namelijk: op welke snelweg in Nederland staan nou veruit de meeste files in Nederland? Is dat de A2, is dat de A12, de A21, de A9, noem ze allemaal maar op. Eentje krijg je wel al van me. Het is het stuk snelweg tussen Lexmond en Werkendam.
1: L1 vandaag, de nieuwsquiz. Meedoen? Spreek je antwoord nu in via WhatsApp in de L1-app.
0: Werkendam, trouwens. Geen R, maar een N van Nico. Stuur je antwoord door. Degene met het goede antwoord maakt kans op de tickets voor het WMC. Hopelijk kun je daar dan tegen die tijd filevrij naartoe rijden. Denk ik op zich wel. Kun je daar met drie andere mensen ook nog eens naartoe. Dat is ook nog een dilemma. Wie mag er dan mee? Oh.

En een hubby die kapot is, die hele buis die heb ik allemaal bewaard in de bunnetje in Hoenbergen verkopen. In Maasmechelen, die mensen zijn de hartstikke prima. Die zeggen ook weer vandaag, zijn die nog prima. Dat is ook door de...

Ja, de eerste file in Nederland stond er dus op 29 mei 1955. Maar nu, met Bryan Adams gingen we even terug naar 69. Toen het water nog zuiver was en seks nog vies. Ondertussen op deze vroege vrijdagavond, kunnen we het ondertussen wel noemen, heb ik helaas voor de

0: eerste. Ja, die kritiek op de hoogte van de boetes die is er al een hele tijd. Het geldt ook voor instanties zelf, zoals het Openbaar Ministerie, de Raad voor de Rechtspraak. Zij vinden dat de boetes niet in verhouding staan ten opzichte van boetes voor ernstige vergrijpen, zoals bijvoorbeeld mishandeling of diefstal. Minister Van Wil erkent ook dat sommige verkeersboetes hoog zijn, maar hij zegt dat de verhoging heel normaal is en bij veel meer dingen gebeurt.
1: Wat ik heb beloofd in het vorige kabinet, en dat doe ik ook nu weer, is dat ik niet zal doen wat vorige kabinetten hebben gedaan, namelijk het autonoom verhogen van de boetes om de begroting op orde te krijgen. Maar wat we wel doen, dat doen we met alle boetes, alle sancties, is die elk jaar corrigeren voor de inflatie. Daarmee worden ze niet hoger, want relatief gezien gaan ze gewoon mee met de ontwaarding van het geld. Dat is gewoon een systeemcorrectie.
0: Ja, even door voor het voorbeeld. Wie door bijvoorbeeld rood rijdt, gaat volgend jaar €8 meer betalen dan. Die boete gaat door de inflatiecorrectie dan van 320 naar €328. Dat is nogal wat natuurlijk. Ja, laat onverlet dat je natuurlijk niet door rood mag rijden. Hè. Dat vooropgesteld of onder invloed rijden bijvoorbeeld.
2: Zo, meneertje. Hebben wij gedronken? Ik geef u een proces verbaal voor rijden zonder invloed. Ah, wat een onzin. U slingert over de weg.
3: Ja, maar dat is omdat ik geen rijbewijs heb.
2: Oh, mee naar de bureau.
3: Nee.
4: Ja. Dit is L1.

0: what it takes.
1: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
2: Zo populair, Ruben, dat is een eigen papaartje. En dan was het gewoon al om in de beurt met een tekening met een nog. Dat means world again. Maar dat...

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
4: Voor elke keukenwens en elk budget is EKS Keukenstudio het adres. Ontdek de laatste trends van kwaliteitsmerken voor de beste prijzen. En profiteer van het lagere Duitse btw-tarief. EKSkeukens.nl.
5: In de Belgische Ardennen geniet je van ongerepte natuur, schatjes van stadjes en heerlijke Belgische specialiteiten. Een paradijs om te wandelen, fietsen of kajakken. Ontdek de mooiste routes langs kastelen, musea en abdijen. Of gewoon lekker ontspannen, ver weg van de drukte. Beleef Wallonië en de Ardennen op visitwallonia.be.
6: Zondag 13 september. Feel the disco fever with the Bee Gees. By Main Course and a special guest.
7: De Doolhof in Tegelen. Doors open at 6 uur sharp.
6: You should be dancing and staying alive.
7: Tickets via doolhof.nl.
5: Ga naar visitwallonia.be voor een aangenaam verblijf in de Belgische Ardennen.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Bij Stoks viert samen met jou 50 jaar groen geluk. Een plek waar al generaties lang groen en warmte samenkomen. Met de liefde en passie van ons familiebedrijf. Bezoek ons in Roermond, Heerlen, Maaspracht en Bergen te Blijt. Bij Stoks, waar groen al 50 jaar thuis is. Bij Stoks.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Gelissen in Sittard.
10: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het bisdom Roermond wil in 2030 nog maar 40 parochies hebben. Dat zijn er nu nog 60. Er moeten fusies komen om het aantal terug te brengen. Een tweede Belgische verdachte is gearresteerd voor het doodschieten van een man in Vaals eerder deze maand. En uit een woning in Beekdalen zijn 100 slecht verzorgde dieren weggehaald. De bewoner is gearresteerd.
11: Dit is L1 met het nieuws van 6 uur.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie gaat toch ouders vervolgen die hun kinderen vanwege het geloof thuis houden van school. Vorig jaar stopte het OM daar nog mee, omdat de rechtszaken lang duren en complex zijn. Sommige ouders willen hun kind thuis houden als er in de buurt geen school is die past bij hun levensovertuiging. De Hoge Raad bepaalde vorige maand dat de vrijstelling van onderwijs alleen nog in uitzonderlijke gevallen is toegestaan. Daarmee worden de regels rond de leerplicht aangescherpt. In Nederland is onderwijs verplicht voor alle kinderen vanaf 5 jaar. De politie in Rotterdam is op zoek naar 6 mannen... die vannacht vernielingen aanrichtten bij de Mevlana-moskee. Ze vernielden een mozaïekmuur en gooiden bierflesjes naar het gebouw. Er waren op dat moment mensen binnen. De politie heeft camerabeelden van het zestal.
10: Reddingswerkers in Laos hebben een van de goudzoekers uit een grot kunnen bevrijden. De man is in leven en op beelden is te zien hoe hij ondersteund door reddingswerkers naar een arts wordt gebracht. Er zitten nog 4 mensen vast in de grot in Laos. Ze kwamen meer dan een week geleden vast te zitten bij onverwacht hoog water. Ze waren in de grot op zoek naar goud. De 5 werden woensdag gelokaliseerd. Van 2 andere goudzoekers is geen spoor meer gevonden. De 19e etappe van de Giro d'Italia is gewonnen door Sepp Kuss. De Amerikaanse klimmer van het Nederlandse Visma Leasebike kwam in de koninginnenrit in de Dolomieten als eerste boven, voor de Canadees G en de Italiaan Ciccone. Morgen is er weer een zware bergrit. De Giro d'Italia eindigt zondag met een vlakke etappe in Rome. En het weer nog. Fikse regen- en onweersbuien met windstoten. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor Groningen, Drenthe, Overijssel en Gelderland. Vannacht droog en een graad of 14. Morgen zon, in Limburg kans op een bui en maximaal 25 graden.
13: Wilt stiekembal met impact en plezier? Vol verhalen, warmte en teamwork. Bij Sevagram zorgt ze voor ouderen en maakt ze het verschil. Kijk op werkenbijsevagram.nl. Zurich begint bij dieg.
14: Ah, lekker hè, die zon. Beetje bijbruinen, drankje erbij. Goed idee hoor.
15: Hey buur, weet je wat ook een goed idee is? Apparaat aanzetten als de zon schijnt. Dus hup, uit de lichtstoel en wasmachine aan.
16: Ja, het is even wennen, maar door stroom te gebruiken wanneer de zon schijnt, verklein je de kans op stroomuitval. Jij hebt de power. Enexis.
17: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
17: Sorry. Het is WK.
18: Geef je over aan je oranje koord en score nu een Tefal Dual Easy Fry and Grill XXL voor 139,99. Mediamarkt.
19: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
20: Deze week ga je stralen, want het is Happy Days bij Zien in Aken en Mönchengladbach. Van 28 mei tot en met 6 juni met 25% extra korting. Dat mag Zien in Aken en Mönchengladbach. Het grote modehuis in de regio.
21: De top van de blaasmuziek strijdt om de wereldtitels in Kerkrade. Op het Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus. Beleef harmonie, fanfare, brassband en percussion op wereldniveau. Tickets via wmc.nl.
22: Theater is van iedereen, dus ook Cats, Waylon, Claudia de Breij, Space Academy, De Bevers, London Philharmonic Orchestra, Govert de Roos, Sherlock Holmes en het Nationale Ballet. Kijk op plt.nl en bestel je tickets voor het nieuwe theaterseizoen in Heerlen, Sittard en Kerkrade.
21: Beleef de concertwedstrijden. Tickets via wmc.nl.
23: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1.

0: op zich ook best wel lekkere zomerse artiest hier. Want Teddy die heeft het goed begrepen met deze temperaturen. Teddy Swims.
1: Met de pieterpater, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Ik kom een druppel later.
2: L1 Vandaag met Ruben Wekers.
0: Een beetje flauwigheid moet kunnen zo richting het weekend. Trouwens, over het weekend gesproken, in Horst wordt de laatste hand gelegd aan het terrein van festival Funpop. Al meer dan 25 jaar is dat het festival voor mensen met een verstandelijke beperking en hun familie. Dit weekend stroomt het festival daar weer vol, maar hopelijk niet met regen. Maar voorzitter van Funpop, Niek Geurts, is niet bang voor het aangekondigde weer.
3: We hebben best wel veel binnenruimte, dus een aantal grote tenten. Dus op het moment dat er echt iets aan de hand is met onweer, dan kunnen we de mensen ook naar binnen brengen. Dat is wel belangrijk voor ons. Voor de rest goed communiceren. En we hebben ook het voordeel dat natuurlijk heel veel begeleiders bezien bij onze bezoekers. Die weten ook precies wat kan en wat niet kan. Dus we hebben veel expertise op het terrein. En dat geeft ook wel een stukje rust.
0: Ah, kortom, alles komt goed. En ook een uitzonderlijk kunstwerk. Toen ging het vandaag over een kunstwerk dat de intieme band tussen patiënt en naaste verbeeldt. Dat is dan in ieder geval het doel van het kunstwerk. Blijf nabij, zo heet het, van Saskia Stolz. Ja, vanaf vandaag kun je er kunstwerk op meerdere plekken gaan zien in de provincie. Want dat maakt je een reis. Te beginnen in het zuiden van Limburg. Saskia sprak met de patiënten. Viel dat ze het kunstwerk maakt je?
4: Eigenlijk was de rode draad in al die gesprekken. Dat iedereen zei ja, op het moment dat een van de twee weet dat hij gaat overlijden, dan kruipen mensen heel erg in hun schulp. Dus die verbinding die wordt op goed moment heel moeilijk. En ontstaat er een enorme afstand. Dus eigenlijk komt die ziekte heel erg tussen een relatie in te staan.
0: En dan is nou zoet Venlo, want daar is het platform Materiaal Maatjes gelanceerd. Dat moet ik voorstellen als een soort marktplaats voor restmaterialen. Daar kunnen dan lokale bedrijven overgebleven spullen zoals metaal, schakelaars, douchebakken, neem het maar op, gratis aanbieden aan VMBO-scholen in de buurt. Initiatiefneemster is Anke Jansen.
5: Op de duur beseften wij ons dat we eigenlijk nog heel veel restmateriaal weggooiden en dat niet aan het onderwijs aanboden, waar zij misschien wel iets aan hadden. En zo is het balletje gaan rollen en zo zijn we gaan ontwikkelen. En zo hebben we nu iets staan voor heel veel scholen en heel veel bedrijven.
0: Ja, netjes. Zou ik er eens even een deurwoord ingoezen? Circulariteit.
2: Benieuwd, betrokken, betrouwbaar. Dit is L1 Vandaag.
0: Ja, je hebt zo van die momenten, dan kun je de bands bemiguur. Zometeen gaat het weer over de eerste file ooit in Nederland. 29 mei 1955. Limburg is trouwens ondertussen, vandaag de dag.

0: Ja, af en toe, dan ben ik al een beetje met het weekend bezig. En dan heb ik helemaal niet door dat Common Linnets al klaar zijn.
1: L1 Vandaag, de nieuwsquiz.
0: Met de calm after the storm. Ja, tegelijkertijd wat betreft het onweer. In Maastricht is het nog gewoon zonnig vergoten, hartstikke druk. Dus is het misschien meer de stilte van de storm als dat onweer überhaupt nog gaat komen. Intussen stonden hier ook de laatste tickets van deze week voor de concertwedstrijden van het WMC in Kerkrade op het spel. Historische nieuwsquiz trouwens ook voor vandaag. Want op 29 mei 1955 stonden namelijk voor het eerst in Nederland file. Ja, eens moet de eerste keer zijn natuurlijk, hè. En ooit was er dus ook in de tijd dat je gewoon altijd kost doorreden. Al ging de auto dan wel maximaal 80 km per uur, dus wordt het nog steeds wat later op de bestemming. Maar ja, dat wisten die mensen destijds nog niet natuurlijk, hè. Reden van die file toen, combinatie tussen een schone dag en een vrije dag.
2: De jaarlijkse volksverhuizing die vakantie wordt genoemd, brengt zoals gewoonlijk tienduizenden mensen en tienduizenden koffers, rug- en plunjezakken samen. Talloos zijn degenen die hun comfortabele flatje voor een dag of wat verwisselen voor een caravan of een tent zonder stromend water, maar midden in de rust die de natuur ons schenkt.
3: Ja, nou, mijn dames en heren, zo hebben wij bij L1 ook vandaag getracht u een vraag voor te schotelen waardoor u de hersenpan enigszins flink laat kraken. De kwestie luidt vandaag als volgt.
0: Waar staat vandaag de dag het vaakst file in Nederland? Welke snelweg zoeken wij?

0: Lekkere weekend starten van de Blue Oyster Cult Don't Fear the Reaper. Heen het bij Ellen vandaag. Hoe dat we wederom even een duik in de historie doen. Want oets, op 29 mei 1955 stond er voor het eerst in Nederland file. Door de combinatie vrije dag en lekker weer.
1: Duizenden zoeken hun ontspanning langs of op het water. En de schooljeugd geniet, zoals dat heet, met volle teugen. Vooral van het water in de honderden zwembaden die de drukte nauwelijks aankunnen.
2: L1 vandaag, de nieuwsquiz.
3: Met ondertussen aan de lijn Anita. Anita, goede avond.
4: Ja, goedenavond.
0: Stok zegt er best iets in, heel toevallig. Mocht je dame...
4: regelmatig, bijna dagelijks.
0: Ja, bijna dagelijks. Maar toen, ja. Ja, mocht je dame dus naar de leeftijd vragen. Maar toen in 1954 zal ze nog niet in de file hebben gezet.
4: Kijk eens.
0: Ja, dagelijks in de file dan?
4: Ja. Net in Nederland, maar in Duitsland wel. Want we rijden met het transportbedrijf iedere dag op en af. Naar Keulen en Koblenz. En daar is het ook iedere dag prijs.
0: Ah, zo natuurlijk. En is er dan ook, wat is dat bij knooppunt Kunderberg, die Duitse grenscontroles, dat ook mee te maken heeft?
4: Nou, daar komen we net. Want we zetten bij Avante staan de wagens van ons. Dus we onzeilen dat eigenlijk. We komen bij de oprit bij Sempervelder op. Zeg maar, als ze richting Duitsland zie je.
0: Ah, die manier.
4: Dus meestal alleen maar bij de Schelden stukje. En dan, het valt over het algemeen wel met. Maar inderdaad, de heren en dames die wat door vanaf Kunderberg erin stond vaker, die bedoel ik wel eens.
0: Ja, inderdaad. En dan weet je eigenlijk, Quarle Game is van de week afgehaald. Dus ik vroeg me altijd af of dat nou heel veel gecontroleerd werd. Vroeg me. Is er trouwens zitten denken aan, Anita, is er een verschil tussen een file in Duitsland en een file in Nederland? Bijvoorbeeld wie de automobilisten zich gedragen? Peuteren Duitsers meer ernaast in de file stond, denk ik.
4: Nou, het is de Nederlandse chauffeurs die doen beter invoegen wie de Duitsers.
0: Ja, is dat?
4: Allemaal met 4 maanden tussen 2 auto's in te proppen.
0: Ik dacht, die hebben toch wel wat meer geduld. Wel. De Duitse punctelijkheid, die laten elkaar nog vuren.
4: Dat was vroeger, ja. Maar dat is toch wel... Ja, die punctelijkheid die is er nog wel altijd. Maar dat vuurlaten, dat is ver te zoeken de laatste tijd.
0: Dat is waar, Einmal. Ja. We vroegen ons af. Daar zult ze denk ik dit stuk weeg wat we zochten, zult ze niet vaak stonden. Op welke snelweg stond veruit de meeste files in Nederland vandaag de dag? We kregen binnen de A2, de A12, de A21. Die heb ik allemaal moeten laten afstrepen door ons kleine jurylid.
5: Nee, dat is niet goed.
0: Het is het stuk tussen Lexmond en Werkendam. Wat was die antwoord, Anita?
4: De A28.
0: Eén minder. Min 1.
4: Dan is het de 27.
6: Ja, goed! Ja, vind goed. Het is ook goed.
0: Ja, dat klopt. Geweldig. Dat zo spontaan naar boven kunt. Dat klopt helemaal, Anita. Dat klopt helemaal. En je huurt het vaker. Hè? Wel, ik ben nog nooit in Lexmond, nog Werkendam geweest. Maar ik ken het alleen van de radio, van de file-informatie, wat nog alles opgenomen werd natuurlijk.
4: Ja, we zijn er wel jaren geleden zijn we er vaker gekomen, want we hebben natuurlijk ook door Nederland gereden.
0: Ah ja.
4: In die kanten. En we hebben eigenlijk wel alle kanten gehad, maar toen waren de files nog niet zo heel erg.
0: Want ik zie transport, wat transporteren jullie?
4: Ja, we hebben een transportbedrijf van alles. Varieën van alles.
0: Bananen, meubels, alleen maar, cocaïne.
4: Dat toonde van me aan. Nee, maar goed. Het is gewoon van A tot Z. We kennen eigenlijk alles rijden, maar op het moment is het voornamelijk farmacie. Dus Noord-Duitsland. En dat is momenteel ons hoofdwerk.
0: Oké, dat is echt heel veel op een week dus.
4: Ja, dat is net was kloor.
0: Oké.
4: En morgen moet er voor nog.
0: Dus het weekend is nog niet losgebarsten, zeg maar.
4: Nee, bij ons alleen maar zondag. Afgelopen weekend toevallig met Pinksteren over 2 dagen weekend. Maar van werken 6 dagen de week, de mannen niet.
0: Oeh, dat is arbeid adelt. Dat duur ik al door. Wat is ze dan, als ze dan 1 dag vrij is, komen die zondag op een planning stond?
4: Nou, als we 1 dag vrij hebben, dan is het meestal even een beetje uitslapen smorgens. Maar, en dan is het, toeske door en in de tuin. Zo wie noemen het mooie weer.
0: Maar dan moet er weinig wat aan gebeuren natuurlijk.
4: Ja, en dat blijft allemaal liggen als ze de ganse weg aan het werken bent. Ja, dus, maar we hebben nog wel een goed team met chauffeurs. En die willen ook werken. Het zijn allemaal gepensioneerden. Heren.
0: Kijk.
4: En die hebben er zin in. En die willen ook wel eens vaker het extra doen. Dus dan hebben de Jos en ik dan een vaker het vrij. Dus,
0: dan is je koek een beetje eerlijk verdeeld inderdaad.
4: Ja, dus, dat is
0: werk
4: dat is
0: rond
4: leuk.
0: Te leven en niet andersom, zeggen ze wel eens.
4: Nee, precies. Dat is zo.
0: Anita, de tickets voor het WMC. Ja, dan zouden we de vrijdag voor opnemen, denk ik. Maar dat zal wel lukken. Die komen die in de kant op. Het Sinterveer. Dus misschien wat van die chauffeurs meenemen of zo.
4: Ja, we weten. Hartstikke leuk.
0: Succes met de ritten.
4: Dankjewel.
0: En fijn weekend alvast.
4: Ja, dank hetzelfde.
0: Groetjes.
4: Jo, groetjes.

0: alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Oma!
3: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
4: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
7: Hey, met mij. Weet je nog, die comfortabele essentials van Bamigo? Ze hebben deze maand een gigantische jubileumdeal. 25% korting op alles. De hele collectie. Kijk snel even op bamigo.com. Wacht niet te lang, hè?
8: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
9: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
10: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
12: Deze zomer voelt als een feel-good garden party. Met zachte pasteltinten, luchtige jurken en frisse summer vibes. Ontdek de nieuwe elegante zomercollectie bij Berden in de winkel of op berdenfashion.nl.
13: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: De nieuwe zomercollectie. Kom passen, combineren en genieten. Berdenfashion.nl.
13: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
14: Laatste Limburgse nieuws hier op de vrijdagavond. Dat horen van Dennis Ewald.
15: Goedenavond. In Beekdalen zijn bijna 100 dieren uit een woning gehaald. De bewoner is gearresteerd. De dieren waren slecht verzorgd en leefden onder slechte omstandigheden. Er zaten heel bijzondere en zeldzame soorten bij. Ze worden overgebracht naar gespecialiseerde opvangadressen. Dat is dinsdag gebeurd en is vandaag bekendgemaakt. In welk deel van Beekdalen de dieren zijn weggehaald, wordt niet gezegd. Limburgse vrouwen krijgen minder kinderen dan 10 jaar geleden. Het CBS heeft de cijfers van 2024 vergeleken met die van 2014. Toen kregen Limburgse vrouwen gemiddeld ongeveer 1,5 kind. 10 jaar later was dat nog maar 1,35. In 7 van de 31 Limburgse gemeentes is het vruchtbaarheidscijfer niet gedaald. In Brunssum is het precies gelijk gebleven. In Voeren en Roerdalen, Bezel, Maasgouw, Stijn, Roermond en IJsden-Margraat is het gestegen. De parlementaire enquêtecommissie over de aanpak van de coronacrisis heeft vandaag gesproken met virologe Marion Koopmans uit Steyl, die een cruciale rol had in het bestrijden van de pandemie. Het ging onder meer over het laten doorgaan van carnaval in 2020. Er waren op dat moment al besmettingen in Europa. Koopmans zei dat de experts het schrappen van carnaval in die fase nog een te zware maatregel vonden.
16: Ja, eigenlijk omdat er nog steeds heel weinig duidelijk was. Er was toen dus in, ik meen 23 februari, dat is gewoon maar dat is de week van carnaval, werd in Italië de diagnose gesteld. Er waren wel geruchten, maar toen werd in Italië de diagnose gesteld.
15: En carnaval heeft eraan bijgedragen dat vooral Limburg en Brabant het zwaar te verduren kregen in het begin van de coronacrisis. Er is een tweede verdachte aangehouden voor de fatale schietpartij in Vaals. Eerder deze maand werd een 27-jarige man uit Vaals doodgeschoten. Enkele dagen later werd een 22-jarige Belg gearresteerd. De gisteren opgepakte verdachte is ook een Belg. Dat is een man van 25. Die is in eigen land aangehouden en wordt uitgeleverd aan Nederland. En het bisdom Roermond gaat het aantal parochies in Limburg verminderen. Nu zijn het er nog 60 en dat moeten er in 2030 door fusies nog maar 40 zijn. In een vandaag verstuurde brief kondigt bisschop Ron van den Hout de maatregel aan. Ooit had Limburg 360 afzonderlijke parochies. Het weer en avond kans op stevige onweersbuien. Lokaal met hagel, zware windstoten en veel regen. Ook in de nacht trekken nog buien en onweersbuien over. En tijdens droge perioden ontstaat mist. En dan wordt het niet kouder dan 16 graden. Morgen wisselend bewolkt. De hele dag kans op onweersbuien. En maximaal 29 graden.
14: Dat is toch niet per se ideaal voor een barbecue. Maar goed, die keuze lot genoeg. Dennis, dankjewel.
2: Kopen jullie ook vibrator? Zeg jongen, we kopen vibrator. Met een roterende kop. Ik zeg ja, die hebben we. Oh, zitten jullie hebben die. Wat fijn. Hoe zet ik die uit?

Line van de groep die natuurlijk ook verantwoordelijk is voor de platen Africa. Maar dit was dan Hold the Line van Toto. Zometeen een nog een bijzonder verhaal vanuit Bunde. Want een stambeeld bronzen goedzak daar op het Sint-Agnesplein is het slachtoffer van vandalisme. Maar dan niet zomaar vandalisme. Dierenvandalisme zou je het kunnen noemen. Want er zijn nogal wat honden in Bunde die de welbekende achterpoot even optillen om dan die bronzen goedzak te bewateren, om het maar even deftig te zeggen. Ja, wat er dan aan gedaan kan worden en hoe het precies ruikt daar in Bunde, dat hoor je dan zo meteen. Want eerst nog een man met een laserdier klaar staat.

0: Eiffel 65. Ik zit ondertussen even naar wat weerdiensten te kijken. Het lijkt er eigenlijk op of dat het onweer om Limburg zo'n beetje heen trekt. Komt met bakken uit de lucht wel in onder andere Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland. Daar geldt ook code oranje. Maar wij ontspringen de dans, als ik het zo tot dusver zie. Maar goed, morgen zouden we eventueel nog een vette portie kunnen krijgen wat betreft dat onweer. Het gaat hier nu even over nogal plaatselijke neerslag. De bronzen goedzak staat op het Sint-Agnesplein in Bunde. En die bronzen goedzak is nogal het slachtoffer geworden van wat vandalisme. Niet zozeer veroorzaakt door mensen, want het zijn doorgaans spelende kinderen die berken beklimmen. Maar door honden, heel wat viervoeters. Die zien namelijk in dat beeld een ideale partner om even tegenaan staan te zeiken. Jan Jans en Mia Steins zijn van buurtnetwerk Bunde. Ze hebben gezorgd voor een schoonmaakbeurt. Dat ook wat frisser ruikt daar waarschijnlijk.
1: Nou ja, goed, we zijn heel blij. De kinderen spelen er heel erg op. We zien dat ook. We zien dat ook op foto's die we maken. En het jammere gebeurde dat wij zagen dat er honden tegenaan begonnen te plassen. Ja, dat was voor ons heel erg.
2: En we kwamen steeds meer, werd rond onderaan, rond zeg maar 20, 30 centimeter hoogte, werd steeds groener. En dat kan alleen maar van honden komen. 2,5 uur zijn ze aan het poetsen geweest om de boel schoon te krijgen. En daarna hebben ze alles opnieuw in de was gezet.
1: Het resultaat is nu te zien. We hebben er bordjes bij geplaatst. Of dat helpt, dat weet ik niet. We hopen het wel. Ja, we gaan het op Facebook zetten. We gaan het in de geulbode zetten. Dat mensen toch zich realiseren dat je niet tegen een kunstwerk een hond moet laten plassen.
0: Nee, dat is niet echt de bedoeling natuurlijk. En dan zit te denken, ja, plastic zakjes, dat is alleen voorbouwen voor nummer 2. Hè? Leeg flesje misschien meenemen voor de hondenbezitters. Ik krijg ook weer vieze handen van. Ik ga het ook allemaal stinken. Nou goed, ik heb de oplossing ook niet hoor. Tot dusver. Correspondent.

0: geen bok door mijn keel. Omdat ik alleen maar aan Jake zit te denken. Tilke, ook zorgens kreeg ik geen bok door mijn keel. Omdat ik alleen maar aan dicht denk. Tilke, s'nachts kan ik niet slapen. Omdat ik burst van honger.
1: Mijn man loopt op de straat waar ik woon. Zijn blik op het CAD gericht.

0: Wat er ook gebeurt, maandag 1 juni verstuurt de overheid rond 12 uur een testbericht van NL Alert. Dus ook als je maandag net lekker ontspannen op je yogamatje ligt, of als je precies om 12 uur met je hele familie 1 minuut stilte houdt voor jullie overleden goudvis, of net eindelijk je baby in slaap is gevallen. Wees dus voorbereid, want wat er ook gebeurt, wij testen maandag rond 12 uur het NL Alert.
1: Luister L1, altijd en overal, via de gratis L1-app.
2: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
2: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Vier het leven intens. Vertrouw op Attens. Attens met ds.nl.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
7: Hoe kom ik hier weg?
6: Vragen die over je toekomst gaan.
8: Hoe word ik beter in mijn vak?
6: Of één die je wakker houdt.
9: Hoe begin ik weer met werken?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum.
10: Extra ruimte creëren in je eigen tuin? Dat doe je met Eurohandel Heerlen. De specialist in tuinhuizen en blokhutten. Ontdek onze 40.000 vierkante meter showtuin in Heerlen.
11: Ervaar de magie van dans tijdens de World Dance Festival Parade Brunsum. Van de kleurrijke optocht tot spannende workshops en legendarische feestavonden. Van 25 tot en met 28 juni in Brunsum. Info op paradebrunsum.nl.
10: Veranda's, bestrating en tuinhuizen. Ontdek het bij Eurohandel Heerlen.
11: One World, many stories. De wereld danst in Brunsum.
12: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Het bisdom Roermond wil in 2030 nog maar 40 parochies hebben. Dat zijn er nu nog 60. Er moeten fusies komen om het aantal terug te brengen. Een tweede Belgische verdachte is gearresteerd voor het doodschieten van een man in Vaals eerder deze maand. En uit een woning in Beekdalen zijn 100 slecht verzorgde dieren weggehaald. De bewoner is gearresteerd.
1: Dit is L1 met het nieuws van 7 uur.
13: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. In Hoogeveen in Drenthe woei een partytent weg. En bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel konden 60 mensen voor de regen schuilen in een sporthal. Roemenië neemt diplomatieke maatregelen tegen Rusland vanwege de Russische drone die neerkwam in een Roemeense stad. Zo wordt een Russisch consulaat gesloten. De Russische aanval wordt veroordeeld vanuit meerdere landen, zegt NAVO-redacteur Roemer Okhuizen.
14: De Belgische minister van Defensie heeft het bijvoorbeeld over een nieuwe escalatie. En de Duitse bondskanselier Merz die noemt het een roekeloze droneaanval die nog maar eens laat zien dat Rusland bereid is te escaleren. En dan nog maar eentje, de Britse premier Starmer, die heeft het over een ernstige schending van het NAVO-luchtruim.
13: Volgens de NAVO is het duidelijk dat de drone uit Rusland kwam. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden.
7: De parlementaire enquêtecommissie Corona gaat volgende week verder. Ze spreken dan onder andere oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel. De verhoren begonnen vandaag met viroloog Marion Koopmans en oud-minister Bruno Bruins. Verslaggever Emma Jackson vertelt hoe de commissie te werk gaat.
15: Aan de ene kant vragen ze heel gedetailleerd wie wat wanneer wist en waarom beslissingen werden genomen. Een soort geschiedschrijving. En aan de andere kant kijken ze ook scherp op gedetailleerde onderdelen wat er anders had gekund en gemoeten. Zeker met de kennis van achteraf.
7: Dan is weer nog vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor brede opklaringen. Morgen zonnige perioden. In Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden.
16: Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het overtrekkende buiengebied heeft op een aantal plaatsen schade veroorzaakt. Op het treintraject Ede-Wageningen en Arnhem Centraal viel een boom op het spoor. Tussen Zwolle en Groningen liepen treinen vertraging op door blikseminslag. In Westerbroek in Groningen stortte door hevige regen een dak in. Blikseminslag veroorzaakte ook enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Volgens het ANP waren er ook woningbranden in Hoge Zand in Groningen en in Goor in Overijssel. Op dit moment geldt nog een onweerswaarschuwing voor Gelderland en Overijssel. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend, waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De opgraving van een skelet in een kerk in Maastricht was illegaal, zegt de gemeente. Een archeoloog vond daar vermoedelijk het graf van de Franse graaf D'Artagnan, ook bekend als een van de musketiers. Maar hij hield zich niet aan de regels die voor archeologen gelden, zegt dit raadslid.
2: Vooral bij zo'n opgraving van zoveel honderden jaren terug, dan kun je niet zomaar beginnen te graven met je handen. Dat moet op een speciale manier gebeuren. En dit is, achteraf bleek dat ook, is vrij amateuristisch gebeurd voor zo'n archeoloog.
1: Het skelet is nu bij een hogeschool in Deventer en daar wordt vastgesteld of het inderdaad om D'Artagnan gaat. Justitie wil ouders die zich niet houden aan de leerplichtwet weer gaan vervolgen. Het zijn ouders die de kinderen thuis houden omdat ze geen school kunnen vinden die past bij hun levensovertuiging. Eerst leverde vervolging niet veel op, maar door een uitspraak van de Hoge Raad zijn de leerplichtregels een stuk strenger geworden. Het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Tussendoor ook brede opklaringen en vannacht is de graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden.
0: Liefde voor Limburg, dit is L1. New truck, big

0: 1 met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Herpen bij Os is vanmiddag een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Maar er worden ook andere scenario's onderzocht.
2: We doen daar onderzoek naar. Er is een forensisch arts geweest. En we doen onderzoek in de omgeving en op het lichaam van de man om te kijken wat er aan de hand is.
1: De man uit Berchem werd door voorbijgangers gevonden in een sloot. De politie heeft een 33-jarige plaatsgenoot aangehouden. Omroep Brabant meldde dat slachtoffer een jeugdtrainer was van voetbalclub Berchem Sport. De club zegt diep geraakt te zijn door de gebeurtenis en gelast komend weekend alle thuiswedstrijden af. In de Tweede Kamer is verbaasd gereageerd op onthullingen van Nieuwsuur over subsidieverstrekking. Het ministerie van Economische Zaken blijkt voor zeker 200 miljoen euro subsidies te hebben verleend waar het parlement niet of onvoldoende van op de hoogte was. BBB wil uitleg van de minister. De inspectie heeft steken laten vallen in het toezicht op een vruchtbaarheidskliniek in Leiderdorp. Volgens Nieuwsuur zegt de inspectie Gezondheid en Jeugd dat het scherper had moeten toezien op het maximum aantal kinderen per donor. Het medisch centrum Kinderwens overschreed dat aantal jarenlang en creëerde zelf bewust massadonoren. Mensen die veel meer dan 25 kinderen hebben voortgebracht. Moeders en donoren werden daar niet of nauwelijks over ingelicht. De kliniek in Leiderdorp wil niet reageren op de bevindingen van de inspectie. Tennisser Jesper de Jong heeft op Roland Garros voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi bereikt. De nummer 106 van de wereld won op Roland Garros van de Rus Karen Khachanov na bijna 4,5 uur in 5 sets. En het weer, vanavond stevige buien met onweer, hagel en windstoten. Verder ook brede opklaringen en vannacht is het een graad of 14. Morgen zonnige periode, in Limburg kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden.

0: is L1 met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst vanwege het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. In Amsterdam zijn vorig jaar toch weer meer toeristische overnachtingen geweest. Het waren er 23,7 miljoen, zo'n 800.000 meer dan in 2024. De gemeente wil het aantal overnachtingen op maximaal 20 miljoen per jaar houden, maar dat lukt al jaren niet, met overlast voor Amsterdammers tot gevolg. In de Verenigde Staten zijn tomaten in lange tijd niet zo duur geweest. Vergeleken met vorig jaar stegen de prijzen met 40%. Dat komt vooral door acties van de Amerikaanse president Trump, zegt deze verslaggever van persbureau AP.
2: Those are the war in Iran, which has driven up shipping costs, and tariffs, which have been slapped on imports from Mexico, the top source for tomatoes eaten in the US.
1: Door de oorlog met Iran zijn transportkosten gestegen, maar het meest van invloed is het besluit van de regering Trump om belasting te gaan heffen op geïmporteerde tomaten uit Mexico. Novak Djokovic is in de derde ronde van Roland Garros uitgeschakeld. De drievoudig winnaar boog na bijna 5 uur tennis het hoofd voor een jonge Braziliaan, zegt commentator Mark Brasser.
3: João Fonseca, de 19-jarige Braziliaan, een supertalent. En dat heeft hij laten zien tegen Novak Djokovic op het centercourt. 2-0 set stond hij achter. Hij pakt 3 sets op een rij. En dus is Fonseca, net als Jesper de Jong, door naar de laatste 16 in Parijs.
1: Jesper de Jong bereikte in Parijs voor het eerst in zijn carrière de 8e finales van een Grand Slam toernooi. En het weer vanavond nog stevige buien met onweer. En morgen periode met zon, in Limburg nog kans op buien. En het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het onweer heeft begin deze avond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt, vooral in het oosten van het land. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen rijden nog steeds geen treinen door een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden vanavond ook afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. Een man die vanmiddag dood werd gevonden in een sloot in Herpen bij Os kwam waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. De politie heeft een man uit het nabijgelegen Berchem aangehouden. Omroep Brabant meldt dat het slachtoffer jeugdleider was bij een voetbalclub in Berchem. De club heeft alle thuiswedstrijden morgen afgelast. 2 kinderen die door hun moeder waren achtergelaten langs de snelweg in Portugal zijn weer thuis in thuisland Frankrijk. De broers verblijven voorlopig in een jeugdopvang. De moeder en haar partner zijn opgepakt en zitten in Portugal in voorlopige hechtenis. Het weer vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog. Het koelt af naar 11 graden in het noorden tot 18 in Zuid-Limburg. Morgen opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is L1 met het nieuws van 12 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het onweer heeft de afgelopen avond op meerdere plaatsen in het land schade veroorzaakt. Vooral in het oosten. In Westerbroek en Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op twee plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer. Onder meer de avondvierdaagse in Ede. De Verenigde Naties zetten naast Israël ook Rusland op een zwarte lijst voor het systematisch inzetten van seksueel geweld. De landen werden daar vorig jaar al voor gewaarschuwd vanwege Russische seksuele wandaden tegen Oekraïners en verkrachtingen door Israëlische militairen in Gaza. Dat blijkt uit VN-onderzoek. Rusland en Israël staan nu op dezelfde lijst als Hamas, IS, de RSF in Soedan en Al-Qaeda in Mali. Met de lijst probeert de VN diplomatieke druk uit te oefenen. Er zijn geen concrete sancties aan verbonden. In een sloot in Herpen bij Os is een dode man gevonden. Volgens de politie kwam het 47-jarige slachtoffer zeer waarschijnlijk door een misdrijf om het leven. Een plaatsgenoot van 33 is opgepakt als verdachte. Volgens Omroep Brabant is het slachtoffer een jeugdtrainer van voetbalclub Berghem Sport. En Feyenoord-aanvaller Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw veel zon met in Limburg kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden.

0: uit.
1: Dit is L1 met het nieuws van 1 uur.
2: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer van afgelopen avond heeft op meerdere plaatsen geleid tot schade. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door de hevige regenval. Blikseminslag veroorzaakte daarnaast enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Tussen Zwolle en Groningen viel een boom op het spoor. Ook werden meerdere evenementen afgelast vanwege het weer, zoals de avondvierdaagse in Ede. De naam van president Trump moet worden verwijderd van een prestigieus cultuurcentrum in Washington D.C., zegt een Amerikaanse rechter. Het bestuur van het Kennedy Center heeft de wet overtreden door de naam van Trump vorig jaar op de gevel te zetten. Ook moeten alle andere referenties aan het Trump-Kennedy Center binnen 2 weken verdwijnen. In het bestuur van het centrum zitten aanhangers van Trump. Zij lieten zijn naam toevoegen, maar volgens de rechter heeft alleen het congres die bevoegdheid. Voetballer Raheem Sterling is in Engeland opgepakt voor rijden onder invloed van drugs, melden Britse media. De 31-jarige Engelse voetballer stond tot het einde van afgelopen seizoen onder contract van Feyenoord. Hij reed in het zuiden van Engeland zijn Lamborghini in de vangrail. Er zouden geen andere auto's bij betrokken zijn en niemand raakte gewond. Sterling wordt verdacht van rijden onder invloed, gevaarlijk rijgedrag en drugsbezit. Hij is op borgtocht vrijgelaten. En 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. En intussen bekijken de instanties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Ze werden vorige week huilend langs de weg gevonden in Portugal. De 41-jarige moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop opgepakt. Ze zitten vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. Het weer, vannacht in het zuidoosten kans op een bui. Verder is het droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag veel zon, in Limburg wel kans op een buitje. En het wordt 21 tot 28 graden.

tekst onderschat, al in het Huilands of het Blad. Gesproken of geschreven werd, die onze fijne band verscheurt. Maar is het nu die gum te doen? Kijken en

0: Dit is L1 met het nieuws van 2 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Alaska zijn 3 bergbeklimmers om het leven gekomen. Het ging mis bij het beklimmen van de hoogste berg van Noord-Amerika, de ruim 6000 meter hoger Mount McKinley. De slachtoffers hoorden bij een klimgroep van 7 mensen uit Letland. Ze vielen op een route die berucht is vanwege de gletsjerspleten en steile paden. Hoe het ongeluk kon gebeuren is niet bekend. Hun lichamen worden geborgen als de weersomstandigheden zijn verbeterd. Onweersbuien hebben gisteravond op meerdere plaatsen schade veroorzaakt. In Westerbroek in Groningen stortte een dak in door hevige regenval. Daarnaast veroorzaakte blikseminslag enkele woningbranden. In Zoetermeer gebeurde dat op 2 plaatsen. Ook raakte het treinverkeer verstoord. Zo viel tussen Zwolle en Groningen een boom op het spoor. En meerdere evenementen werden afgelast vanwege het weer, waaronder de avondvierdaagse in Ede. 2 Franse kinderen die door hun moeder werden achtergelaten in Portugal zijn weer terug in Frankrijk. De broers van 4 en 5 jaar oud worden voorlopig ondergebracht in Colmar in de Elzas. Intussen bekijken hulporganisaties of familieleden de kinderen kunnen opvangen. Vorige week werden ze huilend langs de weg gevonden in Portugal. De moeder en haar partner werden bijna 180 kilometer verderop gearresteerd. Ze zitten nog vast in Portugal in afwachting van een rechtszaak. En het aantal toeristische overnachtingen in Amsterdam is ondanks maatregelen toch weer toegenomen. AT5 meldt dat er 23,7 miljoen overnachtingen waren vorig jaar. Dat zijn er zo'n 800.000 meer dan een jaar daarvoor. De gemeente probeert het aantal overnachtingen juist terug te dringen tot maximaal 20 miljoen per jaar, vanwege de overlast voor bewoners van de binnenstad. Het weer, vannacht in het zuidoosten nog kans op een bui. Verder droog, het koelt af tot een graad of 15. Overdag opnieuw zonnig, maar in Limburg wel kans op een bui. Het wordt 21 tot 28 graden.